0: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met in het oosten en zuidoosten mogelijk plaatselijk wat mist. Het wordt rond de 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend lost eventuele mist snel op en krijgen we veel zon. Het blijft droog. Vanmiddag ook flinke zonnige periode met temperaturen rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen overdag opnieuw droog en zonnig, al komt er later in het westen en noorden meer bewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
1: Geen geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam één persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met in het oosten en zuidoosten hier en daar wat mist. Het wordt rond de 8 graden. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Vanochtend lost eventuele mist snel op en daarna is er veel zon. Het blijft droog met weinig wind uit het zuidwesten. Vanmiddag volgen flinke zonnige perioden en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee staat er meer wind. Boven land is het vrij rustig. Komende nacht droog met 7 tot 13 graden. Morgen overdag veel zon, droog en in het zuiden tot 21 graden. Later op de dag neemt de bewolking in het westen en noorden wat toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van

0: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioenen meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer.

0: en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met in het oosten en zuidoosten hier en daar wat mist. Het wordt rond de 8 graden. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Aan de kust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Vanochtend lost eventuele mist snel op en daarna is er veel zon. Het blijft droog met weinig wind uit het zuidwesten. Vanmiddag volgen flinke zonnige perioden en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee staat er meer wind. Boven land is het vrij rustig. Komende nacht droog met 7 tot 13 graden. Morgen overdag veel zon, droog en in het zuiden tot 21 graden. Later op de dag neemt de bewolking in het westen en noorden wat toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechter long. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde.
3: Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft.
5: En nu het economisch nieuws.
3: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
5: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met mogelijk wat mist in het oosten en zuidoosten. Het wordt rond de 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Maar aan de kust en op het IJsselmeer steekt er een stevigere noordwestenwind op. Vanochtend lost de mist snel op en schijnt volop de zon. Het blijft droog. Vanmiddag ook flinke zonnige periode met 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Weinig wind boven land, aan zee iets meer. Komende nacht droog met 7 tot 13 graden. Morgen weer een zonnige dag, droog. In het westen en noorden later wat meer bewolking. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen.
7: Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen.
3: Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jette in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
5: Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet.
3: Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met mogelijk wat mist in het oosten en zuidoosten. Het wordt rond de 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Maar aan de kust en op het IJsselmeer steekt er een stevigere noordwestenwind op. Vanochtend lost de mist snel op en schijnt volop de zon. Het blijft droog. Vanmiddag ook flinke zonnige periode met 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Weinig wind boven land. Aan zee iets meer. Komende nacht droog met 7 tot 13 graden. Morgen weer een zonnige dag. Droog. In het westen en noorden later wat meer bewolking. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan.
10: Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen.
11: Premier Rob Jette zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jette in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven.
12: De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat.
13: De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
14: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen.
16: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
17: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
18: De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
19: Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde.
20: De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
23: Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt.
24: Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
1: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
4: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen.
0: Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met in het oosten en zuidoosten mogelijk wat mist. De temperatuur daalt naar rond de 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend trekt eventuele mist snel weg en komt er veel zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met een temperatuur rond de 17 graden. Ook vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind boven land. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen opnieuw droog en zonnig weer, met in het westen en noorden later meer bewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot mogelijk 21 graden in het zuiden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan.
9: Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen.
25: Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven.
26: De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat.
27: De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
8: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen

Tot op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView.
Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen.

0: Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioenen meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met in het oosten en zuidoosten mogelijk wat mist. De temperatuur daalt naar rond de 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend trekt eventuele mist snel weg en komt er veel zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met een temperatuur rond de 17 graden. Ook vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind boven land. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen opnieuw droog en zonnig weer, met in het westen en noorden later meer bewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot mogelijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze.
3: Wielrenster Lieke Nooijen heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met mogelijk wat mist in het oosten en zuidoosten. De minimumtemperatuur ligt rond 8 graden. De wind is zwak tot matig, aan de kust wat steviger. Vanochtend lost eventuele mist snel op en krijgen we veel zon. Het blijft droog. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, bij een graad of 17. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag, met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. In de loop van de dag neemt de bewolking in het westen en noorden toe, maar het blijft droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. De Wayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen.
3: Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooijen heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust steekt het wat steviger op. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag houden we flinke zonnige periode met zo'n 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond blijft het helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 tot 13 graden. Morgen wordt het weer zonnig en droog. Middag wordt het 17 tot lokaal 21 graden. In het noorden en westen komt er later meer bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jette zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jette in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust steekt het wat steviger op. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag houden we flinke zonnige periode met zo'n 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond blijft het helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 tot 13 graden. Morgen wordt het weer zonnig en droog. Middag wordt het 17 tot lokaal 21 graden. In het noorden en westen komt er later meer bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorkant.

0: Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jette zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jette in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde

0: Twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig, omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 8 graden. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, aan de kust wat steviger. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag ook flink zonnig met zo'n 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. De wind waait langs de kust wat frisser aan. Landinwaarts is het rustig. Morgen weer een zonnige dag, met in de loop van de middag meer wolken in het westen. Het blijft droog, met middagtemperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio.
5: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3/4 van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen.
6: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
8: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat.
6: Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
9: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze.
12: Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd.
13: Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen rond de 8 graden. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, aan de kust wat steviger. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag ook flink zonnig, met zo'n 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog, met opklaringen. De wind waait langs de kust wat frisser aan. Landinwaarts is het rustig. Morgen weer een zonnige dag, met in de loop van de middag meer wolken in het westen. Het blijft droog, met middagtemperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws.
6: In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. En nu het economisch nieuws. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Taiwan zou ook 3,9 miljard euro investeren in het project. Trump maakte de afspraken dinsdag bekend tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska. Taiwan heeft de uitspraken nog niet bevestigd. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld.
7: Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
8: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze.
19: Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray.
20: Bondscoach Arjan Veurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Veurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag volgen er weer flinke zonnige perioden, ook zonder regen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen begint droog en zonnig, met in de middag temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Later in de dag neemt in het westen en noorden de bewolking toe, maar het blijft droog.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming.
24: Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NHJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat.
1: De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. En nu het economisch nieuws. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Taiwan zou ook 3,9 miljard euro investeren in het project. Trump maakte de afspraken dinsdag bekend tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska.
0: Taiwan heeft de uitspraken nog niet bevestigd.
3: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
4: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
5: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
9: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze.
26: Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man...

0: dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag volgen er weer flinke zonnige perioden, ook zonder regen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen begint droog en zonnig, met in de middag temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Later in de dag neemt in het westen en noorden de bewolking toe, maar het blijft droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten.

0: Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
3: In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
5: Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde.
6: En nu het economisch nieuws. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Taiwan zou ook 3,9 miljard euro investeren in het project. Trump maakte de afspraken dinsdag bekend tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska. Taiwan heeft de uitspraken nog niet bevestigd.
7: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier.
8: De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
9: Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
10: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
11: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
14: Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. De wind waait zwak tot matig uit het westen, aan de kust wat krachtiger. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag ook flinke zonnige periode bij een graad of 17. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. De wind aan zee iets steviger, verder landinwaarts weinig wind. Morgen wordt het weer een zonnige dag, met in de loop van de middag wat meer bewolking in het westen en noorden. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
15: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3/4 van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming.
18: Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NHJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jette zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jette in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen.
19: Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat.
20: De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
23: In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak.
24: Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen.
25: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
26: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
27: Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde.
0: Nu het economisch nieuws.
1: Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Taiwan zou ook 3,9 miljard euro investeren in het project. Trump maakte de afspraken dinsdag bekend tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska. Taiwan heeft de uitspraken nog niet bevestigd.
2: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
3: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt.
4: Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
5: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
6: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag.
28: Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooijen heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Aan de kust wat krachtiger. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag ook flinke zonnige periode bij een graad of 17. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. De wind aan zee iets steviger, verder landinwaarts weinig wind. Morgen wordt het weer een zonnige dag, met in de loop van de middag wat meer bewolking in het westen en noorden. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
21: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3/4 van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming.
9: Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christendemocraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen.
10: Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers.
12: 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
13: In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak.
14: Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen.
15: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
26: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
16: En nu het economisch nieuws. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Taiwan zou ook 3,9 miljard euro investeren in het project. Trump maakte de afspraken dinsdag bekend tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska. Taiwan heeft de uitspraken nog niet bevestigd.
17: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
18: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt.
19: Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
20: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
22: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws.
25: 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag verwachten we flinke zonnige perioden, bij een graad of 17. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig. Landinwaarts staat er weinig wind. Komende nacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag komt er in het westen en noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie kwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming.
2: Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket,
26: Maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer is dinsdagavond 1 gewonde gevallen, meldt het Parool. De knal was rond 22:10 in de wijde omtrek te horen. De persoon raakte vermoedelijk gewond door glasscherven. De schade is groot. De voorpui is beschadigd, meerdere ruiten zijn gesneuveld en alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Premier Rob Jette zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jette in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers.
3: 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden.
4: President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen.
5: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechter long. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
6: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
7: En nu het economisch nieuws. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Taiwan zou ook 3,9 miljard euro investeren in het project. Trump maakte de afspraken dinsdag bekend tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska. Taiwan heeft de uitspraken nog niet bevestigd.
8: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
9: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt.
10: Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
27: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
28: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet.
11: Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws.
25: Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren

0: Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag verwachten we flinke zonnige perioden bij een graad of 17. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig. Landinwaarts staat er weinig wind. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag komt er in het westen en noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om een scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft de Telegraaf. Oppositiepartij Pro gaf eerder groen

0: ligt voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
3: En nu het economisch nieuws. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast $4,4 miljard in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
2: Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
3: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
2: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en het blijft lekker droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust uit het westen. Vanmiddag opnieuw flinke zonnige periode bij een graad of 17. Vanavond blijft het droog met opklaringen. De wind is aan zee matig tot vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht droog met temperaturen tussen 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen overdag opnieuw droog en zonnig. Later in het westen en noorden meer bewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om een scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers.
0: 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
8: In de Saoedische hoofdstad Riyad zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
2: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
3: En nu het economisch nieuws. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast $4,4 miljard in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
2: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. De
8: Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
9: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioenen meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en het blijft lekker droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust uit het westen. Vanmiddag opnieuw flinke zonnige periode bij een graad of 17. Vanavond blijft het droog met opklaringen. De wind is aan zee matig tot vrij krachtig. Landinwaarts weinig wind.
6: komende nacht droog met temperaturen tussen 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen overdag opnieuw droog en zonnig. Later in het westen en noorden meer bewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet. De eerste tekenen van herstel na de maandenlange droogte op de Utrechtse Heuvelrug zijn zichtbaar, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Afgelopen weekend stroomde er op enkele plekken weer mondjesmaat water over een stuw in Leersum. Toch blijft het onttrekkingsverbod van kracht, waarbij geen water uit de bodem mag worden gehaald. Op veel andere plekken staan de stuwen nog droog en verschillende grondwaterstanden zijn nog erg laag. Door water vast te houden kan het doorsijpelen in de bodem en de grondwatervoorraad weer aanvullen.
15: Door de staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In Noord-Brabant rijdt ongeveer 15% van de bussen, verwacht de vervoerder. In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel, volgens de dienstregeling. In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen.
16: 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om een scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen.
17: Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming.
18: Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft de Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers.
20: Zeven van de acht landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyad zijn vier mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van twee kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam één persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechter long. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
21: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
22: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat die ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Hij noemt de Rotterdamse haven, het stroomnet en het betalingsverkeer als mogelijke doelwitten. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit. Nederland werd deze week opgeschrikt door een groot cyberincident bij Albert Heijn. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast $4,4 miljard in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten.
1: Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
4: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooijen heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en het blijft lekker droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust uit het westen. Vanmiddag opnieuw flinke zonnige periode bij zo'n 17 graden. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. Vannacht droog, met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Morgen begint zonnig. In de middag wordt het in het westen en noorden wat meer bewolkt. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet.
7: Door de staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In Noord-Brabant rijdt ongeveer 15% van de bussen, verwacht de vervoerder. In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel, volgens de dienstregeling. In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. De eerste tekenen van herstel na de maandenlange droogte op de Utrechtse Heuvelrug zijn zichtbaar, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Afgelopen weekend stroomde er op enkele plekken weer mondjesmaat water over een stuw in Leersum. Toch blijft het onttrekkingsverbod van kracht, waarbij geen water uit de bodem mag worden gehaald. Op veel andere plekken staan de stuwen nog droog en verschillende grondwaterstanden zijn nog erg laag. Door water vast te houden kan het doorsijpelen in de bodem en de grondwatervoorraad weer aanvullen.
24: 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om hun scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen.
25: Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming.
26: Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft De Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NHJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws.
6: In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers.
8: 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
9: In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak.
10: Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen.
11: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
12: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
14: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de 3 grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit. Naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak.
27: Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast 4,4 miljard dollar in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten.
28: Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco.
13: Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens.
15: Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om

0: New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee uit het westen. Vanmiddag blijft het zonnig met maximaal 17 graden. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden aan de kust en plaatselijk 7 graden in het oosten. Morgen begint zonnig. Later in de dag neemt de bewolking in het westen en noorden toe. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 17 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet. Door de staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In Noord-Brabant rijdt ongeveer 15% van de bussen, verwacht de vervoerder. In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel volgens de dienstregeling. In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. De eerste tekenen van herstel na de maandenlange droogte op de Utrechtse Heuvelrug zijn zichtbaar, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Afgelopen weekend stroomde er op enkele plekken weer mondjesmaat water over een stuw in Leersum. Toch blijft het onttrekkingsverbod van kracht, waarbij geen water uit de bodem mag worden gehaald. Op veel andere plekken staan de stuwen nog droog en verschillende grondwaterstanden zijn nog erg laag. Door water vast te houden kan het doorsijpelen in de bodem en de grondwatervoorraad weer aanvullen. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om hun scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming. Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor grote nervositeit in Politiek Den Haag, schrijft de Telegraaf. Oppositiepartij PRO gaf eerder groen licht voor het strenge stikstofpakket, maar die steun dreigt te verdwijnen nu het minderheidskabinet, volgens bronnen, bereid is plannen rond sommige natuurgebieden aan te passen. Eind deze maand moet de spoedwetgeving naar de Kamer worden gestuurd. Het CDA oefent achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. De Christen-Democraten vrezen dat boerenorganisaties, LTO en NAJK, van de onderhandelingstafel weglopen als er geen fundamentele aanpassingen worden gedaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechter long. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. En nu het economisch nieuws. Chipmachinemaker ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het bedrijf verwacht dit jaar tussen de 44 en 45 miljard euro omzet, meer dan eerder gedacht. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten hun vraag naar apparatuur blijven verhogen door investeringen in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografiesystemen voor AI-chips. Sommige klanten willen nu al orders plaatsen voor 2029 en zelfs 2030. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de 3 grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit, naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast 4,4 miljard dollar in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioenen meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er veel zon en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee iets steviger uit het westen. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, met een graad of 17. Vanavond houdt het droge weer aan met opklaringen. De wind trekt aan, vooral aan zee. Vannacht koelt het af naar 7 tot 13 graden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het 17 tot plaatselijk 21 graden, maar in het westen en noorden neemt de bewolking later toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. EBS-bussen rijden woensdag tot 1 uur 's middags niet vanwege een staking in het streekvervoer. De vervoerder bekijkt later of de bussen in de middag weer kunnen rijden. De staking treft EBS-bussen in de regio rond Den Haag, in Flevoland, Gelderland en Overijssel en bij Spijkenisse. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet. De eerste tekenen van herstel na de maandenlange droogte op de Utrechtse Heuvelrug zijn zichtbaar, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Afgelopen weekend stroomde er op enkele plekken weer mondjesmaat water over een stuw in Leersum. Toch blijft het onttrekkingsverbod van kracht, waarbij geen water uit de bodem mag worden gehaald. Op veel andere plekken staan de stuwen nog droog en verschillende grondwaterstanden zijn nog erg laag. Door water vast te houden kan het doorsijpelen in de bodem en de grondwatervoorraad weer aanvullen. Door de staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In Noord-Brabant rijdt ongeveer 15% van de bussen, verwacht de vervoerder. In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel volgens de dienstregeling. In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om hun scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, schrijft het AD. 260 gemeenten zeggen nee. 71 gemeenten zeggen ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 11 gemeenten hebben nog niets besloten. De gemeenten vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. In vrijwel heel Zuid- en Zuidwest-Nederland trekken de gemeenten één lijn. Geen toestemming.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. Zeven van de acht landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. En nu het economisch nieuws. Chipmachinemaker ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het bedrijf verwacht dit jaar tussen de 44 en 45 miljard euro omzet. Meer dan eerder gedacht. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten steeds meer investeren in kunstmatige intelligentie. Sommige klanten willen nu al apparatuur bestellen voor 2029 en 2030. ASML onderzoekt hoe het de productiecapaciteit kan verhogen, omdat de vraag groter is dan het aanbod. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de 3 grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit, naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast 4,4 miljard dollar in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooije heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmorgen nog wat plaatselijke mist in het zuiden. Maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig, met temperaturen rond de 17 graden. Vanavond houdt het droge weer aan met opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 7 graden in het oosten en zuidoosten. Op de Wadden blijft het wat milder, rond de 13 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig herfstweer, met in de middag 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse politie heeft ruim 400 tips ontvangen over de verdwijning van de 19-jarige Sidney Lüthe uit Assendelft. De jongeman verdween in 2016, mogelijk in het Duits-Franse grensgebied. Begin oktober besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Volgens de politie Noord-Holland zitten er 50 zeer interessante tips tussen die allemaal worden nagelopen. Ook zijn er meerdere foto's opgestuurd van personen die mogelijk Sidney zijn. EBS-bussen rijden woensdag tot 1 uur 's middags niet vanwege een staking in het streekvervoer. De vervoerder bekijkt later of de bussen in de middag weer kunnen rijden. De staking treft EBS-bussen in de regio rond Den Haag, in Flevoland, Gelderland en Overijssel en bij Spijkenisse. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet. De eerste tekenen van herstel na de maandenlange droogte op de Utrechtse Heuvelrug zijn zichtbaar, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Afgelopen weekend stroomde er op enkele plekken weer mondjesmaat water over een stuw in Leersum. Toch blijft het onttrekkingsverbod van kracht, waarbij geen water uit de bodem mag worden gehaald. Op veel andere plekken staan de stuwen nog droog en verschillende grondwaterstanden zijn nog erg laag. Door water vast te houden kan het doorsijpelen in de bodem en de grondwatervoorraad weer aanvullen. Door de staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In Noord-Brabant rijdt ongeveer 15% van de bussen, verwacht de vervoerder. In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel, volgens de dienstregeling. In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om hun scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam 1 persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Ook vielen er 17 gewonden. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door president Trump dit weekend aangekondigd staakt het vuren rond energievoorzieningen. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Chipmachinemaker ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het bedrijf verwacht dit jaar tussen de 44 en 45 miljard euro omzet, meer dan eerder gedacht. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten steeds meer investeren in kunstmatige intelligentie. Sommige klanten willen nu al apparatuur bestellen voor 2029 en 2030. ASML onderzoekt hoe het de productiecapaciteit kan verhogen, omdat de vraag groter is dan het aanbod. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit. Naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast $4,4 miljard in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er in het zuiden eerst wat mist hangen, maar daarna schijnt de zon volop. Het blijft droog en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, met een aangename temperatuur rond de 17 graden. Vanavond opklaringen en droog weer. De wind waait aan zee vrij krachtig, maar landinwaarts is het rustig. Vannacht koelt het af naar 7 tot 13 graden. Morgen begint droog en zonnig. In de middag kan het in het zuiden wel 21 graden worden, terwijl het in het noorden wat koeler blijft rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse politie heeft ruim 400 tips ontvangen over de verdwijning van de 19-jarige Sidney Lüthe uit Assendelft. De jongeman verdween in 2016, mogelijk in het Duits-Franse grensgebied. Begin oktober besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Volgens de politie Noord-Holland zitten er 50 zeer interessante tips tussen die allemaal worden nagelopen. Ook zijn er meerdere foto's opgestuurd van personen die mogelijk Sidney zijn. EBS-bussen rijden woensdag tot 1 uur 's middags niet vanwege een staking in het streekvervoer. De vervoerder bekijkt later of de bussen in de middag weer kunnen rijden. De staking treft EBS-bussen in de regio rond Den Haag, in Flevoland, Gelderland en Overijssel en bij Spijkenisse. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet. De eerste tekenen van herstel na de maandenlange droogte op de Utrechtse Heuvelrug zijn zichtbaar, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Afgelopen weekend stroomde er op enkele plekken weer mondjesmaat water over een stuw in Leersum. Toch blijft het onttrekkingsverbod van kracht, waarbij geen water uit de bodem mag worden gehaald. Op veel andere plekken staan de stuwen nog droog en verschillende grondwaterstanden zijn nog erg laag. Door water vast te houden kan het doorsijpelen in de bodem en de grondwatervoorraad weer aanvullen. Door de staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In Noord-Brabant rijdt ongeveer 15% van de bussen, verwacht de vervoerder. In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel, volgens de dienstregeling. In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om hun scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
2: Grote delen van Kiev zitten zonder stroom door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit zijn geworden van een enorme ballistische raketaanval. Het is de derde nacht op rij dat Kiev claimt dat Rusland zich niet houdt aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden. Elders in het land kwamen nog eens 3 mensen om het leven. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. En nu het economisch nieuws. Anthropic vraagt het federale Hof van Beroep in de Verenigde Staten om de uitspraak te herzien waarin het AI-bedrijf werd aangemerkt als risico voor de nationale veiligheid. Het Hof oordeelde op 25 september dat het ministerie van Defensie het bedrijf achter chatbot Claude mag uitsluiten van opdrachten. Een panel van 3 rechters gaf met 2-1 stemmen de Amerikaanse regering gelijk. Volgens Anthropic hebben de rechters de wet verkeerd uitgelegd. Het bedrijf stelt dat de uitsluiting een vergeldingsmaatregel is voor uitlatingen over AI-veiligheid. De publieke confrontatie begon eerder dit jaar. Toen mislukte contractonderhandelingen over het gebruik van de AI-technologie door het leger. De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland.
5: Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen.

0: De afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Chipmachinemaker ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het bedrijf verwacht dit jaar tussen de 44 en 45 miljard euro omzet, meer dan eerder gedacht. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten steeds meer investeren in kunstmatige intelligentie. Sommige klanten willen nu al apparatuur bestellen voor 2029 en 2030. ASML onderzoekt hoe het de productiecapaciteit kan verhogen, omdat de vraag groter is dan het aanbod. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit. Naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast 4,4 miljard dollar in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie.

0: Veurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er in het zuiden wat mist hangen, maar daarna breekt volop de zon door en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag veel zon en droog weer, met temperaturen rond de 17 graden. Vanavond blijft het ook droog, met opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 tot 13 graden. Morgen schijnt de zon volop, later in het westen en noorden iets meer bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse politie heeft ruim 400 tips ontvangen over de verdwijning van de 19-jarige Sidney Lüthe uit Assendelft. De jongeman verdween in 2016, mogelijk in het Duits-Franse grensgebied. Begin oktober besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Volgens de politie Noord-Holland zitten er 50 zeer interessante tips tussen die allemaal worden nagelopen. Ook zijn er meerdere foto's opgestuurd van personen die mogelijk Sidney zijn. EBS-bussen rijden woensdag tot 1 uur 's middags niet vanwege een staking in het streekvervoer. De vervoerder bekijkt later of de bussen in de middag weer kunnen rijden. De staking treft EBS-bussen in de regio rond Den Haag, in Flevoland, Gelderland en Overijssel en bij Spijkenisse. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet. De eerste tekenen van herstel na de maandenlange droogte op de Utrechtse Heuvelrug zijn zichtbaar, meldt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Afgelopen weekend stroomde er op enkele plekken weer mondjesmaat water over een stuw in Leersum. Toch blijft het onttrekkingsverbod van kracht, waarbij geen water uit de bodem mag worden gehaald. Op veel andere plekken staan de stuwen nog droog en verschillende grondwaterstanden zijn nog erg laag. Door water vast te houden kan het doorsijpelen in de bodem en de grondwatervoorraad weer aanvullen. Door de staking in het openbaar vervoer rijden woensdag geen treinen van Arriva in de provincie Limburg. In Noord-Brabant rijdt ongeveer 15% van de bussen, verwacht de vervoerder. In grote delen van het land rijden de treinen en bussen van Arriva wel volgens de dienstregeling. In Twente rijdt ongeveer de helft van de Arriva-bussen en in Limburg bijna driekwart. In de Achterhoek en in het Gelderse rivierengebied rijden alle bussen. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het aantal studenten dat kunstmatige intelligentie gebruikt om hun scriptie te schrijven, groeit explosief. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 Nederlandse universiteiten met Pangram, een AI-detectietool. Minister Letschert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen.
1: Geen
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Grote delen van Kiev zitten zonder stroom door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit zijn geworden van een enorme ballistische raketaanval. Het is de derde nacht op rij dat Kiev claimt dat Rusland zich niet houdt aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden. Elders in het land kwamen nog eens 3 mensen om het leven. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyad zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechter long. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. En nu het economisch nieuws. Anthropic vraagt het federale Hof van Beroep in de Verenigde Staten om de uitspraak te herzien waarin het AI-bedrijf werd aangemerkt als risico voor de nationale veiligheid. Het Hof oordeelde op 25 september dat het ministerie van Defensie het bedrijf achter chatbot Claude mag uitsluiten van opdrachten. Een panel van 3 rechters gaf met 2-1 stemmen de Amerikaanse regering gelijk. Volgens Anthropic hebben de rechters de wet verkeerd uitgelegd. Het bedrijf stelt dat de uitsluiting een vergeldingsmaatregel is voor uitlatingen over AI-veiligheid. De publieke confrontatie begon eerder dit jaar. Toen mislukte contractonderhandelingen over het gebruik van de AI-technologie door het leger. De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media-platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen.
5: Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Chipmachinemaker ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het bedrijf verwacht dit jaar tussen de 44 en 45 miljard euro omzet, meer dan eerder gedacht. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten steeds meer investeren in kunstmatige intelligentie. Sommige klanten willen nu al apparatuur bestellen voor 2029 en 2030. ASML onderzoekt hoe het de productiecapaciteit kan verhogen, omdat de vraag groter is dan het aanbod. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit, naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast 4,4 miljard dollar in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
6: Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst wat plaatselijke mist in het zuiden, daarna volop zon en droog weer. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig bij een graad of 17. Vanavond opklaringen en droog, met aan zee iets meer wind. Vannacht droog, met minimaal 7 tot 13 graden. Morgen begint zonnig. Later in de dag meer bewolking in het westen en noorden. Het blijft droog, met middagtemperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met een Duitser of van collaboratie werden verdacht, zijn na de bevrijding slachtoffer geworden van ernstig seksueel geweld. Dat blijkt uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de parlementaire enquête Regeringsbeleid 1940-1945. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies meldt dat bijna 200 slachtoffers en getuigen destijds gedetailleerde informatie gaven over verkrachtingen, sadistische martelingen, gedwongen ontkleding en publieke vernederingen in tientallen interneringskampen. Die belastende informatie werd niet opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Het instituut schrijft dat de commissie zelfs de indruk wekte dat er helemaal geen getuigen waren gevonden. In het Kroatische Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. De club uit Amsterdam speelt daar donderdag een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media werden de supporters dinsdag opgepakt op een terras in het centrum van Split. Naar verluid zouden ze wapens bij zich hebben. Volgens een lokale online krant ging het om een preventieve actie en was het de bedoeling om te voorkomen dat de Amsterdamse fans in conflict zouden komen met aanhangers van de lokale club. De helft van de werknemers in het streekvervoer is woensdag bereid om mee te doen met de aangekondigde staking. Dat meldt werkgeversorganisatie VWOV. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer willen tot aan kerst elke week een dag staken, omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. In de vroege ochtend rijden alle regionale treinen, behalve in Limburg. De reisplanners worden zo snel mogelijk geactualiseerd. De Duitse politie heeft ruim 400 tips ontvangen over de verdwijning van de 19-jarige Sidney Lute uit Assendelft. De jongeman verdween in 2016, mogelijk in het Duits-Franse grensgebied. Begin oktober besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Volgens de politie Noord-Holland zitten er 50 zeer interessante tips tussen die allemaal worden nagelopen. Ook zijn er meerdere foto's opgestuurd van personen die mogelijk Sydney zijn. EBS-bussen rijden woensdag tot 1 uur 's middags niet vanwege een staking in het streekvervoer. De vervoerder bekijkt later of de bussen in de middag weer kunnen rijden. De staking treft EBS-bussen in de regio rond Den Haag, in Flevoland, Gelderland en Overijssel en bij Spijkenisse. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University & Research. Het totale vleesgebruik daalde naar 67,3 kilo per persoon. Ongeveer 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten en het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. De onderzoekers zien dat de trend van minder vlees eten en de verschuiving van rood vlees naar pluimvee doorzet.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Grote delen van Kiev zitten zonder stroom door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit zijn geworden van een enorme ballistische raketaanval. Het is de derde nacht op rij dat Kiev claimt dat Rusland zich niet houdt aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden. Elders in het land kwamen nog eens 3 mensen om het leven. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. En nu het economisch nieuws. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro. De winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030. Maar dat de productiecapaciteit tekortschiet. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans hof van beroep om een uitspraak te herzien. Het hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op. De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit. Naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast 4,4 miljard dollar in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioenen meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag.
6: Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er in het zuiden eerst wat mist hangen, maar daarna breekt de zon volop door. Het blijft de hele dag droog met flinke zonnige perioden. De middagtemperatuur komt uit rond de 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust uit westelijke richting. Vanavond blijft het droog, met opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 7 graden in het oosten, rond de 13 graden op de Wadden. Morgen wordt het nog zonniger, met in de middag 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Afspraken in de zorg gaan woensdag gewoon door, ondanks de staking in het streekvervoer. Ook in het onderwijs heeft de staking geen grote gevolgen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vraagt mensen om contact op te nemen met hun polykliniek wanneer ze door de staking niet op tijd bij een afspraak kunnen zijn. Ziekenhuis Icasia in Rotterdam waarschuwt voor vertragingen en rituitval. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen adviseert patiënten om waar mogelijk voor alternatief vervoer te kiezen. Vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met een Duitser of van collaboratie werden verdacht, zijn na de bevrijding slachtoffer geworden van ernstig seksueel geweld. Dat blijkt uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de parlementaire enquête Regeringsbeleid 1940-1945. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies meldt dat bijna 200 slachtoffers en getuigen destijds gedetailleerde informatie gaven over verkrachtingen, sadistische martelingen, gedwongen ontkleding en publieke vernederingen in tientallen interneringskampen. Die belastende informatie werd niet opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Het instituut schrijft dat de commissie zelfs de indruk wekte dat er helemaal geen getuigen waren gevonden. In het Kroatische Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. De club uit Amsterdam speelt daar donderdag een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media werden de supporters dinsdag opgepakt op een terras in het centrum van Split. Naar verluid zouden ze wapens bij zich hebben. Volgens een lokale online krant ging het om een preventieve actie en was het de bedoeling om te voorkomen dat de Amsterdamse fans in conflict zouden komen met aanhangers van de lokale club. De helft van de werknemers in het streekvervoer is woensdag bereid om mee te doen met de aangekondigde staking. Dat meldt werkgeversorganisatie VWOV. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer willen tot aan kerst elke week een dag staken, omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. In de vroege ochtend rijden alle regionale treinen, behalve in Limburg. De reisplanners worden zo snel mogelijk geactualiseerd. De Duitse politie heeft ruim 400 tips ontvangen over de verdwijning van de 19-jarige Sidney Lüthe uit Assendelft. De jongeman verdween in 2016, mogelijk in het Duits-Franse grensgebied. Begin oktober besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Volgens de politie Noord-Holland zitten er 50 zeer interessante tips tussen die allemaal worden nagelopen. Ook zijn er meerdere foto's opgestuurd van personen die mogelijk Sidney zijn. EBS-bussen rijden woensdag tot 1 uur 's middags niet vanwege een staking in het streekvervoer. De vervoerder bekijkt later of de bussen in de middag weer kunnen rijden. De staking treft EBS-bussen in de regio rond Den Haag, in Flevoland, Gelderland en Overijssel en bij Spijkenisse.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Grote delen van Kiev zitten zonder stroom door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit zijn geworden van een enorme ballistische raketaanval. Het is de derde nacht op rij dat Kiev claimt dat Rusland zich niet houdt aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden. Elders in het land kwamen nog eens 3 mensen om het leven. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de Republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechter long. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. En nu het economisch nieuws. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans Hof van Beroep om een uitspraak te herzien. Het Hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op. De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit. Naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak. Taiwan neemt de komende 20 jaar 30% van het gas af uit een groot energieproject in Alaska. Dat heeft het land volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd. Taiwan investeert daarnaast 4,4 miljard dollar in het project. Het Taiwanese ministerie van Economie heeft de geplande investering woensdag bevestigd. Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooije heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters-toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er in het zuiden eerst wat mist hangen, maar daarna is er volop zon. Het blijft droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, met temperaturen rond de 17 graden. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee waait het matig tot vrij krachtig. Landinwaarts staat er weinig wind. Vannacht wordt het droog met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Morgen begint zonnig, maar in het westen en noorden komt er later meer bewolking. Het blijft wel droog, met middagtemperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij station Utrecht Centraal arriveren en vertrekken woensdag regelmatig stads- en streekbussen. Ondanks de staking in het streekvervoer. De chauffeurs zijn vooral ZZP'ers, die voor hun loon afhankelijk zijn van de gemaakte uren. ZZP'er Joost zegt dat hij moet rijden om wat te beuren. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen. Op het centrale busstation staan enkele mensen die niet van de staking op de hoogte waren, te wachten op bussen die niet komen. Afspraken in de zorg gaan woensdag gewoon door, ondanks de staking in het streekvervoer. Ook in het onderwijs heeft de staking geen grote gevolgen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vraagt mensen om contact op te nemen met hun polykliniek wanneer ze door de staking niet op tijd bij een afspraak kunnen zijn. Ziekenhuis Icasia in Rotterdam waarschuwt voor vertragingen en rituitval. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen adviseert patiënten om waar mogelijk voor alternatief vervoer te kiezen. Vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met een Duitser of van collaboratie werden verdacht, zijn na de bevrijding slachtoffer geworden van ernstig seksueel geweld. Dat blijkt uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de parlementaire enquête Regeringsbeleid 1940-1945. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies meldt dat bijna 200 slachtoffers en getuigen destijds gedetailleerde informatie gaven over verkrachtingen, sadistische martelingen, gedwongen ontkleding en publieke vernederingen in tientallen interneringskampen. Die belastende informatie werd niet opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Het instituut schrijft dat de commissie zelfs de indruk wekte dat er helemaal geen getuigen waren gevonden. De helft van de werknemers in het streekvervoer is woensdag bereid om mee te doen met de aangekondigde staking. Dat meldt werkgeversorganisatie VWOV. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer willen tot aan kerst elke week een dag staken, omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. In de vroege ochtend rijden alle regionale treinen, behalve in Limburg. De reisplanners worden zo snel mogelijk geactualiseerd. In het Kroatische Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. De club uit Amsterdam speelt daar donderdag een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media werden de supporters dinsdag opgepakt op een terras in het centrum van Split. Naar verluid zouden ze wapens bij zich hebben. Volgens een lokale online krant ging het om een preventieve actie en was het de bedoeling om te voorkomen dat de Amsterdamse fans in conflict zouden komen met aanhangers van de lokale club. De Duitse politie heeft ruim 400 tips ontvangen over de verdwijning van de 19-jarige Sidney Lute uit Assendelft. De jongeman verdween in 2016, mogelijk in het Duits-Franse grensgebied. Begin oktober besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Volgens de politie Noord-Holland zitten er 50 zeer interessante tips tussen die allemaal worden nagelopen. Ook zijn er meerdere foto's opgestuurd van personen die mogelijk Sidney zijn.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn opgepakt. Volgens openbare aanklagers gaat het om een onderzoek naar de voorzitter van de zender, die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Het nieuwskanaal en het YouTube-kanaal zijn offline en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. De Turkse Journalistenbond en de leider van oppositiepartij Yeni Parti reageerden kwaad en noemde de inval zwak en laf. Grote delen van Kiev zitten zonder stroom door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit zijn geworden van een enorme ballistische raketaanval. Het is de derde nacht op rij dat Kiev claimt dat Rusland zich niet houdt aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden. Elders in het land kwamen nog eens 3 mensen om het leven. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de Republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de

0: 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident. Vooral bij groente en fruit zijn veel producten niet verkrijgbaar. Medewerkers verdelen de beschikbare groenten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook vlees, zuivel en kruiden raken op in verschillende filialen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en kwamen distributiecentra stil te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag 0,6% hoger begonnen. Chipmachinefabrikant ASML zag de omzet en winst in het derde kwartaal stijgen en werd iets positiever over de jaaromzet. Het aandeel steeg ruim 2%. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Branchegenoten ASMI en BESI gingen mee omhoog. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans hof van beroep om een uitspraak te herzien. Het hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op. De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de $40 biljoen uitgekomen. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de 3 grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit. Naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio.

0: al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooije heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Boven land is het windstil. Aan de kust waait een matige westelijke wind. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond opklaringen en droog weer. Aan zee waait het vrij krachtig, landinwaarts blijft het rustig. Vannacht droog, met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen start zonnig, maar in het westen en noorden neemt de bewolking later toe. Het blijft droog, met 17 tot 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser of van collaboratie werden verdacht, zijn na de oorlog slachtoffer geworden van ernstig seksueel geweld. Dat blijkt uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de parlementaire enquête regeringsbeleid 1940-1945. Bijna 200 slachtoffers en getuigen vertelden over verkrachtingen, sadistische martelingen en publieke vernederingen in tientallen interneringskampen. De
4: De verhoren werden afgenomen door de destijds net gepensioneerde politie-inspecteur Johanna van Schilfgaarde. Maar deze informatie werd nooit opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies zegt dat de verhoorverslagen wereldwijd zeldzaam zijn, omdat seksueel geweld door schaamte en stigmatisering vaak onzichtbaar blijft. Bij station Utrecht Centraal rijden woensdag regelmatig stads- en streekbussen, ondanks de staking in het streekvervoer. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt, vooral met chauffeurs die als ZZP'er werken en afhankelijk zijn van hun gereden uren. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen en staan enkele mensen die niet op de hoogte waren van de staking te wachten. Op het centrale busstation in Tilburg staat één stadsbus klaar, bestuurd door een chauffeur in opleiding. Afspraken in de zorg gaan woensdag gewoon door, ondanks de staking in het streekvervoer. Ook in het onderwijs heeft de staking geen grote gevolgen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vraagt mensen om contact op te nemen met hun polykliniek wanneer ze door de staking niet op tijd bij een afspraak kunnen zijn. Ziekenhuis Icasia in Rotterdam waarschuwt voor vertragingen en rituitval. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen adviseert patiënten om waar mogelijk voor alternatief vervoer te kiezen. In het Kroatische Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. De club uit Amsterdam speelt daar donderdag een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media werden de supporters dinsdag opgepakt op een terras in het centrum van Split. Naar verluid zouden ze wapens bij zich hebben. Volgens een lokale online krant ging het om een preventieve actie en was het de bedoeling om te voorkomen dat de Amsterdamse fans in conflict zouden komen met aanhangers van de lokale club. De helft van de werknemers in het streekvervoer is woensdag bereid om mee te doen met de aangekondigde staking. Dat meldt werkgeversorganisatie VWOV. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer willen tot aan kerst elke week een dag staken, omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. In de vroege ochtend rijden alle regionale treinen, behalve in Limburg. De reisplanners worden zo snel mogelijk geactualiseerd. De Duitse politie heeft ruim 400 tips ontvangen over de verdwijning van de 19-jarige Sidney Lüthe uit Assendelft. De jongeman verdween in 2016, mogelijk in het Duits-Franse grensgebied. Begin oktober besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Volgens de politie Noord-Holland zitten er 50 zeer interessante tips tussen die allemaal worden nagelopen. Ook zijn er meerdere foto's opgestuurd van personen die mogelijk Sidney zijn.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kafer Mahiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. Halk TV is de vijfde grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan. In grote delen van Kiev is de stroom uitgevallen door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit waren van een enorme ballistische raketaanval. President Volodymyr Zelensky zegt dat 600.000 mensen zonder stroom zitten. Hij stelt dat Rusland het energiebestand van president Donald Trump niet serieus neemt. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden en elders in het land nog eens 3. Een adviseur van Zelensky meldt dat afgelopen nacht ook de toegang tot het satellietinternet van Starlink beperkt lijkt te zijn geweest. Dit leidde tot de verstoring van meerdere missies. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat gebeurde door brokstukken van 2 kruisraketten die de Saoedische luchtafweer onderschepten. De raketten waren afgevuurd door de Jemenitische Houthis. 15 woningen raakten beschadigd. Ook werd in het oosten van Saoedi-Arabië een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident. Vooral bij groente en fruit zijn veel producten niet verkrijgbaar. Medewerkers verdelen de beschikbare groenten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook vlees, zuivel en kruiden raken op in verschillende filialen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en kwamen distributiecentra stil te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag 0,6% hoger begonnen. Chipmachinefabrikant ASML zag de omzet en winst in het derde kwartaal stijgen en werd iets positiever over de jaaromzet. Het aandeel steeg ruim 2%. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Branchegenoten ASMI en BESI gingen mee omhoog. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans hof van beroep om een uitspraak te herzien. Het hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op. De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen.
3: Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. De Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt dat hackers ook in Nederland voor grote ontwrichting kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door de Rotterdamse haven, het stroomnet of het betalingsverkeer land te leggen. Het IMF beschouwt cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit, naast hoge staatsschulden en een mogelijke AI-bubbel op de beurzen. Van Rij wijst erop dat kunstmatige intelligentie de cyberdreiging vergroot, omdat AI-modellen inmiddels zelfstandig kunnen inbreken in systemen. Hij vindt het belangrijk dat overheden, banken en bedrijven voldoende investeren in cyberweerbaarheid en noemt subsidieregelingen voor kleinere bedrijven een goede zaak.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters-toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld.
0: Dit is is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. Boven land vrijwel windstil, aan zee een matige wind uit het westen. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met een graad of 17. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond opklaringen, droog en aan zee iets meer wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen een zonnige dag. Vooral in het zuiden kan het oplopen tot 21 graden. In de middag meer bewolking in het westen en noorden, maar het blijft droog.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat heeft vanmorgen om 9 uur opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen vanwege de terugkerende lage waterstand. Eerder deze week kon de maatregel nog worden opgeheven omdat de waterdiepte 1,45 meter had bereikt. Er is minder regen gevallen dan verwacht en de waterstand daalt deze week weer onder die waarde. Rijkswaterstaat monitort de waterstanden en past de maatregelen aan als de situatie verandert. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure verloren over schadevergoeding. Een Maleisische rechter had vorig jaar juli nog schadevergoeding toegekend en geoordeeld dat het onderzoek naar Ivana's dood ernstig tekortschoot. De autoriteiten gingen in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze uit een flatgebouw in Kuala Lumpur viel na een avond met een Amerikaans echtpaar. De familie bespreekt met advocaten of ze nog in beroep gaan, waarvoor eerst toestemming nodig is van de hoogste rechter van het land. Vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser of van collaboratie werden verdacht, zijn na de oorlog slachtoffer geworden van ernstig seksueel geweld. Dat blijkt uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de parlementaire enquête regeringsbeleid 1940-1945. Bijna 200 slachtoffers en getuigen vertelden over verkrachtingen, sadistische martelingen en publieke vernederingen in tientallen interneringskampen. De verhoren werden afgenomen door de destijds net gepensioneerde politieinspecteur Johanna van Schilfgaarde. Maar deze informatie werd nooit opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zegt dat de verhoorverslagen wereldwijd zeldzaam zijn, omdat seksueel geweld door schaamte en stigmatisering vaak onzichtbaar blijft. Bij station Utrecht Centraal rijden woensdag regelmatig stads- en streekbussen, ondanks de staking in het streekvervoer. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt, vooral met chauffeurs die als ZZP'er werken en afhankelijk zijn van hun gereden uren. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen en staan enkele mensen die niet op de hoogte waren van de staking te wachten. Op het centrale busstation in Tilburg staat één stadsbus klaar, bestuurd door een chauffeur in opleiding. Afspraken in de zorg gaan woensdag gewoon door, ondanks de staking in het streekvervoer. Ook in het onderwijs heeft de staking geen grote gevolgen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vraagt mensen om contact op te nemen met hun polykliniek wanneer ze door de staking niet op tijd bij een afspraak kunnen zijn. Ziekenhuis Icasia in Rotterdam waarschuwt voor vertragingen en rituitval. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen adviseert patiënten om waar mogelijk voor alternatief vervoer te kiezen. De helft van de werknemers in het streekvervoer is woensdag bereid om mee te doen met de aangekondigde staking. Dat meldt werkgeversorganisatie VWOV. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer willen tot aan kerst elke week een dag staken, omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. In de vroege ochtend rijden alle regionale treinen, behalve in Limburg. De reisplanners worden zo snel mogelijk geactualiseerd.
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist. In grote delen van Kiev is de stroom uitgevallen door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit waren van een enorme ballistische raketaanval. President Volodymyr Zelensky zegt dat 600.000 mensen zonder stroom zitten. Hij stelt dat Rusland het energiebestand van president Donald Trump niet serieus neemt. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden en elders in het land nog eens 3. Een adviseur van Zelensky meldt dat afgelopen nacht ook de toegang tot het satellietinternet van Starlink beperkt lijkt te zijn geweest. Dit leidde tot de verstoring van meerdere missies. De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kafer Mahiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. Halk TV is de 5e grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran. In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseisd. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie. En nu het economisch nieuws. De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers.
7: Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten.
8: AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans hof van beroep om een uitspraak te herzien. Het hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op.
9: ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet.
10: De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen.
11: Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws.
1: Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Bondscoach Arjan Veurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Veurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. Frits Biesterbos heeft zijn eerste ritzege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef in de sprint de Fransman Paul Magnier nipt voor. Olaf Kooi werd derde. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Boven land is het windstil. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Vanmiddag wordt het 17 graden met flinke zonnige perioden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Er staan geen waarschuwingen van kracht. Komende nacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint zonnig. Later in de middag meer bewolking in het westen en noorden. Het wordt dan tussen de 17 en 21 graden.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland laat een plan maken om 5 beschermde vogelsoorten te verjagen of af te schieten. Het gaat om de knobbelzwaan, zwarte kraai, kauw, smient en de meerkoet. Deze dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan gewassen van boeren. Vorig jaar betaalde de provincie ruim 13,5 miljoen euro aan schadevergoedingen. 10 jaar geleden was dat nog 700.000 euro. De provincie wil de komende maanden vergunningen regelen om de dieren te verjagen of te doden. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar, even voor middernacht, een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners doofden het vuur zelf. De politie spoorde de verdachte op via een deelstep waarop hij reed. De man werd op 6 oktober overgeleverd aan België. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik was 67,3 kilo per persoon. 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten. Rundvlees daalde licht en kip werd iets meer gegeten. De onderzoekers hebben met terugwerkende kracht tot 2018 een correctie doorgevoerd op CBS-cijfers over varkensslachtingen. De trend van minder rood vlees en meer pluimveevlees zet door. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure verloren over schadevergoeding. In juli vorig jaar had een rechter nog schadevergoeding toegekend en geoordeeld dat het onderzoek naar Ivana's dood ernstig tekortschoot. De autoriteiten gingen in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze uit een flatgebouw in Kuala Lumpur viel. De familie bespreekt momenteel met advocaten of ze nog in beroep gaan. Rijkswaterstaat heeft vanmorgen om 9 uur opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen.
16: De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen, vanwege de terugkerende lage waterstand. Eerder deze week kon de maatregel nog worden opgeheven, omdat de waterdiepte 1,45 meter had bereikt. Er is minder regen gevallen dan verwacht en de waterstand daalt deze week weer onder die waarde. Rijkswaterstaat monitort de waterstanden en past de maatregelen aan als de situatie verandert.
17: Vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser of van collaboratie werden verdacht, zijn na de oorlog slachtoffer geworden van ernstig seksueel geweld. Dat blijkt uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de parlementaire enquête regeringsbeleid 1940-1945. Bijna 200 slachtoffers en getuigen vertelden over verkrachtingen, sadistische martelingen en publieke vernederingen in tientallen interneringskampen. De verhoren werden afgenomen door de destijds net gepensioneerde politieinspecteur Johanna van Schilfgaarde. Maar deze informatie werd nooit opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies zegt dat de verhoorverslagen wereldwijd zeldzaam zijn, omdat seksueel geweld door schaamte en stigmatisering vaak onzichtbaar blijft.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist.
20: In grote delen van Kiev is de stroom uitgevallen door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit waren van een enorme ballistische raketaanval. President Volodymyr Zelensky zegt dat 600.000 mensen zonder stroom zitten. Hij stelt dat Rusland het energiebestand van president Donald Trump niet serieus neemt. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden en elders in het land nog eens 3. Een adviseur van Zelensky meldt dat afgelopen nacht ook de toegang tot het satellietinternet van Starlink beperkt lijkt te zijn geweest. Dit leidde tot de verstoring van meerdere missies.
21: De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kafer Mahiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. Halk TV is de 5e grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan.
22: De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran.
23: In India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen.
0: De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers.
3: 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
4: En nu het economisch nieuws. De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systeem uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen.
5: De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten.
24: AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans Hof van Beroep om een uitspraak te herzien. Het Hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op.
25: ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet.
26: De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen.
27: Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Lieke Nooijen heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour. De nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. Frits Biesterbos heeft zijn eerste ritzege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef in de sprint de Fransman Paul Magnier nipt voor. Olaf Kooi werd derde. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag.
28: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft lekker droog. Boven land is het vrijwel windstil. Aan de kust staat een matige wind uit het westen. Vanmiddag blijft het zonnig, met temperaturen rond de 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee waait het matig tot vrij krachtig, boven land is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking in het westen en noorden toe. Het wordt 17 tot 21 graden.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland laat een plan maken om 5 beschermde vogelsoorten te verjagen of af te schieten. Het gaat om de knobbelzwaan, zwarte kraai, kauw, smint en de meerkoet. Deze dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan gewassen van boeren. Vorig jaar betaalde de provincie ruim 13,5 miljoen euro aan schadevergoedingen. 10 jaar geleden was dat nog 700.000 euro. Het afschot is vooral bedoeld om verjagingkracht bij te zetten en de dieren weg te houden bij schadegevoelige percelen. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen.
7: Hij zou op 5 november vorig jaar, even voor middernacht, een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners doofden het vuur zelf. De politie spoorde de verdachte op via een deelstep waarop hij reed. De man werd op 6 oktober overgeleverd aan België.
8: Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik was 67,3 kilo per persoon. 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten. Rundvlees daalde licht en kip werd iets meer gegeten. De onderzoekers hebben met terugwerkende kracht tot 2018

0: Smit ging in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze uit een flatgebouw in Kuala Lumpur viel. De familie bespreekt momenteel met advocaten of ze nog in beroep gaan. Rijkswaterstaat heeft vanmorgen om 9 uur opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen vanwege de terugkerende lage waterstand. Eerder deze week kon de maatregel nog worden opgeheven omdat de waterdiepte 1,45 meter had bereikt. Er is minder regen gevallen dan verwacht en de waterstand daalt deze week weer onder die waarde. Rijkswaterstaat monitort de waterstanden en past de maatregelen aan als de situatie verandert. Vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser of van collaboratie werden verdacht, zijn na de oorlog slachtoffer geworden van ernstig seksueel geweld. Dat blijkt uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de parlementaire enquête regeringsbeleid 1940-1945. Bijna 200 slachtoffers en getuigen vertelden over verkrachtingen, sadistische martelingen en publieke vernederingen in tientallen interneringskampen. De verhoren werden afgenomen door de destijds net gepensioneerde politieinspecteur Johanna van Schilfgaarde. Maar deze informatie werd nooit opgenomen in het eindrapport van de enquêtecommissie. Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zegt dat de verhoorverslagen wereldwijd zeldzaam zijn, omdat seksueel geweld door schaamte en stigmatisering vaak onzichtbaar blijft.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist. In grote delen van Kiev is de stroom uitgevallen door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit waren van een enorme ballistische raketaanval. President Volodymyr Zelensky zegt dat 600.000 mensen zonder stroom zitten. Hij stelt dat Rusland het energiebestand van president Donald Trump niet serieus neemt. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden en elders in het land nog eens 3. Een adviseur van Zelensky meldt dat afgelopen nacht ook de toegang tot het satellietinternet van Starlink beperkt lijkt te zijn geweest. Dit leidde tot de verstoring van meerdere missies. De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kafer Mahiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. Halk TV is de 5e grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan. De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran.

0: India zijn 13 kinderen omgekomen doordat een boot op de rivier de Ganges is gekapseist. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. De boot, met naar schatting 15 tot 20 opvarenden, sloeg dinsdagavond om in het district Vaishali in de deelstaat Bihar. Omwonenden schoten te hulp en konden meerdere mensen levend uit het water halen. De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en kondigde een financiële vergoeding aan voor de families van de slachtoffers. 7 van de 8 landen waar de hongersituatie als alarmerend wordt aangemerkt, liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds 2000 gestegen. Dat meldt de Duitse hulporganisatie Welthungerhilfe. In 32 landen nam de honger toe. Vorig jaar kampten ongeveer 266 miljoen mensen in 47 landen en gebieden met ernstige voedseltekorten. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen verergeren de situatie.
1: En nu het economisch nieuws. De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans Hof van Beroep om een uitspraak te herzien. Het Hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet.
2: De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn sociale media platform Truth Social. Het gaat volgens Trump om olie, gas en mineralen. Trump zegt dat experts stellen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan op vrijwel elk ander stuk land ter wereld. Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord. Daarin werd afgesproken de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Ook werd gesproken over samenwerking op het gebied van mineralen.
1: Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de Verenigde Staten aanvullende maatregelen nodig hebben om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Directeur Kristalina Georgieva zegt dat economische groei alleen niet snel genoeg werkt. De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op krachtige economische groei. Minister van Financiën Scott Bessent zei de afgelopen maanden dat de VS de schuld kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke groei. De totale Amerikaanse staatsschuld is inmiddels voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters-toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de 4e ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. Frits Biesterbos heeft zijn eerste ritzege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef in de sprint de Fransman Paul Magnier nipt voor. Olaf Kooi werd derde. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en droog weer. Boven land is het windstil, aan zee waait een matige wind uit het westen. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, met temperaturen rond de 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond opklaringen en droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind, landinwaarts weinig wind. Vannacht droog, met 7 tot 13 graden. Morgen begint zonnig, later in het westen en noorden meer bewolking. Het blijft droog, met middagtemperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland laat een plan maken om 5 beschermde vogelsoorten te verjagen of af te schieten. Het gaat om de knobbelzwaan, zwarte kraai, kou, smient en de meerkoet. Deze dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan gewassen.
8: Vorig jaar betaalde de provincie ruim 13,5 miljoen euro aan schadevergoedingen. 10 jaar geleden was dat nog 700.000 euro. Het afschot is vooral bedoeld om verjaging kracht bij te zetten en de dieren weg te houden bij schadegevoelige percelen. Bij station Utrecht Centraal rijden woensdag regelmatig bussen, ondanks de staking in het streekvervoer. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt, vooral met chauffeurs die als ZZP'er werken. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen. Op het centrale busstation daar staan enkele mensen te wachten die niet op de hoogte waren van de staking. Sommige chauffeurs vinden het te vroeg om te staken. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University & Research. Het totale vleesverbruik was 67,3 kilo per persoon. 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten. Rundvlees daalde licht en kip werd iets meer gegeten. De onderzoekers hebben met terugwerkende kracht tot 2018 een correctie doorgevoerd op CBS-cijfers over varkensslachtingen. De trend van minder rood vlees en meer pluimveevlees zet door. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar, even voor middernacht, een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners doofden het vuur zelf. De politie spoorde de verdachte op via een deelstep waarop hij reed. De man werd op 6 oktober overgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure verloren over schadevergoeding. In juli vorig jaar had een rechter nog schadevergoeding toegekend en geoordeeld dat het onderzoek naar Ivana's dood ernstig tekortschoot. De autoriteiten gingen in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze uit een flatgebouw in Kuala Lumpur viel. De familie bespreekt momenteel met advocaten of ze nog in beroep gaan. Rijkswaterstaat heeft vanmorgen om 9 uur opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen vanwege de terugkerende lage waterstand. Eerder deze week kon de maatregel nog worden opgeheven omdat de waterdiepte 1,45 meter had bereikt. Er is minder regen gevallen dan verwacht en de waterstand daalt deze week weer onder die waarde. Rijkswaterstaat monitort de waterstanden en past de maatregelen aan als de situatie verandert.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen. Het dier overmeestert en de twee knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de drie mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland.
10: en wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist.
11: De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kafer Mahiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. Halk TV is de 5e grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan. In grote delen van Kiev is de stroom uitgevallen door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit waren van een enorme ballistische raketaanval. President Volodymyr Zelensky zegt dat 600.000 mensen zonder stroom zitten. Hij stelt dat Rusland het energiebestand van president Donald Trump niet serieus neemt. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden en elders in het land nog eens 3. Een adviseur van Zelensky meldt dat afgelopen nacht ook de toegang tot het satellietinternet van Starlink beperkt lijkt te zijn geweest. Dit leidde tot de verstoring van meerdere missies.
12: De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran.
13: En nu het economisch nieuws. Chipmachinefabrikant ASML blijft hopen dat de Verenigde Staten geen verdere exportbeperkingen voor chiptechnologie naar China invoeren. Financieel topman Roger Dassen is kritisch op de voorgestelde Match Act in het Amerikaanse congres. Het voorstel wil beperkingen voor de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML, terwijl de beste machines al niet naar China mogen. Dassen noemt het onrealistisch om de Chinese technologische ontwikkeling zo te stoppen. Hij vreest dat de Match Act er juist toe leidt dat China westerse technologie sneller illegaal gaat kopiëren.
14: Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt voor goederen uit China. Naast het recent overeengekomen importquotum van 350.000 hybride auto's per jaar, wil Duitsland ook beschermingsmaatregelen voor andere sectoren. Het gaat om goederen uit onder meer de chemische industrie, de machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie de voorstellen tegen het einde van het jaar invoert. EU-leiders komen donderdag in Brussel bijeen om te spreken over het enorme handelstekort met China, dat in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar bereikte.
15: De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen.
16: De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten.
17: AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans hof van beroep om een uitspraak te herzien. Het hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030. Maar dat de productiecapaciteit tekortschiet.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Wielrenster Lieke Nooijen heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters-toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de 4e ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van de Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van de Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. Frits Biesterbos heeft zijn eerste ritzege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef in de sprint de Fransman Paul Magnier nipt voor. Olaf Kooi werd derde. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er volop zon en blijft het droog.
18: Aan zee waait een matige wind uit het westen, maar boven land is het vrijwel windstil. Vanmiddag wordt het zo'n 17 graden, met flinke zonnige perioden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Ook vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht koelt het af naar 7 tot 13 graden. Morgen begint zonnig en droog, met in de middag temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe in het westen en noorden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij station Utrecht Centraal rijden woensdag regelmatig bussen, ondanks de staking in het streekvervoer. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt, vooral met chauffeurs die als ZZP'er werken. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen. Op het centrale busstation daar staan enkele mensen te wachten die niet op de hoogte waren van de staking. Sommige chauffeurs vinden het te vroeg om te staken.
20: De provincie Zuid-Holland laat een plan maken om 5 beschermde vogelsoorten te verjagen of af te schieten. Het gaat om de knobbelzwaan, zwarte kraai, kauw, smient en de meerkoet. Deze dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan gewassen. Vorig jaar betaalde de provincie ruim 13,5 miljoen euro aan schadevergoedingen. 10 jaar geleden was dat nog 700.000 euro. Het afschot is vooral bedoeld om verjaging kracht bij te zetten en de dieren weg te houden bij schadegevoelige percelen. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar, even voor middernacht, een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners doofden het vuur zelf. De politie spoorde de verdachte op via een deelstep waarop hij reed. De man werd op 6 oktober overgeleverd aan België. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University & Research. Het totale vleesverbruik was 67,3 kilo per persoon. 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten. Rundvlees daalde licht en kip werd iets meer gegeten. De onderzoekers hebben met terugwerkende kracht tot 2018 een correctie doorgevoerd op CBS-cijfers over varkensslachtingen. De trend van minder rood vlees en meer pluimveevlees zet door. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure verloren over schadevergoeding. In juli vorig jaar had een rechter nog schadevergoeding toegekend en geoordeeld dat het onderzoek naar Ivana's dood ernstig tekortschoot. De autoriteiten gingen in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze uit een flatgebouw in Kuala Lumpur viel. De familie bespreekt momenteel met advocaten of ze nog in beroep gaan. Rijkswaterstaat heeft vanmorgen om 9 uur opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen vanwege de terugkerende lage waterstand. Eerder deze week kon de maatregel nog worden opgeheven omdat de waterdiepte 1,45 meter had bereikt. Er is minder regen gevallen dan verwacht en de waterstand daalt deze week weer onder die waarde. Rijkswaterstaat monitort de waterstanden en past de maatregelen aan als de situatie verandert.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst: "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen. Het dier overmeestert en de twee knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode.
20: Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de drie mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd.
0: Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist.
20: In grote delen van Kiev is de stroom uitgevallen door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit waren van een enorme ballistische raketaanval. President Volodymyr Zelensky zegt dat 600.000 mensen zonder stroom zitten. Hij stelt dat Rusland het energiebestand van president Donald Trump niet serieus neemt. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden en elders in het land nog eens 3. Een adviseur van Zelensky meldt dat afgelopen nacht ook de toegang tot het satellietinternet van Starlink beperkt lijkt te zijn geweest. Dit leidde tot de verstoring van meerdere missies.
0: De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kafer Mahiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. Halk TV is de 5e grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan.
20: De Amerikaanse president Donald Trump belooft kiezers in Alaska dat de oorlog in Iran heel snel wordt beëindigd. Daardoor zullen ook de prijzen van bijvoorbeeld olie dalen, zegt hij. Trump voert campagne in Alaska, een normaal gesproken trouw republikeinse staat die nu mogelijk door de Democraten kan worden gewonnen. De Democraat Mary Peltola leidt de peilingen voor de senaatszetel. Daarover wordt gestemd tijdens de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Inwoners van Alaska zijn teleurgesteld in de republikeinse president Trump vanwege de gestegen kosten voor basisbehoeften zoals brandstoffen. Dat komt met name door de oorlog in Iran.
0: En nu het economisch nieuws. Duitsland dringt er bij de Europese Unie op aan om snel meer beperkingen op te leggen voor goederen uit China. Naast het onlangs overeengekomen importquotum van 350.000 hybride auto's per jaar wil Duitsland ook de import beperken van producten uit de chemische industrie, de machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector. De Duitse regering wil dat de Europese Commissie de voorstellen tegen het einde van het jaar invoert. EU-leiders komen donderdag in Brussel bijeen om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Duitsland ziet de recente deal over hybride voertuigen als een eerste stap in de aanpak van het handelstekort.
20: Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dessen is kritisch op de voorgestelde Match Act. Die zou extra beperkingen opleggen aan de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML. Dessen noemt het voorstel onevenwichtig, omdat de technologie van 11 jaar oud wil beperken. Terwijl er nu al geavanceerde chips China worden ingevoerd. Hij denkt dat de Match Act de Chinese technologische ontwikkeling hooguit wat kan vertragen. Mogelijk werkt het zelfs illegaal kopiëren in de hand. Voor ASML zou de Match Act een grote financiële tegenvaller kunnen zijn. Het bedrijf is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt. De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% naar goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030. Maar dat de productiecapaciteit tekortschiet. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans hof van beroep om een uitspraak te herzien. Het hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters-toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talon Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. Frits Biesterbos heeft zijn eerste ritzege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef in de sprint de Fransman Paul Magnier nipt voor. Olaf Kooi werd derde. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er veel ruimte voor de zon en het blijft droog. Aan zee staat een matige wind uit het westen. Boven land is het bijna windstil. Vanmiddag blijft het zonnig, met maximaal rond de 17 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog, met opklaringen. De wind aan zee wordt iets krachtiger, maar landinwaarts blijft het rustig. Vannacht koelt het af naar 7 tot 13 graden. Morgen begint zonnig. Later in de middag wat meer bewolking in het westen en noorden. Het wordt dan 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij station Utrecht Centraal rijden woensdag regelmatig bussen, ondanks de staking in het streekvervoer. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt, vooral met chauffeurs die als ZZP'er werken. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen. Op het centrale busstation daar staan enkele mensen te wachten die niet op de hoogte waren van de staking. Sommige chauffeurs vinden het te vroeg om te staken. De provincie Zuid-Holland laat een plan maken om 5 beschermde vogelsoorten te verjagen of af te schieten. Het gaat om de knobbelzwaan, zwarte kraai, kauw, smint en de meerkoet. Deze dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan gewassen. Vorig jaar betaalde de provincie ruim 13,5 miljoen euro aan schadevergoedingen. 10 jaar geleden was dat nog 700.000 euro. Het afschot is vooral bedoeld om verjaging kracht bij te zetten en de dieren weg te houden bij schadegevoelige percelen. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar, even voor middernacht, een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners doofden het vuur zelf. De politie spoorde de verdachte op via een deelstep waarop hij reed. De man werd op 6 oktober overgeleverd aan België. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University and Research. Het totale vleesverbruik was 67,3 kilo per persoon. 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten. Rundvlees daalde licht en kip werd iets meer gegeten. De onderzoekers hebben met terugwerkende kracht tot 2018 een correctie doorgevoerd op CBS-cijfers over varkensslachtingen. De trend van minder rood vlees en meer pluimveevlees zet door. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure verloren over schadevergoeding. In juli vorig jaar had een rechter nog schadevergoeding toegekend en geoordeeld dat het onderzoek naar Ivana's dood ernstig tekortschoot. De autoriteiten gingen in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze uit een flatgebouw in Kuala Lumpur viel. De familie bespreekt momenteel met advocaten of ze nog in beroep gaan.
8: Rijkswaterstaat heeft vanmorgen om 9 uur opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen vanwege de terugkerende lage waterstand. Eerder deze week kon de maatregel nog worden opgeheven omdat de waterdiepte 1,45 meter had bereikt. Er is minder regen gevallen dan verwacht en de waterstand daalt deze week weer onder die waarde. Rijkswaterstaat monitort de waterstanden en past de maatregelen aan als de situatie verandert.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris tegen persbureau AFP. Dat zou blijken uit het beperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het mislukken van zijn bemiddelingspogingen. Volgens de bron hebben de Amerikanen al 2 keer geen waarschuwing afgegeven voor Russische ballistische raketlanceringen. Ook hebben ze de Starlink-snelheid verlaagd. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de 3 mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd.
23: De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst: "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen, het dier overmeestert en de 2 knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist. In grote delen van Kiev is de stroom uitgevallen door Russische aanvallen op energievoorzieningen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat energiefaciliteiten in de stad en omgeving het doelwit waren van een enorme ballistische raketaanval. President Volodymyr Zelensky zegt dat 600.000 mensen zonder stroom zitten. Hij stelt dat Rusland het energiebestand van president Donald Trump niet serieus neemt. Bij de aanvallen op Kiev vielen 3 doden en elders in het land nog eens 3. Een adviseur van Zelensky meldt dat afgelopen nacht ook de toegang tot het satellietinternet van Starlink beperkt lijkt te zijn geweest. Dit leidde tot de verstoring van meerdere missies.
24: De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kafer Mahiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand.
23: Halk TV, is de vijfde grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan. En nu het economisch nieuws. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar, wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen. Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dessen is kritisch op de voorgestelde Match Act. Die zou extra beperkingen opleggen aan de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML. Dessen noemt het voorstel onevenwichtig, omdat de technologie van 11 jaar oud wil beperken. Terwijl er nu al geavanceerde chips China worden ingevoerd. Hij denkt dat de Match Act de Chinese technologische ontwikkeling hooguit wat kan vertragen. Mogelijk werkt het zelfs illegaal kopiëren in de hand. Voor ASML zou de Match Act een grote financiële tegenvaller kunnen zijn. Het bedrijf is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt. De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% naar goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans Hof van Beroep om een uitspraak te herzien. Het Hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden.
21: Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket,

0: Speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. Frits Biesterbos heeft zijn eerste ritzege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef in de sprint de Fransman Paul Magnier nipt voor. Olaf Kooi werd derde. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel zon en het blijft lekker droog. Boven land nauwelijks wind. Aan de kust een matige wind uit het westen. Vanmiddag ook flinke zonnige periode bij een graad of 17. De wind komt dan uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het iets steviger door. Komende nacht minimaal 7 graden in het oosten en zuidoosten, op de Wadden rond de 13 graden. Morgen weer een droge, zonnige dag. In het zuiden kan het oplopen tot 21 graden, in het noorden rond de 17. Later neemt de bewolking in het westen en noorden iets toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat heeft vanmorgen om 9 uur opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld op de Boven-IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen. De binnenvaart mag alleen nog stroomopwaarts varen vanwege de terugkerende lage waterstand. Eerder deze week kon de maatregel nog worden opgeheven omdat de waterdiepte 1,45 meter had bereikt. Door minder regen dan verwacht daalt de waterstand deze week weer onder die waarde. Voor sommige schepen betekent het eenrichtingsverkeer een omweg van 300 kilometer. Bij station Utrecht Centraal rijden woensdag regelmatig bussen, ondanks de staking in het streekvervoer. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt, vooral met chauffeurs die als ZZP'er werken. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen. Op het centrale busstation daar staan enkele mensen te wachten die niet op de hoogte waren van de staking. Sommige chauffeurs vinden het te vroeg om te staken. De provincie Zuid-Holland laat een plan maken om 5 beschermde vogelsoorten te verjagen of af te schieten. Het gaat om de knobbelzwaan, zwarte kraai, kouw, smint en de meerkoet. Deze dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan gewassen. Vorig jaar betaalde de provincie ruim 13,5 miljoen euro aan schadevergoedingen. 10 jaar geleden was dat nog 700.000 euro. Het afschot is vooral bedoeld om verjaging kracht bij te zetten en de dieren weg te houden bij schadegevoelige percelen. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar, even voor middernacht, een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners doofden het vuur zelf. De politie spoorde de verdachte op via een deelstep waarop hij reed. De man werd op 6 oktober overgeleverd aan België. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University.

0: & Research. Het totale vleesverbruik was 67,3 kilo per persoon. 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten. Rundvlees daalde licht en kip werd iets meer gegeten. De onderzoekers hebben met terugwerkende kracht tot 2018 een correctie doorgevoerd op CBS-cijfers over varkensslachtingen. De trend van minder rood vlees en meer pluimveevlees zet door. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure verloren over schadevergoeding. In juli vorig jaar had een rechter nog schadevergoeding toegekend en geoordeeld dat het onderzoek naar Ivana's dood ernstig tekortschoot. De autoriteiten gingen in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze uit een flatgebouw in Kuala Lumpur viel. De familie bespreekt momenteel met advocaten of ze nog in beroep gaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Duitsland zijn 3 activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren abgeseild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groter risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris tegen persbureau AFP. Dat zou blijken uit het beperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het mislukken van zijn bemiddelingspogingen. Volgens de bron hebben de Amerikanen al 2 keer geen waarschuwing afgegeven voor Russische ballistische raketlanceringen. Ook hebben ze de Starlink-snelheid verlaagd. De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst: "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen. Het dier overmeestert en de 2 knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de 3 mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist. De Turkse politie is het hoofdkantoor van oppositiezender Halk TV binnengevallen en heeft de live-uitzendingen stilgelegd. 11 van de 17 personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude in een onderzoek naar zenderbaas Kaferma Hiroglu, die zelf in het buitenland woont. De regering heeft een bewindvoerder aangesteld en journalisten hebben geen toegang meer tot het pand. Halk TV is de vijfde grote Turkse nieuwszender die onder bewind van de regering komt te staan. En nu het economisch nieuws. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar, wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen. Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dessen is kritisch op de voorgestelde Match Act. Die zou extra beperkingen opleggen aan de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML. Dessen noemt het voorstel onevenwichtig, omdat de technologie van 11 jaar oud wil beperken. Terwijl er nu al geavanceerde chips China worden ingevoerd. Hij denkt dat de Match Act de Chinese technologische ontwikkeling hooguit wat kan vertragen. Mogelijk werkt het zelfs illegaal kopiëren in de hand. Voor ASML zou de Match Act een grote financiële tegenvaller kunnen zijn. Het bedrijf is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt. De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systemen uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans hof van beroep om een uitspraak te herzien. Het hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters-toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van de Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van de Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. Frits Biesterbos heeft zijn eerste ritzege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef in de sprint de Fransman Paul Magnier nipt voor. Olaf Kooi werd derde. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er volop zon en blijft het droog. Aan zee waait het matig uit het westen, boven land nauwelijks wind. Vanmiddag ook flinke zonnige periode bij zo'n 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee iets meer wind, maar boven land blijft het rustig. Komende nacht droog met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen weer een zonnige dag. Later meer bewolking in het westen en noorden. Temperaturen lopen op naar 17 tot lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De VVD wil onderzoeken of nieuwbouwwoningen toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Kamerlid Jurgen Nobel zegt dat de woningcrisis daarom vraagt. Volgens hem vertraagt de norm voor aardgasvrije nieuwbouw sinds 2018 de woningbouw, omdat het krapte op het stroomnet in de hand werkt. D66-Kamerlid Robin van Leijen reageert verbaasd en wijst op een Europese richtlijn voor verduurzaming waar het vorige kabinet mee instemde. In 2018 pleitten D66 en VVD er juist voor om de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouw sneller te laten vervallen. Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens zegt dat dolfijnen in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en wil het houden van dolfijnen daarom uitfaseren. Het verbod kan volgens hem over ongeveer 2 jaar ingaan. Het dolfinarium in Harderwijk hoeft dan niet direct dicht, omdat de 22 dolfijnen die er nu leven niet zomaar kunnen worden uitgezet in het wild. Erkens zoekt samen met het dolfinarium naar een goede toekomst voor deze dieren. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven-IJssel, tussen de IJsselkop en Zutphen. De maatregel is nodig vanwege de terugkerende lage waterstand en ging vanochtend om 9 uur in. De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen. Eerder deze week kon het eenrichtingsverkeer nog worden opgeheven, maar er is minder regen gevallen dan verwacht. Voor sommige schepen betekent de maatregel dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Bij station Utrecht Centraal rijden woensdag regelmatig bussen, ondanks de staking in het streekvervoer. Ongeveer een kwart van de bussen rijdt, vooral met chauffeurs die als ZZP'er werken. In Tilburg rijden door de staking nauwelijks bussen. Op het centrale busstation daar staan enkele mensen te wachten die niet op de hoogte waren van de staking. Sommige chauffeurs vinden het te vroeg om te staken. De provincie Zuid-Holland laat een plan maken om 5 beschermde vogelsoorten te verjagen of af te schieten. Het gaat om de knobbelzwaan, zwarte kraai, kauw, smint en de meerkoet. Deze dieren veroorzaken jaarlijks veel schade aan gewassen. Vorig jaar betaalde de provincie ruim 13,5 miljoen euro aan schadevergoedingen. 10 jaar geleden was dat nog 700.000 euro. Het afschot is vooral bedoeld om verjaging kracht bij te zetten en de dieren weg te houden bij schadegevoelige percelen. Nederlanders aten vorig jaar opnieuw minder vlees, meldt Wageningen University & Research. Het totale vleesverbruik was 67,3 kilo per persoon. 1,5 kilo minder dan een jaar eerder. Met name varkensvlees werd minder gegeten. Rundvlees daalde licht en kip werd iets meer gegeten. De onderzoekers hebben met terugwerkende kracht tot 2018 een correctie doorgevoerd op CBS-cijfers over varkensslachtingen. De trend van minder rood vlees en meer pluimveevlees zet door.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De stap kan worden gezien als steun voor de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem. Israël ziet Jeruzalem, zowel het oosten als het westen, als zijn hoofdstad. Maar de meeste landen erkennen dit niet en houden hun ambassade in Tel Aviv. In het westen van Duitsland zijn 3 activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren afgeseild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groter risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris tegen persbureau AFP. Dat zou blijken uit het beperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het mislukken van zijn bemiddelingspogingen. Volgens de bron hebben de Amerikanen al 2 keer geen waarschuwing afgegeven voor Russische ballistische raketlanceringen. Ook hebben ze de Starlink-snelheid verlaagd.
0: De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst: "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen, het dier overmeestert en de twee knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de drie mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De supermarktketen noemt dit een mooie stap vooruit in het herstel van de bevoorrading na een cybersecurity incident. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. Het duurt nog wel even voor ook de reguliere leveringen van vers producten kunnen worden hervat. De website van de supermarktketen werkt nog altijd niet. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen. Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dessen is kritisch op de voorgestelde Match Act. Die zou extra beperkingen opleggen aan de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML. Dessen noemt het voorstel onevenwichtig, omdat de technologie van 11 jaar oud wil beperken, terwijl er nu al geavanceerde chips China worden ingevoerd. Hij denkt dat de Match Act de Chinese technologische ontwikkeling hooguit wat kan vertragen. Mogelijk werkt het zelfs illegaal kopiëren in de hand. Voor ASML zou de Match Act een grote financiële tegenvaller kunnen zijn. Het bedrijf is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt. De schappen bij Albert Heijn supermarkten raken steeds leger door het cyberincident bij de keten. Vooral bij groente en fruit zijn veel lege plekken te zien. Medewerkers verdelen beschikbare producten over meerdere schappen om de leegte te maskeren. Ook zuivel, vlees en houdbare producten raken op. Albert Heijn heeft zondag preventief systeem uitgeschakeld, waardoor distributiecentra stil kwamen te liggen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers.
4: topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters-toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt. Frits Biesterbos heeft zijn eerste zege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef de Fransman Paul Magnier en landgenoot Olaf Kooi voor. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er veel zon en het blijft lekker droog. Boven land staat er nauwelijks wind. Aan de kust waait het matig uit het westen. Vanmiddag blijft het rustig, met flinke zonnige perioden en een graad of 17. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Ook vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen weer een zonnige dag, met in de middag zo'n 17 tot 21 graden. In het westen en noorden neemt de bewolking later toe, maar het blijft droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een rode beuk in Middelstum is verkozen tot boom van het jaar 2026. De boom staat naast de Sint-Hippolytuskerk in het midden van het dorp. Bijna 18.000 mensen brachten een stem uit. De beuk kreeg bijna 38% van de stemmen. De boom is volgend jaar de Nederlandse inzending voor de verkiezing van de Europese boom van het jaar. Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil het houden van dolfijnen uitfaseren, omdat ze in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het verbod kan over ongeveer 2 jaar ingaan. Het dolfinarium in Harderwijk hoeft niet direct dicht. Daar leven nu nog 22 dolfijnen die niet zomaar uitgezet kunnen worden in het wild. Dierhouders in de provincie Utrecht zijn vanaf half april verplicht hun vee te beschermen met een wolfwerend raster. Alleen dan komen ze in aanmerking voor een vergoeding bij schade door aanvallen van wolven. Utrecht is de eerste provincie die deze verplichting invoert. Het Utrechtse college heeft de subsidiepot voor de aanschaf en het plaatsen van wolfwerende rasters voor dit jaar verhoogd van 100.000 naar 300.000 euro. Nederland steunt de wederopbouw van Syrië dit jaar nog met 15 miljoen euro. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakte dat woensdag bekend tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank in Bangkok. De bijdrage gaat in een nieuw fonds van de Wereldbank, waarin verschillende landen hun steun voor Syrië bundelen. De terugkeer van Syrische vluchtelingen in Nederland is een belangrijke prioriteit voor het kabinet. De VVD wil onderzoeken of nieuwbouwwoningen toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Kamerlid Jurgen Nobel zegt dat de woningcrisis daarom vraagt. Volgens hem vertraagt de norm voor aardgasvrije nieuwbouw sinds 2018 de woningbouw, omdat het krapte op het stroomnet in de hand werkt. D66-Kamerlid Robin van Leijen reageert verbaasd en wijst op een Europese richtlijn voor verduurzaming waar het vorige kabinet mee instemde. In 2018 pleitten D66 en VVD er juist voor om de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouw sneller te laten vervallen. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven IJssel, tussen de IJsselkop en Zutphen. De maatregel is nodig vanwege de terugkerende lage waterstand en ging vanochtend om 9 uur in. De binnenvaart mag alleen nog in stroomopwaartse richting varen. Eerder deze week kon het eenrichtingsverkeer nog worden opgeheven, maar er is minder regen gevallen dan verwacht. Voor sommige schepen betekent de maatregel dat ze 300 kilometer moeten omvaren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris. Dat zou blijken uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor Russische ballistische raketlanceringen, aldus de bron. Zulke raketten hebben een belangrijke energiecentrale in Kiev geraakt. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS weer meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het stuklopen van zijn bemiddelingspogingen. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De stap kan worden gezien als steun voor de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem. Israël ziet Jeruzalem, zowel het oosten als het westen, als zijn hoofdstad. Maar de meeste landen erkennen dit niet en houden hun ambassade in Tel Aviv. In het westen van Duitsland zijn drie activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren afgeseild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groter risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen, het dier overmeestert en de twee knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de drie mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar. Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist.
5: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren na een cybersecurity incident dat al dagen duurt. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart, maar de leveringen van vers producten moeten nog worden hervat. Online bestellingen tot en met donderdag zijn geannuleerd en klanten die vooraf betaalden krijgen hun geld terug. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij groente en fruit. De supermarktketen zegt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen.
6: Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dessen is kritisch op de voorgestelde Match Act.
4: Die zou extra beperkingen opleggen aan de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML. Dassen noemt het voorstel onevenwichtig, omdat de technologie van 11 jaar oud wil beperken. Terwijl er nu al geavanceerde chips China worden ingevoerd. Hij denkt dat de Match Act de Chinese technologische ontwikkeling hooguit wat kan vertragen. Mogelijk werkt het zelfs illegaal kopiëren in de hand. Voor ASML zou de Match Act een grote financiële tegenvaller kunnen zijn. Het bedrijf is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten. ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst behaald. Het chipmachinebedrijf uit Veldhoven profiteert van de groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op 11,7 miljard euro, de winst op 5 miljard euro. Voor heel dit jaar verwacht ASML nu 44 tot 45 miljard euro omzet. Topman Christophe Fouquet zegt dat klanten al orders willen plaatsen voor 2029 en 2030, maar dat de productiecapaciteit tekortschiet. AI-bedrijf Anthropic vraagt een Amerikaans Hof van Beroep om een uitspraak te herzien. Het Hof oordeelde 25 september dat het ministerie van Defensie Anthropic mag uitsluiten van opdrachten wegens een nationaal veiligheidsrisico. Volgens Anthropic is de uitsluiting een vergeldingsmaatregel voor uitlatingen over AI-veiligheid. Het Pentagon merkte Anthropic in maart aan als risico voor de Amerikaanse toeleveringsketen. Een rechter in San Francisco hief eerder het verbod op gebruik van Anthropic's technologie door federale instanties op.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Veurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Veurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt. Frits Biesterbos heeft zijn eerste zege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef de Fransman Paul Magnier en landgenoot Olaf Kooi voor. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Boven land is er nauwelijks wind. Aan zee waait het matig uit het westen. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, met een graad of 17. De wind draait naar het zuidwesten en blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het matig tot vrij krachtig, landinwaarts staat er weinig wind. Vannacht koelt het af naar 13 graden op de Wadden. In het oosten en zuidoosten kan het plaatselijk zakken tot 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. In de middag komt er in het westen en noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot zo'n 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Van Gogh Museum in Amsterdam toont de komende maanden een zeldzaam schilderij uit de collectie van het Witte Huis. Het gaat om Nocturne van de Amerikaanse schilder James McNeill Whistler. Een nachtgezicht op de Theems dat normaal gesproken in de Treaty Room hangt en vrijwel nooit wordt uitgeleend. Het werk maakt deel uit van een dubbele tentoonstelling over Whistler, met rond de 100 werken in het Van Gogh Museum en een expositie over zijn relatie met Nederland bij de Mesdag-collectie in Den Haag. Ook Whistlers beroemdste werk, het portret van zijn moeder, is te zien. De tentoonstellingen lopen van 16 oktober tot en met 10 januari. De politie Noord-Nederland heeft een medewerker ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De medewerker gebruikte tijdens een aanhouding ongeoorloofd geweld, meldde dit niet en verklaarde daarna onjuist of onvolledig over zijn handelen. Uit een disciplinair onderzoek bleek dat de medewerker zijn verantwoordelijkheid niet nam. Het ontslag is onvoorwaardelijk en ging woensdag per direct in. Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil het houden van dolfijnen uitfaseren omdat ze in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het gebod kan volgens Erkens over ongeveer 2 jaar ingaan. De 22 dolfijnen die nu nog in het dolfinarium in Harderwijk leven, kunnen niet zomaar worden uitgezet in het wild. Samen met het dolfinarium wordt gezocht naar een goede toekomst voor deze dieren. De politie heeft woensdag opnieuw 3 mensen aangehouden in het onderzoek naar een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen uit Hoorn, een 18-jarige man uit Zwaag en een 19-jarige man uit Avenhoorn. Maandag hield de politie al 2 mannen aan. Bij het schietincident aan de Graafseweg kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. De provincie Limburg steekt 100.000 euro in een campagne om de officiële Limburgse vlaai herkenbaarder te maken. De vlaai is sinds 2024 erkend als Europees beschermd streekproduct, maar wordt volgens bakkers vaak nog onterecht als echt Limburgs aangeprezen. Een Limburgse vlaai moet onder meer dagvers zijn en mag niet diep gevroren worden na het bakken. De vereniging Limburgse Vlaaibakkers wil het officiële keurmerk de komende 2 jaar onder de aandacht brengen via proeverijen en evenementen.
8: Dierhouders in de provincie Utrecht zijn vanaf half april verplicht hun vee te beschermen met een wolfwerend raster, om in aanmerking te komen voor een vergoeding bij schade door wolven. Utrecht is de eerste provincie die deze verplichting invoert. Het Utrechtse college heeft de subsidiepot voor de aanschaf en het plaatsen van wolfwerende rasters voor dit jaar verhoogd van 100.000 naar 300.000 euro. Voor 2027 is in totaal 200.000 euro subsidie beschikbaar. De provincie heeft een wolvenconsulent die dierhouders kan adviseren over het meest effectieve type raster of maatregel.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris. Dat zou blijken uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor Russische ballistische raketlanceringen, aldus de bron. Zulke raketten hebben een belangrijke energiecentrale in Kiev geraakt. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS weer meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het stuklopen van zijn bemiddelingspogingen. In het westen van Duitsland zijn 3 activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren abgeseild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groot risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028.
0: De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst: "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen. Het dier overmeestert en de twee knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de 3 mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist. Yuki Imai, verslaggever van de krant Hokkaido Shimbun, is opgepakt op het eiland Sakhalin in het oosten van Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage. Imai zou daar informatie hebben verzameld over de Russische verdediging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar.
10: Japan vraagt Rusland om meer informatie en roept op tot een eerlijke en onpartijdige behandeling van de journalist.
11: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie wil nieuwe regels over methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. De regels zouden leveranciers van buiten Europa verplichten om te monitoren en te rapporteren. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de energieprijzen en komt de voorzieningszekerheid onder druk. Met het uitstel wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten het voorstel nog goedkeuren.
12: Het wereldwijde aanbod van diesel en

0: deze maand tot 100 miljoen vaten uit hun reserves te leveren. Supermarktdeskundigen schatten dat de financiële schade door het cyberincident bij Albert Heijn inmiddels zeker 10 miljoen euro bedraagt. De extra kosten voor het inhuren van IT-experts komen daar nog bovenop. Retail-expert Erik Hemmes becijferde dat het omzetverlies zelfs uitkomt op ongeveer 21 miljoen euro. Klanten kunnen sinds zondag geen online bestellingen plaatsen. Veel schappen in de winkels zijn leeg, omdat de leveringen vanuit distributiecentra zijn stilgelegd. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen. Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dessen is kritisch op de voorgestelde Match Act. Die zou extra beperkingen opleggen aan de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML. Dessen noemt het voorstel onevenwichtig, omdat de technologie van 11 jaar oud wil beperken. Terwijl er nu al geavanceerde chips China worden ingevoerd. Hij denkt dat de Match Act de Chinese technologische ontwikkeling hooguit wat kan vertragen. Mogelijk werkt het zelfs illegaal kopiëren in de hand. Voor ASML zou de Match Act een grote financiële tegenvaller kunnen zijn. Het bedrijf is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt. De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML steeg 2,7% na goede kwartaalcijfers. Topman Christophe Fouquet zegt dat de vraag naar chipmachines zo groot is dat ASML in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf onderzoekt hoe de capaciteit voor 2028 kan worden verhoogd. De Amsterdamse hoofdindex noteerde 0,7% hoger op 1136,90 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.

0: Otik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt. Frits Biesterbos heeft zijn eerste zege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef de Fransman Paul Magnier en landgenoot Olaf Kooi voor. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het wat harder. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 13 graden. Morgen begint zonnig. Later in de dag meer bewolking in het westen en midden. Het blijft droog met middagtemperaturen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inbrekers hebben woensdagochtend rond 3:30 gereedschap gestolen uit een brandweerkazerne in het Utrechtse dorp Wilnis. De politie was snel ter plaatse bij de kazerne aan de Pieter Joostelaan, maar kon ondanks een zoektocht in de buurt geen verdachte vinden. De inbrekers zijn waarschijnlijk weggereden in een auto. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. Dit jaar werd al minstens 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Bij een explosie in de nacht van dinsdag op woensdag bij een huis in Amsterdam-Zuid is flinke schade ontstaan. De voordeur van de woning aan de Topaasstraat lag eruit en meerdere ramen zijn gesprongen door de knal. In de straat zijn verschillende auto's beschadigd. Niemand raakte gewond bij de explosie rond 1:00 s'nachts. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid. VVD-Kamerlid Jurgen Nobel heeft minister Boekholt O'Sullivan bekritiseerd om haar uitspraken over voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen. De minister zei in de Telegraaf dat statushouders zonder woning op straat belanden, in een AZC blijven of in een hotel of cruiseschip moeten. Starters kunnen gelukkig vaak nog bij hun ouders blijven wonen, aldus de minister. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis nam het voor haar op en noemde de ophef overdreven. In het coalitieakkoord staat dat de voorrang voor statushouders wordt geschrapt zodra er genoeg huisvesting voor hen is. Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil het houden van dolfijnen uitfaseren omdat ze in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het verbod kan volgens Erkens over ongeveer 2 jaar ingaan. De 22 dolfijnen die nu nog in het dolfinarium in Harderwijk leven, kunnen niet zomaar worden uitgezet in het wild. Samen met het dolfinarium wordt gezocht naar een goede toekomst voor deze dieren. De provincie Limburg steekt 100.000 euro in een campagne om de officiële Limburgse vlaai herkenbaarder te maken. De vlaai is sinds 2024 erkend als Europees beschermd streekproduct, maar wordt volgens bakkers vaak nog onterecht als echt Limburgs aangeprezen. Een Limburgse vlaai moet onder meer dagvers zijn en mag niet diep gevroren worden na het bakken. De vereniging Limburgse Vlaaibakkers wil het officiële keurmerk de komende 2 jaar onder de aandacht brengen, via proeverijen en evenementen. De politie heeft woensdag opnieuw 3 mensen aangehouden in het onderzoek naar een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen uit Hoorn, een 18-jarige man uit Zwaag en een 19-jarige man uit Avenhoorn. Maandag hield de politie al 2 mannen aan. Bij het schietincident aan de Graafseweg kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris. Dat zou blijken uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor Russische ballistische raketlanceringen, aldus de bron. Zulke raketten hebben een belangrijke energiecentrale in Kiev geraakt. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS weer meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het stuklopen van zijn bemiddelingspogingen. In het westen van Duitsland zijn 3 activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren abgeseild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een grote risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst: "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen, het dier overmeestert en de 2 knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de drie mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd.
4: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart. De supermarktketen werkte nog aan om ook de reguliere leveringen van vers producten te hervatten. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij de afdeling groente en fruit. Albert Heijn stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident. Chipmachinemaker ASML werkt er hard aan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest ASML volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. Het bedrijf onderzoekt manieren om de capaciteit extra te vergroten. Financieel topman Roger Dassen zegt dat extra capaciteit realistisch gezien vanaf 2029 erbij komt en niet al in 2028. Het wereldwijde aanbod van diesel en andere brandstoffen blijft naar verwachting tot ver in 2027 krap, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Vooral het aanbod van diesel staat onder extreme druk door verstoringen in de aanvoer door conflicten in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. De G7-landen beloofden eerder deze maand tot 100 miljoen vaten uit hun reserves te leveren. De hoge prijzen en beperkingen in het aanbod drukken op de wereldwijde vraag naar olie. Die vraag daalt dit kwartaal naar verwachting met 2,5 miljoen vaten per dag. Om vraag en aanbod weer in balans te krijgen, is herstel nodig van de raffinagecapaciteit en aanvoer uit het Midden-Oosten. Dat wordt bedreigd door escalerende Iraanse aanvallen op tankers en aanvallen door Jemenitische Houthi-rebellen in Saoedi-Arabië. De Europese Commissie wil nieuwe regels over methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. De regels zouden leveranciers van buiten Europa verplichten om te monitoren en te rapporteren. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de energieprijzen en komt de voorzieningszekerheid onder druk. Met het uitstel wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten het voorstel nog goedkeuren. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken kwotum van 350.000 hybride auto's per jaar wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen. Chipmachinefabrikant ASML blijft hoopvol dat verdere Amerikaanse beperkingen voor de export van chiptechnologie naar China uitblijven. Financieel topman Roger Dassen is kritisch op de voorgestelde Match Act. Die zou extra beperkingen opleggen aan de op één na geavanceerdste chipmachines van ASML. Dassen noemt het voorstel onevenwichtig, omdat de technologie van 11 jaar oud wil beperken. Terwijl er nu al geavanceerde chips China worden ingevoerd. Hij denkt dat de Match Act de Chinese technologische ontwikkeling hooguit wat kan vertragen. Mogelijk werkt het zelfs illegaal kopiëren in de hand. Voor ASML zou de Match Act een grote financiële tegenvaller kunnen zijn. Het bedrijf is momenteel voor ongeveer een vijfde van zijn omzet afhankelijk van de Chinese markt.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van het Masters toernooi van Shanghai niet bereikt. De beste Nederlandse tennisser verloor in de vierde ronde van de als 12e geplaatste Spanjaard Rafael Jodar met 7-6, 4-6, 2-6. Van der Zandschulp won de eerste set via een tiebreak. Daarna verloor hij de tweede set. In de beslissende derde set kwam de Nederlander niet meer terug. Van der Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel. Talom Griekspoor was al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt. Frits Biesterbos heeft zijn eerste zege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de Ronde van Guangxi in China. Hij bleef de Fransman Paul Magnier en landgenoot Olaf Kooi voor. De Ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag. De Mondiale Turnbond en de Israëlische Turnbond hebben een schikking getroffen over de uitsluiting van Israëlische turners tijdens de WK van vorig jaar in Jakarta. Indonesië weigerde toen inreisvisa voor de Israëlische turnploeg omdat het land geen formele banden met Israël heeft. Het Internationaal Sporttribunaal wees het bezwaar van Israël destijds af. Over de inhoud van de schikking is niets bekendgemaakt. De WK turnen van dit jaar vinden vanaf 17 oktober plaats in Rotterdam. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog weer. Het wordt rond de 17 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig. Landinwaarts blijft de wind zwak. Komende nacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 13 graden op de Wadden tot lokaal 7 graden in het oosten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer, met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen gerichter te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht. Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt. Inbrekers hebben woensdagochtend rond 3:30 gereedschap gestolen uit een brandweerkazerne in het Utrechtse dorp Wilnis. De politie was snel ter plaatse bij de kazerne aan de Pieter Joostelaan, maar kon ondanks een zoektocht in de buurt geen verdachte vinden. De inbrekers zijn waarschijnlijk weggereden in een auto. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. Dit jaar werd al minstens 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Bij een explosie in de nacht van dinsdag op woensdag bij een huis in Amsterdam-Zuid is flinke schade ontstaan. De voordeur van de woning aan de Topaasstraat lag eruit en meerdere ramen zijn gesprongen door de knal. In de straat zijn verschillende auto's beschadigd. Niemand raakte gewond bij de explosie rond 1:00 s'nachts. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid. VVD-Kamerlid Jurgen Nobel heeft minister Boekholt O'Sullivan bekritiseerd om haar uitspraken over voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen. De minister zei in de Telegraaf dat statushouders zonder woning op straat belanden, in een AZC blijven of in een hotel of cruiseschip moeten. Starters kunnen gelukkig vaak nog bij hun ouders blijven wonen, aldus de minister. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis nam het voor haar op en noemde de ophef overdreven. In het coalitieakkoord staat dat de voorrang voor statushouders wordt geschrapt zodra er genoeg huisvesting voor hen is. De provincie Limburg steekt 100.000 euro in een campagne om de officiële Limburgse vlaai herkenbaarder te maken. De vlaai is sinds 2024 erkend als Europees beschermd streekproduct, maar wordt volgens bakkers vaak nog onterecht als echt Limburgs aangeprezen. Een Limburgse vlaai moet onder meer dagvers zijn en mag niet diep gevroren worden na het bakken. De vereniging Limburgse Vlaaibakkers wil het officiële keurmerk de komende 2 jaar onder de aandacht brengen, via proeverijen en evenementen. Dierhouders in de provincie Utrecht zijn vanaf 3 april verplicht hun vee te beschermen met een wolfwerend raster, om in aanmerking te komen voor een vergoeding bij schade door wolven. Utrecht is de eerste provincie die deze verplichting invoert. Het Utrechtse college heeft de subsidiepot voor de aanschaf en het plaatsen van wolfwerende rasters voor dit jaar verhoogd van 100.000 naar 300.000 euro. Voor 2027 is in totaal 200.000 euro subsidie beschikbaar. De provincie heeft een wolvenconsulent die dierhouders kan adviseren over het meest effectieve type raster of maatregel.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris. Dat zou blijken uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor Russische ballistische raketlanceringen, aldus de bron. Zulke raketten hebben een belangrijke energiecentrale in Kiev geraakt. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS weer meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het stuklopen van zijn bemiddelingspogingen. In het westen van Duitsland zijn 3 activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren afgezeild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groter risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. De familie van de 23-jarige William Chapman vraagt om geen beelden te verspreiden van het incident, waarbij hij dit weekend werd gedood door een tijger in een Britse dierentuin. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video van de aanval op Truth Social met de tekst "Zoek geen problemen met de natuur." Later plaatste Trump een door AI gegenereerde video waarin hij zelf door de tijger wordt aangevallen, het dier overmeestert en de twee knuffelend eindigen. De nabestaanden zeggen dat het verspreiden van de beelden hen groot verdriet doet in een uitzonderlijk kwetsbare periode. Ze omschrijven Chapman als een slimme, warme en betrokken jonge man die de afgelopen jaren last had van mentale problemen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de 3 mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. En nu het economisch nieuws. Bodemonderzoeker Fugro krijgt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Met het geld kan Fugro onbemande oppervlaktevaartuigen financieren die de zeebodem in kaart brengen. Volgens de bank levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore windparken en informatie over onderzeese kabels. Met de financiering kan Fugro 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Daarmee kan het bedrijf technische studies uitvoeren, offshore locaties beoordelen en infrastructuur monitoren. Chipmachinemaker ASML werkt er hard aan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest ASML volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. Het bedrijf onderzoekt manieren om de capaciteit extra te vergroten. Financieel topman Roger Dassen zegt dat extra capaciteit realistisch gezien vanaf 2029 erbij komt en niet al in 2028. Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart. De supermarktketen werkt er nog aan om ook de reguliere leveringen van vers producten te hervatten. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij de afdeling groente en fruit. Albert Heijn stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident. Het wereldwijde aanbod van diesel en andere brandstoffen blijft naar verwachting tot ver in 2027 krap, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Vooral het aanbod van diesel staat onder extreme druk door verstoringen in de aanvoer door conflicten in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. De G7-landen beloofden eerder deze maand tot 100 miljoen vaten uit hun reserves te leveren. De hoge prijzen en beperkingen in het aanbod drukken op de wereldwijde vraag naar olie. Die vraag daalt dit kwartaal naar verwachting met 2,5 miljoen vaten per dag. Om vraag en aanbod weer in balans te krijgen, is herstel nodig van de raffinagecapaciteit en aanvoer uit het Midden-Oosten. Dat wordt bedreigd door escalerende Iraanse aanvallen op tankers en aanvallen door jemenitische Houthi-rebellen in Saoedi-Arabië. De Europese Commissie wil nieuwe regels over methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. De regels zouden leveranciers van buiten Europa verplichten om te monitoren en te rapporteren. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de energieprijzen en komt de voorzieningszekerheid onder druk. Met het uitstel wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten het voorstel nog goedkeuren. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar, wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
2: De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt. Frits Biesterbos heeft zijn eerste zege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef de Fransman Paul Magnier en landgenoot Olaf Kooi voor. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag. De Mondiale Turnbond en de Israëlische Turnbond hebben een schikking getroffen over de uitsluiting van Israëlische turners tijdens de WK van vorig jaar in Jakarta. Indonesië weigerde toen inreisvisa voor de Israëlische turnploeg omdat het land geen formele banden met Israël heeft. Het Internationaal Sporttribunaal wees het bezwaar van Israël destijds af. Over de inhoud van de schikking is niets bekendgemaakt. De WK-turnen van dit jaar vinden vanaf 17 oktober plaats in Rotterdam. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooyen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. 3 Russische turners zijn vandaag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Ze arriveren gisteren samen met turnster Aljona Glotova.
7: De Russische Turnbond meldde gisteren dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp Angelina Melnikova en twee andere turnsters zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het rustig herfstweer met flinke zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt ongeveer 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het iets steviger, maar landinwaarts is er weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 13 graden. Morgen begint zonnig en droog, maar later op de dag neemt de bewolking toe in het westen en noorden. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-Kamerlid Jurgen Nobel heeft minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan bekritiseerd om haar uitspraken over voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen. Nobel vroeg de minister om excuses. De minister zei eerder in de Telegraaf dat statushouders zonder woning op straat belanden, in een AZC blijven of in een hotel of cruiseschip moeten, terwijl starters gelukkig vaak nog bij hun ouders kunnen wonen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis nam het op voor de minister en noemde de ophef overdreven. De minister benadrukte in het debat dat ze het coalitieakkoord uitvoert en de voorrang voor statushouders wil schrappen zodra er genoeg huisvesting is. Saskia Noord is genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Het is haar 8e nominatie, maar ze won de literatuurprijs nog nooit. Ook oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht maken kans. De prijs wordt op 12 november voor de 39ste keer uitgereikt. Het publiek kan de komende periode stemmen op de 6 genomineerde titels. Het KNMI gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen gerichter te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht. Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt. Inbrekers hebben woensdagochtend rond 3:30 gereedschap gestolen uit een brandweerkazerne in het Utrechtse dorp Wilnis. De politie was snel ter plaatse bij de kazerne aan de Pieter Joostelaan, maar kon ondanks een zoektocht in de buurt geen verdachte vinden. De inbrekers zijn waarschijnlijk weggereden in een auto. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. Dit jaar werd al minstens 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Bij een explosie in de nacht van dinsdag op woensdag bij een huis in Amsterdam-Zuid is flinke schade ontstaan. De voordeur van de woning aan de Topaasstraat lag eruit en meerdere ramen zijn gesprongen door de knal. In de straat zijn verschillende auto's beschadigd. Niemand raakte gewond bij de explosie rond 1 uur 's nachts. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid. Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil het houden van dolfijnen uitfaseren omdat ze in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het verbod kan volgens Erkens over ongeveer 2 jaar ingaan. De 22 dolfijnen die nu nog in het dolfinarium in Harderwijk leven, kunnen niet zomaar worden uitgezet in het wild. Samen met het dolfinarium wordt gezocht naar een goede toekomst voor deze dieren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Londen staat acteur en komiek Russell Brand terecht voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De aanklager noemt de 51-jarige Brand een seksueel roofdier. Hij wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De vrouwen kenden elkaar toen niet en kennen elkaar nu niet. Brand ontkent alle aantijgingen. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris. Dat zou blijken uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor Russische ballistische raketlanceringen, aldus de bron. Zulke raketten hebben een belangrijke energiecentrale in Kiev geraakt. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS weer meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het stuklopen van zijn bemiddelingspogingen. In het westen van Duitsland zijn 3 activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren abgeseild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groter risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de 3 mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. En nu het economisch nieuws. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028. Bodemonderzoeker Fugro ontvangt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Met het geld kan Fugro onbemande oppervlaktevaartuigen financieren die de zeebodem in kaart brengen. Volgens de bank levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore windparken en informatie over onderzeese kabels. Met de financiering kan Fugro 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Vergeleken met huidige bemande onderzoeksschepen gebruiken de nieuwe versies 90% minder brandstof. De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De Commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart. De supermarktketen werkt er nog aan om ook de reguliere leveringen van vers producten te hervatten. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij de afdeling groente en fruit. Albert Heijn stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident. Het wereldwijde aanbod van diesel en andere brandstoffen blijft naar verwachting tot ver in 2027 krap, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Vooral het aanbod van diesel staat onder extreme druk door verstoringen in de aanvoer door conflicten in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. De G7-landen beloofden eerder deze maand tot 100 miljoen vaten uit hun reserves te leveren. De hoge prijzen en beperkingen in het aanbod drukken op de wereldwijde vraag naar olie. Die vraag daalt dit kwartaal naar verwachting met 2,5 miljoen vaten per dag. Om vraag en aanbod weer in balans te krijgen, is herstel nodig van de raffinagecapaciteit en aanvoer uit het Midden-Oosten. Dat wordt bedreigd door escalerende Iraanse aanvallen op tankers en aanvallen door Jemenitische Houthi-rebellen in Saoedi-Arabië. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
2: De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt. Frits Biesterbos heeft zijn eerste zege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef de Fransman Paul Magnier en landgenoot Olaf Kooi voor. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag. De Mondiale Turnbond en de Israëlische Turnbond hebben een schikking getroffen over de uitsluiting van Israëlische turners tijdens de WK van vorig jaar in Jakarta.
7: Indonesië weigerde toen inreisvisa voor de Israëlische turnploeg, omdat het land geen formele banden met Israël heeft. Het Internationaal Sporttribunaal wees het bezwaar van Israël destijds af. Over de inhoud van de schikking is niets bekendgemaakt. De WK-turnen van dit jaar vinden vanaf 17 oktober plaats in Rotterdam. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooye. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. 3 Russische turners zijn vandaag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Ze arriveren gisteren samen met turnster Aljona Glotova. De Russische Turnbond meldde gisteren dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp, Angelina Melnikova en 2 andere turnsters zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het flink zonnig en het blijft droog. Het wordt ongeveer 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het matig tot vrij krachtig, maar boven land blijft het rustig. Vannacht droog weer, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-Kamerlid Jurgen Nobel heeft minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan bekritiseerd om haar uitspraken over voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen. Nobel vroeg de minister om excuses. De minister zei eerder in de Telegraaf dat statushouders zonder woning op straat belanden, in een AZC blijven of in een hotel of cruiseschip moeten, terwijl starters gelukkig vaak nog bij hun ouders kunnen wonen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis nam het op voor de minister en noemde de ophef overdreven. De minister benadrukte in het debat dat ze het coalitieakkoord uitvoert en de voorrang voor statushouders wil schrappen zodra er genoeg huisvesting is. Saskia Noord is genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Het is haar 8e nominatie, maar ze won de literatuurprijs nog nooit. Ook oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van de Vlucht maken kans. De prijs wordt op 12 november voor de 39ste keer uitgereikt. Het publiek kan de komende periode stemmen op de 6 genomineerde titels. Het KNMI gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen gerichter te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht. Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt. Inbrekers hebben woensdagochtend rond 3:30 gereedschap gestolen uit een brandweerkazerne in het Utrechtse dorp Wilnis. De politie was snel ter plaatse bij de kazerne aan de Pieter Joostelaan, maar kon ondanks een zoektocht in de buurt geen verdachte vinden. De inbrekers zijn waarschijnlijk weggereden in een auto. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden. Dit jaar werd al minstens 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Bij een explosie in de nacht van dinsdag op woensdag bij een huis in Amsterdam-Zuid is flinke schade ontstaan. De voordeur van de woning aan de Topaasstraat lag eruit en meerdere ramen zijn gesprongen door de knal. In de straat zijn verschillende auto's beschadigd. Niemand raakte gewond bij de explosie rond 1 uur 's nachts. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid.
8: Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil het houden van dolfijnen uitfaseren omdat ze in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het verbod kan volgens Erkens over ongeveer 2 jaar ingaan. De 22 dolfijnen die nu nog in het dolfinarium in Harderwijk leven, kunnen niet zomaar worden uitgezet in het wild. Samen met de

Nu het buitenlands nieuws. In Londen staat acteur en komiek Russell Brand terecht voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De aanklager noemt de 51-jarige Brand een seksueel roofdier. Hij wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De vrouwen kenden elkaar toen niet en kennen elkaar nu niet. Brand ontkent alle aantijgingen. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet. De Verenigde Staten helpen Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, zegt een hoge Oekraïense functionaris. Dat zou blijken uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor Russische ballistische raketlanceringen, aldus de bron. Zulke raketten hebben een belangrijke energiecentrale in Kiev geraakt. Oekraïne en zijn bondgenoten vrezen dat de VS weer meer de kant van Moskou kiezen, sinds president Trump Kiev de schuld geeft van het stuklopen van zijn bemiddelingspogingen. In het westen van Duitsland zijn 3 activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren afgezeild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlakbij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groter risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat journalisten van CNN, MS Now en Politico voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. De media moeten worden toegelaten zolang de rechtszaak nog loopt, waarin een definitief oordeel wordt geveld over hun toegang. President Donald Trump weerde de 3 mediaorganisaties op 18 september uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreiden. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval 2 weken weer toegang zouden moeten krijgen. Die tijdelijke accreditatie verliep dinsdag en is nu verlengd. En nu het economisch nieuws. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028. Bodemonderzoeker Fugro ontvangt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Met het geld kan Fugro onbemande oppervlaktevaartuigen financieren die de zeebodem in kaart brengen. Volgens de bank levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore windparken en informatie over onderzeese kabels. Met de financiering kan Fugro

0: 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Vergeleken met huidige bemande onderzoeksschepen gebruiken de nieuwe versies 90% minder brandstof. De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De Commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart. De supermarktketen werkt er nog aan om ook de reguliere leveringen van vers producten te hervatten. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij de afdeling groente en fruit. Albert Heijn stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident. Het wereldwijde aanbod van diesel en andere brandstoffen blijft naar verwachting tot ver in 2027 krap, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Vooral het aanbod van diesel staat onder extreme druk door verstoringen in de aanvoer door conflicten in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. De G7-landen beloofden eerder deze maand tot 100 miljoen vaten uit hun reserves te leveren. De hoge prijzen en beperkingen in het aanbod drukken op de wereldwijde vraag naar olie. Die vraag daalt dit kwartaal naar verwachting met 2,5 miljoen vaten per dag. Om vraag en aanbod weer in balans te krijgen, is herstel nodig van de raffinagecapaciteit en aanvoer uit het Midden-Oosten. Dat wordt bedreigd door escalerende Iraanse aanvallen op tankers en aanvallen door Jemenitische Houthi-rebellen in Saoedi-Arabië. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar, wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. Bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlandse baansprinters hebben de beste tijd gereden in de kwalificaties voor de teamsprint op de WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Titelverdedigers Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg noteerden 42,351 seconden. Dat was ruim 0,3 sneller dan nummer 2 China. De Nederlandse vrouwen, ook titelverdedigers, kwamen tot de zesde tijd. Kim Calé, Hetty van de Wouw en Steffi van der Peet reden 46,981 en gaven ruim een seconde toe op Groot-Brittannië. De volgende ronde staat woensdagmiddag op het programma, waarna ook de finale volgt. Frits Biesterbos heeft zijn eerste zege als wielerprof geboekt. De 24-jarige renner van Team Picnic PostNL won woensdag de tweede etappe van de ronde van Guangxi in China. Hij bleef de Fransman Paul Magnier en landgenoot Olaf Kooi voor. De ronde van Guangxi is de laatste World Tour-wedstrijd van het wielerseizoen en duurt nog tot en met zondag. De Mondiale Turnbond en de Israëlische Turnbond hebben een schikking getroffen over de uitsluiting van Israëlische turners tijdens de WK van vorig jaar in Jakarta. Indonesië weigerde toen inreisvisa voor de Israëlische turnploeg, omdat het land geen formele banden met Israël heeft. Het Internationaal Sporttribunaal wees het bezwaar van Israël destijds af. Over de inhoud van de schikking is niets bekendgemaakt. De WK-turnen van dit jaar vinden vanaf 17 oktober plaats in Rotterdam. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooyen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. 3 Russische turners zijn vandaag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Ze arriveren gisteren samen met turnster Aljona Glotova. De Russische Turnbond meldde gisteren dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp, Angelina Melnikova en 2 andere turnsters zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het flink zonnig en het blijft droog. Het wordt ongeveer 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het matig tot vrij krachtig, maar boven land blijft het rustig. Vannacht droog weer, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de Tweede Kamer wil andere regels rond het stichten van nieuwe scholen. Staatssecretaris Judith Thiele kwam al met aanpassingen van de wet. Maar verschillende fracties kwamen woensdag tijdens een onderwijsdebat met andere suggesties. PRO wil een rol voor gemeenten om te bezien of er behoefte is aan een nieuwe school, in plaats van een marktonderzoek. Ook D66 en VVD willen van het marktonderzoek af, omdat daar niet altijd de juiste prognose uitkomt. Zo zou er genoeg belangstelling zijn voor de FVD-school. Maar zitten er nu maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de sociale veiligheid op straat moeten verbeteren. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam een initiatiefvoorstel van D66 en PRO aan. Het geld is bedoeld voor veiligere inrichting van straten, bushaltes en fietsroutes. Vooral voor jonge vrouwen en meiden. Volgens D66-statenlid Lisanne van Damme vermijden zij nu soms bepaalde plekken of passen ze hun gedrag aan. De subsidie gaat onder meer naar gemeenten waar de sociale veiligheid onder druk staat. Een Amsterdamse stichting die kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek, schrijft de Telegraaf. Het gaat om stichting Be OK, die vorig jaar bijna 2 miljoen euro aan subsidie ontving van de gemeente Amsterdam. Politie en justitie kwamen de stichting op het spoor na een onderzoek naar een administratiekantoor dat 38 miljoen euro zou hebben witgewassen. De eigenaar van dat kantoor, de 26-jarige boekhouder Yusuf U., werd in mei gearresteerd. Volgens justitie heeft hij diverse bedragen witgewassen door middel van valse facturen aan stichting Be OK. Saskia Noord is genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Het is haar 8e nominatie, maar ze won de literatuurprijs nog nooit. Ook oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van de Vlucht maken kans. De prijs wordt op 12 november voor de 39ste keer uitgereikt. Het publiek kan de komende periode stemmen op de 6 genomineerde titels. VVD-Kamerlid Jurgen Nobel heeft minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan bekritiseerd om haar uitspraken over voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen. Nobel vroeg de minister om excuses. De minister zei eerder in de Telegraaf dat statushouders zonder woning op straat belanden, in een AZC blijven of in een hotel of cruiseschip moeten, terwijl starters gelukkig vaak nog bij hun ouders kunnen wonen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis nam het op voor de minister en noemde de ophef overdreven. De minister benadrukte in het debat dat ze het coalitieakkoord uitvoert en de voorrang voor statushouders wil schrappen zodra er genoeg huisvesting is. Het KNMI gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen gerichten te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht. Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd. Waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de Verenigde Staten ervan Rusland te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de functionaris blijkt dat uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor ballistische raketlanceringen. President Zelensky zei dat de VS tegen Oekraïense generaals hebben gedreigd de inlichtingenhulp stop te zetten als Oekraïne Russische olieraffinaderijen blijft aanvallen. De Poolse buitenlandminister waarschuwde Elon Musk dat Europa hem in de gaten houdt. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet. In het westen van Duitsland zijn drie activisten opgepakt die protesteerden tegen het vervoer van kernafval. Ze waren afgeseild van een brug boven de snelweg waar het transport langskwam. Het nucleaire materiaal werd van een oude opslagplaats in Jülich overgebracht naar een nieuwe locatie in Ahaus, vlak bij de grens met Enschede. De autoriteiten besloten in 2014 dat de opslagplaats in Jülich niet meer geschikt was. In dat gebied was een groter risico op aardbevingen. Sinds maart wordt het kernafval in delen naar Ahaus gebracht. Dat duurt tot augustus 2028. En nu het economisch nieuws. Bodemonderzoeker Fugro ontvangt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Met het geld kan Fugro onbemande oppervlaktevaartuigen financieren die de zeebodem in kaart brengen. Volgens de bank levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore windparken en informatie over onderzeese kabels. Met de financiering kan Fugro 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Vergeleken met huidige bemande onderzoeksschepen gebruiken de nieuwe versies 90% minder brandstof. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028. De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De Commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart. De supermarktketen werkte nog aan om ook de reguliere leveringen van vers producten te hervatten. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij de afdeling groente en fruit. Albert Heijn stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident. Het wereldwijde aanbod van diesel en andere brandstoffen blijft naar verwachting tot ver in 2027 krap, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Vooral het aanbod van diesel staat onder extreme druk door verstoringen in de aanvoer door conflicten in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. De G7-landen beloofden eerder deze maand tot 100 miljoen vaten uit hun reserves te leveren. De hoge prijzen en beperkingen in het aanbod drukken op de wereldwijde vraag naar olie. Die vraag daalt dit kwartaal naar verwachting met 2,5 miljoen vaten per dag. Om vraag en aanbod weer in balans te krijgen, is herstel nodig van de raffinagecapaciteit en aanvoer uit het Midden-Oosten. Dat wordt bedreigd door escalerende Iraanse aanvallen op tankers en aanvallen door jemenitische Houthi-rebellen in Saoedi-Arabië. Duitsland wil dat de Europese Unie snel meer beperkingen oplegt aan de import van Chinese goederen. Naast het onlangs afgesproken quotum van 350.000 hybride auto's per jaar, wil Duitsland ook de invoer uit sectoren als de chemische industrie, machinebouw en mogelijk de farmaceutische sector beperken. De Duitse regering dringt erop aan dat de Europese Commissie deze voorstellen voor het einde van het jaar invoert. Donderdag komen EU-leiders bijeen in Brussel om te spreken over het handelstekort met China. Dat bereikte in september een recordhoogte van bijna 35 miljard dollar. bondskanselier Friedrich Merz en president Emmanuel Macron zullen naar verwachting aandringen op een politiek akkoord. Dat moet de Europese Commissie het mandaat geven voor strengere handelsmaatregelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Mondiale Turnbond en de Israëlische Turnbond hebben een schikking getroffen over de uitsluiting van Israëlische turners tijdens de WK van vorig jaar in Jakarta. Indonesië weigerde toen inreisvisa voor de Israëlische turnploeg omdat het land geen formele banden met Israël heeft. Het Internationaal Sporttribunaal wees het bezwaar van Israël destijds af. Over de inhoud van de schikking is niets bekendgemaakt. De WK-turnen van dit jaar vinden vanaf 17 oktober plaats in Rotterdam. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooyen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. 3 Russische turners zijn vandaag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Ze arriveren gisteren samen met turnster Aljona Glotova. De Russische Turnbond meldde gisteren dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp, Angelina Melnikova en 2 andere turnsters zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. Lorena Wiebes heeft voor de 3e keer op rij de wereldtitel op de scratch veroverd bij de WK baanwielrennen in Shanghai. De 27-jarige Nederlandse ging anderhalve ronde voor het einde aan en hield op de streep nipt stand tegen de Ierse Lara Gillespie. Maria Martins uit Portugal werd 3e. Wiebes won afgelopen weekend nog de ronde van Chongming op de weg. Later deze week verdedigt ze ook haar wereldtitel op het Omnium.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt rond de 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee waait het wat steviger. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgenochtend begint zonnig en droog. Morgenmiddag blijft het in het zuiden en zuidwesten zonnig met lokaal 21 graden. In het noorden neemt de bewolking wat toe bij 17 graden. Het blijft de hele dag droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de Tweede Kamer wil andere regels rond het stichten van nieuwe scholen. Staatssecretaris Judith Thielen kwam al met aanpassingen, maar verschillende fracties kwamen woensdag met andere suggesties. PRO wil een rol voor gemeenten om te bezien of er behoefte is aan een nieuwe school. Ook D66 en VVD willen van het marktonderzoek af, omdat daar niet altijd de juiste prognose uitkomt. Arend Kisteman van de VVD stelt een onafhankelijke commissie voor om aanvragen beter te toetsen op belangstelling, leerlingenaantal, onderwijskwaliteit, kwaliteit van bestuurders en het aanbod dat er al in gemeenten is. Over het kabinetsplan om vanaf 2029 een hybride warmtepomp te verplichten bij vervanging van een oude ketel blijft veel onduidelijk. Woonminister Elanor Boekholt O'Sullivan kreeg woensdag veel vragen in een debat over verduurzaming van gebouwen. Partijen maken zich met name zorgen over de kosten. De minister doet nog onderzoek naar de kosten en opbrengsten van warmtepompen. Volgend jaar moet duidelijker worden hoe de regel precies gaat werken. Buschauffeurs en machinisten hebben woensdag massaal het werk neergelegd bij de staking in het streekvervoer. Door de staking rijden er minder bussen en treinen op verschillende plekken in Nederland. Vakbonden CNV en FNV voeren landelijk actie als gevolg van vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Volgens de vakbond hebben de werkgevers woensdag nog niet van zich laten horen. De bonden zijn van plan iedere week een dag te staken tot aan kerst. De provincie Zuid-Holland stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de sociale veiligheid op straat moeten verbeteren. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam een initiatiefvoorstel van D66 en PRO aan. Het geld is bedoeld voor veiligere inrichting van straten, bushaltes en fietsroutes. Vooral voor jonge vrouwen en meiden. Volgens D66-statenlid Lisanne van Damme vermijden zij nu soms bepaalde plekken of passen ze hun gedrag aan. De subsidie gaat onder meer naar gemeenten waar de sociale veiligheid onder druk staat. Een Amsterdamse stichting die kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek, schrijft de Telegraaf. Het gaat om stichting BOK, die vorig jaar bijna 2 miljoen euro aan subsidie ontving van de gemeente Amsterdam. Politie en justitie kwamen de stichting op het spoor na een onderzoek naar een administratiekantoor dat 38 miljoen euro zou hebben witgewassen. De eigenaar van dat kantoor, de 26-jarige boekhouder Yusuf U., werd in mei gearresteerd. Volgens justitie heeft hij diverse bedragen witgewassen door middel van valse facturen aan stichting BOK. VVD-Kamerlid Jurgen Nobel heeft minister Elanor Boekholt O'Sullivan bekritiseerd om haar uitspraken over voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen. Nobel vroeg de minister om excuses. De minister zei eerder in de Telegraaf dat statushouders zonder woning op straat belanden, in een AZC blijven of in een hotel of cruiseschip moeten, terwijl starters gelukkig vaak nog bij hun ouders kunnen wonen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis nam het op voor de minister en noemde de ophef overdreven. De minister benadrukte in het debat dat ze het coalitieakkoord uitvoert en de voorrang voor statushouders wil schrappen zodra er genoeg huisvesting is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland. Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de Verenigde Staten ervan Rusland te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de functionaris blijkt dat uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor ballistische raketlanceringen. President Zelensky zei dat de VS tegen Oekraïnse generaals hebben gedreigd de inlichtingenhulp stop te zetten als Oekraïne Russische olieraffinaderijen blijft aanvallen. De Poolse buitenlandminister waarschuwde Elon Musk dat Europa hem in de gaten houdt. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet.
6: En nu het economisch nieuws.
5: De Verenigde Staten en Rusland hebben een deal gesloten over de levering van Russische diesel. Volgens Kremlin-gezant Kirill Dmitriev kan deze overeenkomst de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen beide landen. Moskou zal eventuele problemen door sancties overwinnen om de dieselvoorziening te waarborgen. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldwijde markt. Trump sprak van een zeer succesvolle discussie met president Poetin. Hij zei dat de leveringen zullen helpen de dieselprijzen voor boeren en truckers te verlagen. Diesel speelt wereldwijd een cruciale rol in de economie. Het is de brandstof voor een groot deel van het goederenvervoer, de landbouw, de bouw en de industrie. Bodemonderzoeker Fugro ontvangt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Met het geld kan Fugro onbemande oppervlaktevaartuigen financieren die de zeebodem in kaart brengen. Volgens de bank levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore windparken en informatie over onderzeese kabels. Met de financiering kan Fugro 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Vergeleken met huidige bemande onderzoeksschepen gebruiken de nieuwe versies 90% minder brandstof. De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad.
6: Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028.
5: Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart. De supermarktketen werkt er nog aan om ook de reguliere leveringen van vers producten te hervatten. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij de afdeling groente en fruit. Albert Heijn stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident.
6: Het wereldwijde aanbod van diesel en andere brandstoffen blijft naar verwachting tot ver in 2027 krap, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Vooral het aanbod van diesel staat onder extreme druk door verstoringen in de aanvoer door conflicten in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. De G7-landen beloofden eerder deze maand tot 100 miljoen vaten uit hun reserves te leveren. De hoge prijzen en beperkingen in het aanbod drukken op de wereldwijde vraag naar olie. Die vraag daalt dit kwartaal naar verwachting met 2,5 miljoen vaten per dag. Om vraag en aanbod weer in balans te krijgen, is herstel nodig van de raffinagecapaciteit en aanvoer uit het Midden-Oosten. Dat wordt bedreigd door escalerende Iraanse aanvallen op tankers en aanvallen door jemenitische Houthi-rebellen in Saoedi-Arabië.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooijen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. 3 Russische turners zijn vandaag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Ze arriveren gisteren samen met turnster Aljona Glotova. De Russische Turnbond meldde gisteren dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp, Angelina Melnikova en 2 andere turnsters zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. Lorena Wiebes heeft voor de 3e keer op rij de wereldtitel op de scratch veroverd bij de WK baanwielrennen in Shanghai. De 27-jarige Nederlandse ging 1,5 ronde voor het einde aan en hield op de streep nipt stand tegen de Ierse Lara Gillespie. Maria Martins uit Portugal werd 3e. Wiebes won afgelopen weekend nog de ronde van Chongming op de weg. Later deze week verdedigt ze ook haar wereldtitel op het Omnium. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranjerood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi.
3: Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige wind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgenochtend begint zonnig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen gerichter te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht. Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt. Buschauffeurs en machinisten hebben woensdag massaal het werk neergelegd bij de staking in het streekvervoer. Door de staking rijden er minder bussen en treinen op verschillende plekken in Nederland. Vakbonden CNV en FNV voeren landelijk actie als gevolg van vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao. Volgens de vakbond hebben de werkgevers woensdag nog niet van zich laten horen. De bonden zijn van plan iedere week een dag te staken tot aan kerst. Over het kabinetsplan om vanaf 2029 een hybride warmtepomp te verplichten bij vervanging van een oude ketel blijft veel onduidelijk. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan kreeg woensdag veel vragen in een debat over verduurzaming van gebouwen. Partijen maken zich met name zorgen over de kosten. De minister doet nog onderzoek naar de kosten en opbrengsten van warmtepompen. Volgend jaar moet duidelijker worden hoe de regel precies gaat werken. Een deel van de Tweede Kamer wil andere regels rond het stichten van nieuwe scholen. Staatssecretaris Judith Thielen kwam al met aanpassingen, maar verschillende fracties kwamen woensdag met andere suggesties. PRO wil een rol voor gemeenten om te bezien of er behoefte is aan een nieuwe school. Ook D66 en VVD willen van het marktonderzoek af, omdat daar niet altijd de juiste prognose uitkomt. Arend Kisteman van de VVD stelt een onafhankelijke commissie voor om aanvragen beter te toetsen op belangstelling, leerlingenaantal, onderwijskwaliteit, kwaliteit van bestuurders en het aanbod dat er al in gemeenten is. Een Amsterdamse stichting die kwetsbare jongeren moet weghouden van criminaliteit wordt door justitie in verband gebracht met een miljoenen witwasonderzoek, schrijft de Telegraaf. Het gaat om stichting Be OK, die vorig jaar bijna 2 miljoen euro aan subsidie ontving van de gemeente Amsterdam. Politie en justitie kwamen de stichting op het spoor na een onderzoek naar een administratiekantoor dat 38 miljoen euro zou hebben witgewassen. De eigenaar van dat kantoor, de 26-jarige boekhouder Yusuf U., werd in mei gearresteerd. Volgens justitie heeft hij diverse bedragen witgewassen door middel van valse facturen aan stichting Be OK. De provincie Zuid-Holland stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de sociale veiligheid op straat moeten verbeteren. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam een initiatiefvoorstel van D66 en PRO aan. Het geld is bedoeld voor veiligere inrichting van straten, bushaltes en fietsroutes. Vooral voor jonge vrouwen en meiden. Volgens D66-statenlid Lisanne van Damme vermijden zij nu soms bepaalde plekken of passen ze hun gedrag aan. De subsidie gaat onder meer naar gemeenten waar de sociale veiligheid onder druk staat.
8: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland. Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de Verenigde Staten ervan Rusland te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de functionaris blijkt dat uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor ballistische raketlanceringen. President Zelensky zei dat de VS tegen Oekraïnse generaals hebben gedreigd de inlichtingenhulp stop te zetten als Oekraïne Russische olieraffinaderijen blijft aanvallen. De Poolse buitenlandminister waarschuwde Elon Musk dat Europa hem in de gaten houdt. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland. Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Het land sluit zich daarmee aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten. De nieuwe radicaal-rechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella kondigde de verhuizing in juli aan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, noemde het een belangrijke dag voor Israël en Jeruzalem. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv staan. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de meeste landen erkennen dit niet. En nu het economisch nieuws. De 8 concerten van Harry Styles in mei dit jaar hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met ruim 21%. Concerttickets werden ruim 7% duurder. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking. Dat zegt Kremlin-gezant Kirill Dmitriev. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldmarkt. De Russische vicepremier Alexander Novak noemt de deal een stimulans voor de Russische economie.
10: Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat het wereldwijde aanbod van diesel tot ver in 2027 beperkt blijft.
11: Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028.
12: De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De Commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad.
13: Bodemonderzoeker Fugro ontvangt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Met het geld kan Fugro onbemande oppervlaktevaartuigen financieren die de zeebodem in kaart brengen. Volgens de bank levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore windparken en informatie over onderzeese kabels. Met de financiering kan Fugro 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Vergeleken met huidige bemande onderzoeksschepen gebruiken de nieuwe versies 90% minder brandstof.
14: Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn opgestart. De supermarktketen werkt er nog aan om ook de reguliere leveringen van vers producten te hervatten. De schappen bij verschillende supermarkten raken steeds leger, vooral bij de afdeling groente en fruit. Albert Heijn stelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat gegevens van klanten of personeel zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooijen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.
17: 3 Russische turners zijn vandaag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Ze arriveren gisteren samen met turnster Aljona Glotova. De Russische Turnbond meldde gisteren dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp, Angelina Melnikova en 2 andere turnsters zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag.
18: De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd.
3: Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. Lorena Wiebes heeft voor de derde keer op rij de wereldtitel op de scratch veroverd bij de WK baanwielrennen in Shanghai. De 27-jarige Nederlandse ging anderhalve ronde voor het einde aan en hield op de streep nipt stand tegen de Ierse Lara Gillespie. Maria Martins uit Portugal werd derde. Wiebes won afgelopen weekend nog de ronde van Chongming op de weg. Later deze week verdedigt ze

0: bepaalt wie de Europese clubkampioenen worden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt zo'n 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan de kust staat er wat meer wind. Boven land is het vrij kalm. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint zonnig en droog. Overdag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar ook dan blijft het droog. De middag wordt zo'n 17 tot 21 graden, het warmst in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Limburg is bezorgd over de gevolgen van de btw-verhoging op bloemen en planten van 9% naar 21% vanaf 2028. Het provinciebestuur vreest dat kwekers en telers in de grensregio extra hard worden geraakt, omdat in Duitsland en België voor bepaalde planten dan lagere tarieven gelden. Het kabinet verwacht met de maatregel jaarlijks ruim 300 miljoen euro op te halen. Limburg ziet de noodzaak daarvan in, maar roept de regering op de gevolgen voor bedrijven goed mee te wegen. Ook pleit de provincie ervoor de btw-verhoging niet in de weg te laten staan van het vergroenen van de leefomgeving. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Volgens justitie stak hij op 2 oktober vorig jaar met vooropgezet plan zijn 45-jarige vrouw Suzanne dood, nadat ze was thuisgekomen van haar werk. C. stak de vrouw 25 keer, onder meer in borst, buik en rug. De verdachte zou niet hebben kunnen verkroppen dat zijn vrouw bij hem weg wilde na een eerder geweldsincident op 21 september. C. zegt dat hij zich het dodelijke geweld niet kan herinneren. Een deel van de Tweede Kamer wil andere regels rond het stichten van nieuwe scholen. Verschillende fracties kwamen tijdens een onderwijsdebat met suggesties die verder gaan dan de plannen van staatssecretaris Judith Thiele. Pro wil een rol voor gemeenten om te bezien of er behoefte is aan een nieuwe school. Ook D66 en VVD willen van het marktonderzoek af en stellen voor om daadwerkelijke aanmeldingen leidend te laten zijn. Thiele neemt het voorstel mee als serieuze optie, maar heeft twijfels over de uitvoerbaarheid. Voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten terwijl hij over de A7 reed tussen Hogezand en Groningen. Schuiling zelf zegt dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en daarover wreef. Het hof is niet overtuigd van zijn medische verklaring. De provincie Zuid-Holland stelt €5,5 miljoen beschikbaar voor projecten die eraan moeten bijdragen dat met name vrouwen zich veiliger voelen op straat. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam een initiatiefvoorstel van D66 en Pro aan. De subsidie is onder meer bedoeld voor gemeenten waarin de sociale veiligheid volgens het Rijk onder druk staat, zoals Capelle aan den IJssel, Nissewaard en Zoetermeer. Zuid-Holland legt in haar regels vast dat bij alle ontwikkelingen rond de openbare ruimte en mobiliteit het aspect sociale veiligheid altijd moet worden meegenomen. Het KNMI gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer met code geel, oranje en rood. De waarschuwingen gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen gerichter te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht. Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd, terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Nu het buitenlandsnieuws. De advocaten van de Oekraïense verdachten van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Ze verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners, onder wie duikers en een explosieve expert, die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. Duitse aanklagers zeggen dat hij met leden van de Oekraïense krijgsmacht samenwerkte om de geheime operatie te plannen in opdracht van de Oekraïense staat.
1: In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland. Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de Verenigde Staten ervan Rusland te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de functionaris blijkt dat uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor ballistische raketlanceringen. President Zelensky zei dat de VS tegen Oekraïense generaals hebben gedreigd de inlichtingenhulp stop te zetten als Oekraïne Russische olieraffinaderijen blijft aanvallen. De Poolse buitenlandminister waarschuwde Elon Musk dat Europa hem in de gaten houdt. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak. Een archeologisch team heeft voor de Turkse kust bij het eiland Kekova een scheepswrak ontdekt dat tussen de 4400 en 4700 jaar oud is. Het is het oudste gezonken schip dat ooit is gevonden. Het hout van het schip is vergaan, maar de ankers en keramieke potten liggen nog op dezelfde plek. In sommige potten zijn nog sporen van de oorspronkelijke inhoud te vinden. Aan de vorm van de ruim 30 amfora's zien de onderzoekers dat het schip in de vroege bronstijd is gezonken. Het ging vermoedelijk om een handelsschip op weg van de oostelijke Middellandse zeekust naar Turkije of Griekenland.
2: En nu het economisch nieuws. De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim 2 keer zo hoog als gemiddeld. Portugal heeft het Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in luchtvaartmaatschappij TAP. Dat heeft premier Luís Montenegro bekendgemaakt. Lufthansa betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan.
1: Voor beide luchtvaartmaatschappijen is TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking. Dat zegt Kremlin-gezant Kirill Dmitriev. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldmarkt. De Russische vicepremier Alexander Novak noemt de deal een stimulans voor de Russische economie. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat het wereldwijde aanbod van diesel tot ver in 2027 beperkt blijft. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028. De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De Commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Bodemonderzoeker Fugro ontvangt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Met het geld kan Fugro onbemande oppervlaktevaartuigen financieren die de zeebodem in kaart brengen. Volgens de bank levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore windparken en informatie over onderzeese kabels. Met de financiering kan Fugro 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Vergeleken met huidige bemande onderzoeksschepen gebruiken de nieuwe versies 90% minder brandstof.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooijen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranjerood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden. De Nederlandse baansprinters hebben in Shanghai hun wereldtitel op de teamsprint verdedigd. Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg versloegen in de finale Australië. Het Nederlandse trio is sinds 2019 acht keer wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Voor Lafrijze is het zijn 21ste wereldtitel op de baan. De Olympisch kampioenen van Tokio en Parijs verloren alleen in 2022 van Australië. Drie Russische turners zijn woensdag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin, die samen met turnster Aljona Glotova dinsdag in Nederland aankwamen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van wereldkampioene Angelina Melnikova en twee andere turnsters zijn afgekeurd. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visum. Turner Marinov zegt dat de situatie niet normaal is en dat twee teamgenoten mogelijk zonder podiumtraining moeten aantreden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden en het blijft droog. Het wordt ongeveer 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond houdt het droge weer aan met opklaringen. Aan de kust waait het steviger. Boven land is er weinig wind. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 7 in het oosten en zuidoosten, op de Wadden tot 13 graden. Morgen begint droog en zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het westen en noorden toe. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden en kan in het zuiden oplopen tot 21 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Limburg is bezorgd over de gevolgen van de btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Limburg vreest dat kwekers en telers in de grensregio extra hard worden geraakt, omdat in Duitsland en België voor bepaalde planten lagere tarieven gelden. Ook waarschuwt de provincie dat de verhoging de vergroening van de leefomgeving kan belemmeren. Brancheorganisaties stellen dat de maatregel ruim 500 banen kan kosten en honderden miljoenen euro's aan omzet. Voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten op de A7 tussen Hogezand en Groningen. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. Schuiling zelf zei dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en daarover wreef. Het hof noemde het gedrag aanstootgevend en stelt dat de vrachtwagenchauffeur deelgenoot werd gemaakt van de seksuele behoefte van de ander. De rechtbank in Roermond heeft Janus K. veroordeeld tot 5 jaar cel, omdat hij in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. De man reed met 112 km per uur door de Dorpstraat in de wijk Heer, waar 50 is toegestaan. Hij had een alcoholpercentage van 1,8 promiel. De moeder van het kind raakte zwaar gewond en lag een week in coma. Het rijbewijs van de 30-jarige K. wordt voor 5 jaar ingenomen. Buschauffeurs en machinisten hebben woensdag massaal het werk neergelegd bij de staking in het streekvervoer. Vakbonden CNV en FNV voeren landelijk actie als gevolg van vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Volgens CNV doet tussen de 80% en 90% van de leden mee aan de actie. De bonden zijn van plan iedere week een dag te staken tot aan kerst. Wanneer de volgende staking is, maken de vakbonden pas later bekend, om te voorkomen dat werkgevers de acties saboteren. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 52-jarige Dennis C. uit Lent. Volgens justitie stak hij op 2 oktober vorig jaar, met vooropgezet plan, zijn 45-jarige vrouw Suzanne dood, nadat ze was thuisgekomen van haar werk. C. stak de vrouw 25 keer, onder meer in borst, buik en rug. De verdachte zou niet hebben kunnen verkroppen dat zijn vrouw bij hem weg wilde, na een eerder geweldsincident op 21 september. C zegt dat hij zich het dodelijke geweld niet kan herinneren. De provincie Zuid-Holland stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die eraan moeten bijdragen dat met name vrouwen zich veiliger voelen op straat. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam een initiatiefvoorstel van D66 en PRO aan. De subsidie is onder meer bedoeld voor gemeenten waarin de sociale veiligheid volgens het Rijk onder druk staat, zoals Capelle aan den IJssel, Nissewaard en Zoetermeer. Zuid-Holland legt in haar regels vast dat bij alle ontwikkelingen rond de openbare ruimte en mobiliteit het aspect sociale veiligheid altijd moet worden meegenomen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het bedrijf zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend door valse facturen te versturen. De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa werden geleverd aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Behalve in Noorwegen werden ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om contracten binnen te halen.
1: De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Ze verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies. Net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners, onder wie duikers en een explosieve expert, die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. Duitse aanklagers zeggen dat hij met leden van de Oekraïense krijgsmacht samenwerkte om de geheime operatie te plannen in opdracht van de Oekraïense staat.
2: In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland.
1: Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de Verenigde Staten ervan Rusland te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de functionaris blijkt dat uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor ballistische raketlanceringen. President Zelensky zei dat de VS tegen Oekraïense generaals hebben gedreigd de inlichtingenhulp stop te zetten als Oekraïne Russische olieraffinaderijen blijft aanvallen. De Poolse buitenlandminister waarschuwde Elon Musk dat Europa hem in de gaten houdt. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brent ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak.
6: En nu het economisch nieuws.
1: De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sindelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van chipmachinefabrikant ASML. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf. Dat bedrijf wordt ervan beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sindelhauser en 13 andere Europese bedrijven. Die maatregelen waren een reactie op een nieuw sanctiepakket van de EU tegen Rusland. De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. Portugal heeft het Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in luchtvaartmaatschappij TAP. Dat heeft premier Luís Montenegro bekendgemaakt. Lufthansa betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan. Voor beide luchtvaartmaatschappijen is TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking. Dat zegt Kremlin-gezant Kirill Dmitriev. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldmarkt. De Russische vicepremier Alexander Novak noemt de deal een stimulans voor de Russische economie. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat het wereldwijde aanbod van diesel tot ver in 2027 beperkt blijft. De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooijen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranje-Rood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20ste editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden. De Nederlandse baansprinters hebben in Shanghai hun wereldtitel op de teamsprint verdedigd. Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg versloegen in de finale Australië. Het Nederlandse trio is sinds 2019 8 keer wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Voor Lavrijse is het zijn 21ste wereldtitel op de baan. De Olympisch kampioenen van Tokio en Parijs verloren alleen in 2022 van Australië. Drie Russische turners zijn woensdag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin, die samen met turnster Aljona Glotova dinsdag in Nederland aankwamen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van wereldkampioene Angelina Melnikova en twee andere turnsters zijn afgekeurd. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visum. Turner Marinov zegt dat de situatie niet normaal is en dat twee teamgenoten mogelijk zonder podiumtraining moeten aantreden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt ongeveer 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. De wind is aan zee matig tot vrij krachtig, boven land zwak. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt dan op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij wordt ervan verdacht op 2 oktober vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne met vooropgezet plan te hebben doodgestoken. C. stak de vrouw 25 keer, waarna zij later die nacht in het ziekenhuis overleed. De verdachte zegt zich het geweld niet te kunnen herinneren, maar deskundigen achten dat ongeloofwaardig. Uit onderzoek blijkt dat C. een psychotische stoornis en een persoonlijkheidsstoornis heeft, veroorzaakt door alcohol- en cocaïnegebruik.
8: De rechtbank in Roermond veroordeelt de 30-jarige Janus K. tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarig jongetje in Maastricht. K. reed 27 maart met 1,8 promiel alcohol door de dorpsstraat in de wijk Heer met 112 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij raakte een vrouw met een buggy tijdens het oversteken. Het jongetje werd uit de wagen geslingerd en overleed enkele uren later. De rechtbank vindt dat K. een onaanvaardbaar risico heeft genomen door met drank op en met hoge snelheid door een drukke woonwijk te rijden.
9: De provincie Limburg is bezorgd over de gevolgen van de btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9 naar 21%. Limburg vreest dat kwekers en telers in de grensregio extra hard worden geraakt, omdat in Duitsland en België voor bepaalde planten lagere tarieven gelden. Ook waarschuwt de provincie dat de verhoging de vergroening van de leefomgeving kan belemmeren. Brancheorganisaties stellen dat de maatregel ruim 500 banen kan kosten en honderden miljoenen euro's aan omzet.
10: Buschauffeurs en machinisten hebben woensdag massaal het werk neergelegd bij de staking in het streekvervoer. Vakbonden CNV en FNV voeren landelijk actie als gevolg van vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Volgens CNV doet tussen de 80% en 90% van de leden mee aan de actie. De bonden zijn van plan iedere week een dag te staken tot aan kerst. Wanneer de volgende staking is, maken de vakbonden pas later bekend, om te voorkomen dat werkgevers de acties saboteren. Voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten op de A7 tussen Hogezand en Groningen. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. Schuiling zelf zei dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en daarover wreef. Het hof noemde het gedrag aanstootgevend en stelt dat de vrachtwagenchauffeur deelgenoot werd gemaakt van de seksuele behoefte van de ander.
11: De provincie Zuid-Holland stelt €5,5 miljoen beschikbaar voor projecten die eraan moeten bijdragen dat met name vrouwen zich veiliger voelen op straat. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam een initiatiefvoorstel van D66 en PRO aan. De subsidie is onder meer bedoeld voor gemeenten waarin de sociale veiligheid volgens het Rijk onder druk staat, zoals Capelle aan den IJssel, Nissewaard en Zoetermeer. Zuid-Holland legt in haar regels vast dat bij alle ontwikkelingen rond de openbare ruimte en mobiliteit het aspect sociale veiligheid altijd moet worden meegenomen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden.
13: In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het bedrijf zou meer dan €1 miljoen hebben verdiend door valse facturen te versturen. De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa werden geleverd aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Behalve in Noorwegen werden ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om contracten binnen te halen.
14: In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland.
15: Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet.
16: Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de Verenigde Staten ervan Rusland te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de functionaris blijkt dat uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen.
17: Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor ballistische raketlanceringen. President Zelensky zei dat de VS tegen Oekraïnse generaals hebben gedreigd de inlichtingenhulp stop te zetten als Oekraïne Russische olieraffinaderijen blijft aanvallen. De Poolse buitenlandminister waarschuwde Elon Musk dat Europa hem in de gaten houdt. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak.
18: En nu het economisch nieuws. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sindelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In ruil wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sindelhauser en 13 andere Europese bedrijven als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sindelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en dreigt de komende maanden failliet te gaan als de sancties van kracht blijven. Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 44,9% van de aandelen. Nog eens 5% van de aandelen gaat naar werknemers van het bedrijf. Ook Air France KLM had een bod gedaan, maar het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. TAP vervoerde in de eerste helft van dit jaar een recordaantal van 8,2 miljoen passagiers en vliegt met 101 vliegtuigen naar 93 bestemmingen wereldwijd. De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim 2 keer zo hoog als gemiddeld. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking. Dat zegt Kremlin-gezant Kirill Dmitriev. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldmarkt. De Russische vicepremier Alexander Novak noemt de deal een stimulans voor de Russische economie. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat het wereldwijde aanbod van diesel tot ver in 2027 beperkt blijft. De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur van de EU doet dat omdat Europa een uitdagende winter met hoge energieprijzen tegemoet zou kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden verlicht. De commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat meldt de International Tennis Integrity Agency. De 40-jarige Monfils valt niet meer onder de antidopingprotocollen en mag niet meer deelnemen aan toernooien. Hij staat op de officiële lijst van gestopte spelers, maar heeft zelf nog niets bekendgemaakt. Monfils won 13 ATP-titels in het enkelspel en haalde de halve finales van Roland Garros en de US Open. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooijen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranjerood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden. De Nederlandse baansprinters hebben in Shanghai hun wereldtitel op de teamsprint verdedigd. Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg versloegen in de finale Australië. Het Nederlandse trio is sinds 2019 8 keer wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Voor Lavrijse is het zijn 21ste wereldtitel op de baan. De Olympisch kampioenen van Tokio en Parijs verloren alleen in 2022 van Australië. 3 Russische turners zijn woensdag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin, die samen met turnster Aljona Glotova dinsdag in Nederland aankwamen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van wereldkampioene Angelina Melnikova en 2 andere turnsters zijn afgekeurd. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visum. Turner Marinov zegt dat de situatie niet normaal is en dat 2 teamgenoten mogelijk zonder podiumtraining moeten aantreden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig en vrij zonnig herfstweer. En het blijft droog. De temperatuur komt uit rond de 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog, met opklaringen. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. Komende nacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 graden in het oosten en zuidoosten. Op de Wadden blijft het 13 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Morgen begint droog en zonnig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten, maar slachtoffers van intimidatie door landen als China, Rusland en Iran hun verhaal kunnen doen.
20: Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat en vraagt het kabinet om actie. Kamerleden van VVD, PRO, D66 en CDA benadrukken dat de buitenlandse intimidatie intussen doorgaat en dat het meldpunt zo snel mogelijk moet worden geregeld.
21: Voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoge Zand en Groningen over de A7 reed. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. Schuiling ontkende de beschuldigingen altijd met klem en stapte onder druk op als burgemeester. Zijn advocaten reageerden teleurgesteld en overwegen cassatie.
22: Een eenheid van de Amsterdamse politie heeft dinsdag bij een datacenter op het Science Park in Amsterdam een server in beslag genomen van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie. Dat is gebeurd op basis van een Amerikaans rechtshulpverzoek, schrijft NRC. Een kopie van de inhoud van de server wordt nu naar de Verenigde Staten gestuurd. Autistici Inventatie was een linkse anticapitalistische organisatie die de afgelopen 25 jaar gratis webhosting en e-maildiensten aanbood aan zo'n 20.000 organisaties wereldwijd. De Amerikaanse regering Trump zag de organisatie als facilitator van Antifa en bestempelde Autistici Inventatie eind augustus zelf als terroristisch, waarna de vrijwilligers besloten hun werk te staken.
23: De rechtbank in Roermond veroordeelt de 30-jarige Janus K. tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarig jongetje in Maastricht. K. reed 27 maart met 1,8 promiel alcohol door de dorpsstraat in de wijk Heer met 112 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij raakte een vrouw met een buggy tijdens het oversteken. Het jongetje werd uit de wagen geslingerd en overleed enkele uren later. De rechtbank vindt dat K. een onaanvaardbaar risico heeft genomen door met drank op en met hoge snelheid door een drukke woonwijk te rijden.
24: Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij wordt ervan verdacht op 2 oktober vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne met vooropgezet plan te hebben doodgestoken. C. stak de vrouw 25 keer, waarna zij later die nacht in het ziekenhuis overleed. De verdachte zegt zich het geweld niet te kunnen herinneren, maar deskundigen achten dat ongeloofwaardig. Uit onderzoek blijkt dat C. een psychotische stoornis en een persoonlijkheidsstoornis heeft, veroorzaakt door alcohol- en cocaïnegebruik.
25: De provincie Limburg is bezorgd over de gevolgen van de btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Limburg vreest dat kwekers en telers in de grensregio extra hard worden geraakt, omdat in Duitsland en België voor bepaalde planten lagere tarieven gelden. Ook waarschuwt de provincie dat de verhoging de vergroening van de leefomgeving kan belemmeren. Brancheorganisaties stellen dat de maatregel ruim 500 banen kan kosten en honderden miljoenen euro's aan omzet.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden.
0: In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het bedrijf zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend door valse facturen te versturen. De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa werden geleverd aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Behalve in Noorwegen werden ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om contracten binnen te halen. In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland.
1: Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet.
2: Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de Verenigde Staten ervan Rusland te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens de functionaris blijkt dat uit het inperken van cruciale satellietcommunicatie aan het front en het uitblijven van waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. Er zijn al 2 gevallen geweest dat de Amerikanen geen waarschuwing afgaven voor ballistische raketlanceringen. President Zelensky zei dat de VS tegen Oekraïnse generaals hebben gedreigd de inlichtingenhulp stop te zetten als Oekraïne Russische olieraffinaderijen blijft aanvallen. De Poolse buitenlandminister waarschuwde Elon Musk dat Europa hem in de gaten houdt.
6: Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak.
7: En nu het economisch nieuws. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sindelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In ruil wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sindelhauser en 13 andere Europese bedrijven als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sindelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en dreigt de komende maanden failliet te gaan als de sancties van kracht blijven.
8: Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 44,9% van de aandelen. Nog eens 5% van de aandelen gaat naar werknemers van het bedrijf. Ook Air France KLM had een bod gedaan, maar het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. TAP vervoerde in de eerste helft van dit jaar een recordaantal van 8,2 miljoen passagiers en vliegt met 101 vliegtuigen naar 93 bestemmingen wereldwijd.
9: De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim 2 keer zo hoog als gemiddeld.
10: De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking. Dat zegt Kremlin-gezant Kirill Dmitriev. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldmarkt. De Russische vicepremier Alexander Novak noemt de deal een stimulans voor de Russische economie. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat het wereldwijde aanbod van diesel tot ver in 2027 beperkt blijft.
11: De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Het dagelijkse bestuur

0: Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooyen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranje-Rood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden. De Nederlandse baansprinters hebben in Shanghai hun wereldtitel op de teamsprint verdedigd. Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg versloegen in de finale Australië. Het Nederlandse trio is sinds 2019 8 keer wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Voor Lavrijsen is het zijn 21ste wereldtitel op de baan. De Olympisch kampioenen van Tokio en Parijs verloren alleen in 2022 van Australië. 3 Russische turners zijn woensdag begonnen aan de podiumtraining bij de WK in Ahoy, Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin, die samen met turnster Aljona Glotova dinsdag in Nederland aankwamen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van wereldkampioene Angelina Melnikova en 2 andere turnsters zijn afgekeurd. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visum. Turner Marinov zegt dat de situatie niet normaal is en dat 2 teamgenoten mogelijk zonder podiumtraining moeten aantreden. Dick Schreuder hoopt dat de supporters van NEC achter Dusan Tadic en zijn ploeg gaan staan. De trainer van NEC reageert daarmee op kritiek op uitspraken van de Servische voetballer. Tadic had in een interview met nu.nl gezegd dat de standaard bij Ajax anders lag dan bij NEC. Een deel van de NEC-aanhang nam die uitlatingen niet in dank af. Ploeggenoot Tjaron Sheri nam het op voor Tadic en zegt dat de ervaren speler naar NEC is gekomen om het niveau op te krikken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog, met zonnige perioden. Het wordt ongeveer 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijven de opklaringen en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. Vannacht droog weer, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking in het westen en noorden toe, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je

0: gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wil zorgvuldige haast maken met de hersteloperatie voor toeslagenouders. Maar Kamerleden zien geen concrete actie bij partijloos staatssecretaris Sandra Pome. Inge van Dijk van het CDA vraagt om concrete stappen. De staatssecretaris belooft binnenkort op een rij te zetten wat ze al doet. Ook D66, VVD en PRO vinden dat Pome duidelijker moet maken hoe ze gedupeerde ouders sneller gaat helpen. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel. Maar de verwachting is dat dat niet gaat lukken. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij op 2 oktober vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne met vooropgezet plan heeft doodgestoken. De vrouw werd 25 keer gestoken en overleed later die nacht in het ziekenhuis. C. zegt zich het geweld niet te kunnen herinneren, maar deskundigen concluderen dat geheugenverlies bij zo'n heftige gebeurtenis niet mogelijk is. De rechtbank doet uitspraak op 11 november. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten, waar slachtoffers van intimidatie door landen als China, Rusland en Iran hun verhaal kunnen doen. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat en vraagt het kabinet om actie. Kamerleden van VVD, PRO, D66 en CDA benadrukken dat de buitenlandse intimidatie intussen doorgaat en dat het meldpunt zo snel mogelijk moet worden geregeld. Voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hogezand en Groningen over de A7 reed. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. Schuiling ontkende de beschuldigingen altijd met klem en stapte onder druk op als burgemeester. Zijn advocaten reageerden teleurgesteld en overwegen cassatie. Een eenheid van de Amsterdamse politie heeft dinsdag bij een datacenter op het Science Park in Amsterdam een server in beslag genomen van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie. Dat is gebeurd op basis van een Amerikaans rechtshulpverzoek, schrijft NRC. Een kopie van de inhoud van de server wordt nu naar de Verenigde Staten gestuurd. Autistici Inventatie was een linkse anticapitalistische organisatie die de afgelopen 25 jaar gratis webhosting en e-maildiensten aanbood aan zo'n 20.000 organisaties wereldwijd. De Amerikaanse regering Trump zag de organisatie als facilitator van Antifa en bestempelde Autistici Inventatie eind augustus zelf als terroristisch, waarna de vrijwilligers besloten hun werk te staken. De rechtbank in Roermond veroordeelt de 30-jarige Janus K. tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarig jongetje in Maastricht. K. reed 27 maart met 1,8 promiel alcohol door de dorpsstraat in de wijk Heer met 112 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij raakte een vrouw met een buggy tijdens het oversteken. Het jongetje werd uit de wagen geslingerd en overleed enkele uren later. De rechtbank vindt dat K. een onaanvaardbaar risico heeft genomen door met drank op en met hoge snelheid door een drukke woonwijk te rijden.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een containerschip is bij de straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Ook een bulkschip zou aan het zinken zijn na een ander incident nabij de zeestraat. Volgens Iran raakte het containerschip GFS Pride een mijn die explodeerde. Het schip voer via een ongeoorloofde en gevaarlijke vaarroute, aldus Iran. Het is het tweede schip dat gezonken is sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran op 28 februari. De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het bedrijf zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend door valse facturen te versturen. De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa werden geleverd aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Behalve in Noorwegen werden ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om contracten binnen te halen. In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland. Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak. En nu het economisch nieuws. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard. De op 1 na grootste bank van de Verenigde Staten kreeg die boete vanwege het tekortschieten in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger op 51.835 punten. Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt €1,2 miljard voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan. Het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. Voor beide luchtvaartmaatschappijen was TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. Air France KLM is teleurgesteld. Het bedrijf kijkt nu naar andere manieren om de aanwezigheid in Portugal en Zuid-Amerika uit te breiden. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sindelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In ruil wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sindelhauser en 13 andere Europese bedrijven als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en dreigt de komende maanden failliet te gaan als de sancties van kracht blijven. De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking. Dat zegt Kremlin-gezant Kirill Dmitriev. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldmarkt. De Russische vicepremier Alexander Novak noemt de deal een stimulans voor de Russische economie. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat het wereldwijde aanbod van diesel tot ver in 2027 beperkt blijft. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenster Sandrine Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooijen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranjerood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden. De Nederlandse baansprinters hebben in Shanghai hun wereldtitel op de teamsprint verdedigd. Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg versloegen in de finale Australië. Het Nederlandse trio is sinds 2019 8 keer wereldkampioen geworden op dit onderdeel. Voor Lavrijse is het zijn 21ste wereldtitel op de baan. De Olympisch kampioenen van Tokio en Parijs verloren alleen in 2022 van Australië. Dick Schreuder hoopt dat de supporters van NEC achter Dusan Tadic en zijn ploeg gaan staan. De trainer van NEC reageert daarmee op kritiek op uitspraken van de Servische voetballer. Tadic had in een interview met nu.nl gezegd dat de standaard bij Ajax anders lag dan bij NEC. Een deel van de NEC-aanhang nam die uitlatingen niet in dank af. Ploeggenoot Tjaron Sheri nam het op voor Tadic en zegt dat de ervaren speler naar NEC is gekomen om het niveau op te krikken. 3 Russische turners zijn woensdag begonnen met de podiumtraining bij de WK in Rotterdam. Het gaat om Arseni Dugno, Daniel Marinov en Sergei Naidin. Zij arriveerden dinsdag samen met turnster Aljona Glotova in Nederland. De Russische turnbond meldde dat de visumaanvragen van wereldkampioenen Meerkamp, Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova zijn afgekeurd. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visum.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met ongeveer 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind. Boven land is het rustiger. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgenochtend begint zonnig en droog. In de middag trekt er meer bewolking over het westen en noorden, maar het blijft droog. Het wordt 17 tot 21 graden, het warmst in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wil zorgvuldige haast maken met de hersteloperatie voor toeslagenouders. Maar Kamerleden zien geen concrete actie bij partijloos staatssecretaris Sandra Pomen. Inge van Dijk van het CDA vraagt om concrete stappen. De staatssecretaris belooft binnenkort op een rij te zetten wat ze al doet. Ook D66, VVD en PRO vinden dat Pomen duidelijker moet maken hoe ze gedupeerde ouders sneller gaat helpen. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel. Maar de verwachting is dat dat niet gaat lukken. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij op 2 oktober vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne met vooropgezet plan heeft doodgestoken. De vrouw werd 25 keer gestoken en overleed later die nacht in het ziekenhuis. C. zegt zich het geweld niet te kunnen herinneren. Maar deskundigen concluderen dat geheugenverlies bij zo'n heftige gebeurtenis niet mogelijk is. De rechtbank doet uitspraak op 11 november. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten waar slachtoffers van intimidatie door landen als China, Rusland en Iran hun verhaal kunnen doen. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat en vraagt het kabinet om actie. Kamerleden van VVD, PRO, D66 en CDA benadrukken dat de buitenlandse intimidatie intussen doorgaat en dat het meldpunt zo snel mogelijk moet worden geregeld. Voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoge Zand en Groningen over de A7 reed. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. Schuiling ontkende de beschuldigingen altijd met klem en stapte onder druk op als burgemeester. Zijn advocaten reageerden teleurgesteld en overwegen cassatie. Een eenheid van de Amsterdamse politie heeft dinsdag bij een datacenter op het Science Park in Amsterdam een server in beslag genomen van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie. Dat is gebeurd op basis van een Amerikaans rechtshulpverzoek, schrijft NRC. Een kopie van de inhoud van de server wordt nu naar de Verenigde Staten gestuurd. Autistici Inventatie was een linkse anticapitalistische organisatie die de afgelopen 25 jaar gratis webhosting en e-maildiensten aanbood aan zo'n 20.000 organisaties wereldwijd. De Amerikaanse regering Trump zag de organisatie als facilitator van Antifa en bestempelde Autistici Inventatie eind augustus zelf als terroristisch, waarna de vrijwilligers besloten hun werk te staken. De rechtbank in Roermond veroordeelt de 30-jarige Janus K. tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarig jongetje in Maastricht. K reed 27 maart met 1,8 promiel alcohol door de dorpsstraat in de wijk Heer met 112 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij raakte een vrouw met een buggy tijdens het oversteken. Het jongetje werd uit de wagen geslingerd en overleed enkele uren later. De rechtbank vindt dat K een onaanvaardbaar risico heeft genomen door met drank op en met hoge snelheid door een drukke woonwijk te rijden.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
1: Een containerschip is bij de straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Ook een bulkschip zou aan het zinken zijn na een ander incident nabij de zeestraat. Volgens Iran raakte het containerschip GFS Pride een mijn die explodeerde. Het schip voer via een ongeoorloofde en gevaarlijke vaarroute, aldus Iran. Het is het tweede schip dat gezonken is sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran op 28 februari. De advocaten van de Oekraïense verdachten van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Ze verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden.
4: In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het bedrijf zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend door valse facturen te versturen. De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa werden geleverd aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Behalve in Noorwegen werden ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om contracten binnen te halen. In Bulgarije onderzoeken de autoriteiten een mogelijke brandstichting bij een grondstation van satellietdienst Starlink. 11 van de 17 antennes bij de hoofdstad Sofia zijn in brand gestoken, volgens een Bulgaarse oppositiepartij. 2 gemaskerde mannen zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Rumen Radev wil nog niet zeggen of er sprake is van boze opzet. Vorige maand werd brand gesticht in een vergelijkbaar station in Polen, volgens de Poolse regering in opdracht van Rusland. Een Corendon-piloot heeft dinsdag per ongeluk de code voor een vliegtuigkaping verstuurd, waarschijnlijk door een tikfout. De piloot wilde een uitgevallen radioverbinding melden. Hij was zich volgens de politie niet bewust van de fout. Een verstuurde code kan niet worden ingetrokken. Na de melding stegen gevechtsvliegtuigen op. De luchthaven van Nuremberg werd gesloten. Het toestel uit Corfu landde onder militaire begeleiding. Ook een onderhandelingsteam en een speciale eenheid van de politie werden ingezet. Russell Brand staat terecht in Londen voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. De Britse acteur en komiek wordt beschuldigd van vergrijpen tegen 6 verschillende vrouwen tussen 1999 en 2009. De aanklager noemde Brand een seksueel roofdier en beschreef hem als meedogenloos, berekenend en manipulatief. De 6 vrouwen kennen elkaar niet en hebben zich onafhankelijk van elkaar gemeld. Brand ontkent alle aantijgingen en zei zich zowel bezorgd als hoopvol te voelen over de zaak.
5: En nu het economisch nieuws.
1: De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%.
4: Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan. Het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. Voor beide luchtvaartmaatschappijen was TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. Air France KLM is teleurgesteld. Het bedrijf kijkt nu naar andere manieren om de aanwezigheid in Portugal en Zuid-Amerika uit te breiden. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sindelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In ruil wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sindelhauser en 13 andere Europese bedrijven als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sindelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en dreigt de komende maanden failliet te gaan als de sancties van kracht blijven. De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland kan de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking. Dat zegt Kremlin-gezant Kirill Dmitriev. President Trump kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de wereldmarkt. De Russische vicepremier Alexander Novak noemt de deal een stimulans voor de Russische economie. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat het wereldwijde aanbod van diesel tot ver in 2027 beperkt blijft. Chipmachinemaker ASML werkt eraan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Door de enorme vraag naar chips voor AI vreest het bedrijf volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. ASML verhoogde de capaciteit in 2027 al met 30% en in 2028 nogmaals met 30%. Maar dat blijkt waarschijnlijk niet genoeg. Financieel topman Roger Dassen zegt dat het bedrijf wereldwijd naar mogelijkheden kijkt om de capaciteit te vergroten. Realistisch gezien komt die extra capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenster Sandrien Tas heeft vanmiddag in Ede de eerste etappe van de Eneco Tour voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige renster van Lotto Intermarché neemt daarmee de leiding over in het klassement. Tas heeft 1 seconde voorsprong op Lieke Nooijen. Charlotte Kool staat derde op 3 seconden. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranjerood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden.
6: De mondiale turnbond World Gymnastics betreurt de gevolgen van de visumproblemen voor de Russische delegatie bij de WK in Rotterdam. De bond meldt dat de afgifte van visa uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten valt en kan niet verklaren waarom een beperkt aantal aanvragen is afgewezen. De Russische turnbond meldde dinsdag dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp Angelina Melnikova en twee andere turnsters zijn afgekeurd. Vier Russen zijn al in Rotterdam, 3 mannen en 1 vrouw. World Gymnastics betreurt de negatieve gevolgen voor de voorbereidingen van de Russische delegatie en de verwarring binnen de gemeenschap rond de WK. NEC-trainer Dick Schreude hoopt dat de supporters achter Dusan Tadic en zijn ploeg gaan staan bij het Europa League-duel met Levski Sofia. Een deel van de NEC-aanhang nam uitlatingen van de Servische voetballer niet in dank af, nadat hij in een interview zei dat de standaard bij Ajax anders lag dan bij NEC. Ploeggenoot Tjaron Tjeri nam het op voor Tadic en zei dat hij naar NEC is gekomen om het niveau op te krikken. Het is 17 jaar geleden dat NEC voor het laatst Europa League voetbal speelde in de Goffert. De aftrap tegen koploper Levski Sofia is donderdagavond om 9 uur. Harry Lavrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg hebben in Shanghai hun 4e wereldtitel op rij veroverd op de teamsprint. Van den Berg zei na afloop dat ze zich kwaad maakten en hun kwaliteiten lieten zien, ondanks dat de concurrentie in de eerste ronde dichterbij kwam. In de kwalificatie was het verschil met de rest van het veld nog groot, maar in de eerste ronde zat er nog maar 1/10 van een seconde tussen. Lavrijze, die zijn 21ste wereldtitel op de baan bijschreef, noemde elk foutje bij zo'n klein verschil fataal. Van den Berg noemde het geweldig dat het allemaal samenkwam.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met sommige perioden en wordt het ongeveer 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het matig tot vrij krachtig, boven land weinig wind. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden op de Wadden en plaatselijk 7 graden in het oosten en zuidoosten. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Morgenochtend wordt het droog en zonnig. In de middag volgt meer bewolking in het westen, midden en noorden, maar het blijft droog. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. Het centrum, dat vorig voorjaar opende en onder meer de zeehondenopvang uit Pieterburen huisvest, komt 2,8 miljoen euro tekort. De bouwkosten vielen hoger uit en er komen minder bezoekers dan verwacht. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen extra publiek geld meer investeren. Oppositiepartijen als D66, CDA en SP willen een spoeddebat over de toekomst van het centrum en mogelijke kansen voor een doorstart. Het kabinet wil zorgvuldige haast maken met de hersteloperatie voor toeslagenouders. Maar Kamerleden zien geen concrete actie bij partijloos staatssecretaris Sandra Pome. Inge van Dijk van het CDA vraagt om concrete stappen. De staatssecretaris belooft binnenkort op een rij te zetten wat ze al doet. Ook D66, VVD en PRO vinden dat Pome duidelijker moet maken hoe ze gedupeerde ouders sneller gaat helpen. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel. Maar de verwachting is dat dat niet gaat lukken. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij op 2 oktober vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne met vooropgezet plan heeft doodgestoken. De vrouw werd 25 keer gestoken en overleed later die nacht in het ziekenhuis. C. zegt zich het geweld niet te kunnen herinneren, maar deskundigen concluderen dat geheugenverlies bij zo'n heftige gebeurtenis niet mogelijk is. De rechtbank doet uitspraak op 11 november. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie.
1: Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten, maar slachtoffers van intimidatie door landen als China, Rusland en Iran hun verhaal kunnen doen. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat en vraagt het kabinet om actie. Kamerleden van VVD, PRO, D66 en CDA benadrukken dat de buitenlandse intimidatie intussen doorgaat en dat het meldpunt zo snel mogelijk moet worden geregeld.
4: Voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoge Zand en Groningen over de A7 reed. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. Schuiling ontkende de beschuldigingen altijd met klem en stapte onder druk op als burgemeester. Zijn advocaten reageerden teleurgesteld en overwegen cassatie.
1: Een eenheid van de Amsterdamse politie heeft dinsdag bij een datacenter op het Science Park in Amsterdam een server in beslag genomen van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie. Dat is gebeurd op basis van een Amerikaans rechtshulpverzoek, schrijft NRC. Een kopie van de inhoud van de server wordt nu naar de Verenigde Staten gestuurd. Autistici Inventatie was een linkse anticapitalistische organisatie die de afgelopen 25 jaar gratis webhosting en e-maildiensten aanbood aan zo'n 20.000 organisaties wereldwijd. De Amerikaanse regering Trump zag de organisatie als facilitator van Antifa en bestempelde Autistici Inventatie eind augustus zelf als terroristisch, waarna de vrijwilligers besloten hun werk te staken.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
1: Een containerschip is bij de straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Ook een bulkschip zou aan het zinken zijn na een mislukte reddingspoging. Het containerschip GFS Pride voer onder Singaporese vlag en raakte volgens Iran een mijn. Alle 21 bemanningsleden zijn veilig geëvacueerd. De Maritieme en Havenautoriteit van Singapore veroordeelt de aanvallen en noemt ze een schending van het internationaal recht. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deed vorige maand voorstellen voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen. Het zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders met ook bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Als landen doelwit zijn van een hybride aanval, zouden ze crisisoverleg kunnen beleggen. De advocaten van de Oekraïense verdachten van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Ze verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Een cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden.
4: In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het bedrijf zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend door valse facturen te versturen. De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa werden geleverd aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Behalve in Noorwegen werden ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om contracten binnen te halen.
5: En nu het economisch nieuws. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt op initiatief van het hof gehoord. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld is geweest. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen en een duidelijkere inhoudsopgave geven. Wanneer de behandeling van de zaak verder gaat, is nog niet bekend. De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.
8: De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%.
4: Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt €1,2 miljard voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan. Het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. Voor beide luchtvaartmaatschappijen was TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. Air France KLM is teleurgesteld. Het bedrijf kijkt nu naar andere manieren om de aanwezigheid in Portugal en Zuid-Amerika uit te breiden.
9: De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sindelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In ruil wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sindelhauser en 13 andere Europese bedrijven als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sindelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en dreigt de komende maanden failliet te gaan als de sancties van kracht blijven.
10: De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim 2 keer zo hoog als gemiddeld.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen.
2: Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranjerood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden. NEC-trainer Dick Schreude hoopt dat de supporters achter Dusan Tadic en zijn ploeg gaan staan bij het Europa League-duel met Levski Sofia. Een deel van de NEC-aanhang nam uitlatingen van de Servische voetballer niet in dank af, nadat hij in een interview zei dat de standaard bij Ajax anders lag dan bij NEC. Ploeggenoot Charon Cherry nam het op voor Tadic en zei dat hij naar NEC is gekomen om het niveau op te krikken. Het is 17 jaar geleden dat NEC voor het laatst Europa League voetbal speelde in de Goffert. De aftrap tegen koploper Levski Sofia is donderdagavond om 9 uur. Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg hebben in Shanghai hun vierde wereldtitel op rij veroverd op de teamsprint. Van den Berg zei na afloop dat ze zich kwaad maakten en hun kwaliteiten lieten zien, ondanks dat de concurrentie in de eerste ronde dichterbij kwam. In de kwalificatie was het verschil met de rest van het veld nog groot, maar in de eerste ronde zat er nog maar een tiende van een seconde tussen. Lafrijse, die zijn 21ste wereldtitel op de baan bijschreef, noemde elk foutje bij zo'n klein verschil fataal. Van den Berg noemde het geweldig dat het allemaal samenkwam. De mondiale turnbond World Gymnastics betreurt de gevolgen van de visumproblemen voor de Russische delegatie bij de WK in Rotterdam. De bond meldt dat de afgifte van visa uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten valt en kan niet verklaren waarom een beperkt aantal aanvragen is afgewezen. De Russische turnbond meldde dinsdag dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp Angelina Melnikova en twee andere turnsters zijn afgekeurd. Vier Russen zijn al in Rotterdam, drie mannen en één vrouw. World Gymnastics betreurt de negatieve gevolgen voor de voorbereidingen van de Russische delegatie en de verwarring binnen de gemeenschap rond de WK. Tim Melier heeft de eerste etappe van de Eneco Tour gewonnen. De 33-jarige Belgische sprinter van Soudal Quickstep was in Ede de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen werd tweede voor de Belg Gerben Thijssen. De oranje leiderstrui blijft in handen van de Zweed Jacob Söderqvist. Die was dinsdag bij de proloog net iets sneller dan Wessel Mooris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag en wordt door zowel mannen als vrouwen verreden.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden en droog. Het wordt rond de 17 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht droog met temperaturen tussen 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint droog en zonnig. Later meer bewolking in het westen en noorden. Middagtemperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. Het centrum, dat vorig voorjaar opende en onder meer de zeehondenopvang uit Pieterburen huisvest, komt 2,8 miljoen euro tekort. De bouwkosten vielen hoger uit en er komen minder bezoekers dan verwacht. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen extra publiek geld meer investeren. Oppositiepartijen als D66, CDA en SP willen een spoeddebat over de toekomst van het centrum en mogelijke kansen voor een doorstart. Het kabinet wil zorgvuldige haast maken met de hersteloperatie voor toeslagenouders.
15: Maar Kamerleden zien geen concrete actie bij partijloos staatssecretaris Sandra Pome. Inge van Dijk van het CDA vraagt om concrete stappen. De staatssecretaris belooft binnenkort op een rij te zetten wat ze al doet. Ook D66, VVD en PRO vinden dat Pome duidelijker moet maken hoe ze gedupeerde ouders sneller gaat helpen. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel. Maar de verwachting is dat dat niet gaat lukken.
16: Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij op 2 oktober vorig jaar zijn 45-jarige vrouw Suzanne met vooropgezet plan heeft doodgestoken. De vrouw werd 25 keer gestoken en overleed later die nacht in het ziekenhuis. C. zegt zich het geweld niet te kunnen herinneren, maar deskundigen concluderen dat geheugenverlies bij zo'n heftige gebeurtenis niet mogelijk is. De rechtbank doet uitspraak op 11 november. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten, waar slachtoffers van intimidatie door landen als China, Rusland en Iran hun verhaal kunnen doen. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat en vraagt het kabinet om actie. Kamerleden van VVD, PRO, D66 en CDA benadrukken dat de buitenlandse intimidatie intussen doorgaat en dat het meldpunt zo snel mogelijk moet worden geregeld.
17: Voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een boete van €250 voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoge Zand en Groningen over de A7 reed. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. Schuiling ontkende de beschuldigingen altijd met klem en stapte onder druk op als burgemeester. Zijn advocaten reageerden teleurgesteld en overwegen cassatie.
15: Een eenheid van de Amsterdamse politie heeft dinsdag bij een datacenter op het Science Park in Amsterdam een server in beslag genomen van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie. Dat is gebeurd op basis van een Amerikaans rechtshulpverzoek, schrijft NRC. Een kopie van de inhoud van de server wordt nu naar de Verenigde Staten gestuurd. Autistici Inventatie was een linkse anticapitalistische organisatie die de afgelopen 25 jaar gratis webhosting en e-maildiensten aanbood aan zo'n 20.000 organisaties wereldwijd. De Amerikaanse regering Trump zag de organisatie als facilitator van Antifa en bestempelde Autistici Inventatie eind augustus zelf als terroristisch, waarna de vrijwilligers besloten hun werk te staken.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws.
20: Een containerschip is bij de straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Ook een bulkschip zou aan het zinken zijn na een mislukte reddingspoging. Het containerschip GFS Pride voer onder Singaporese vlag en raakte volgens Iran een mijn. Alle 21 bemanningsleden zijn veilig geëvacueerd. De Maritieme en Havenautoriteit van Singapore veroordeelt de aanvallen en noemt ze een schending van het internationaal recht.
21: De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang.
22: Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting.
21: Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deed vorige maand voorstellen voor een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg voor bedreigde landen.

0: verleidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen. Het bedrijf zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend door valse facturen te versturen. De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa werden geleverd aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Behalve in Noorwegen werden ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Het bedrijf wordt ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om contracten binnen te halen. En nu het economisch nieuws. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt op initiatief van het hof gehoord. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld is geweest. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen en een duidelijkere inhoudsopgave geven. Wanneer de behandeling van de zaak verder gaat, is nog niet bekend. De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%. Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt €1,2 miljard voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan. Het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. Voor beide luchtvaartmaatschappijen was TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. Air France KLM is teleurgesteld. Het bedrijf kijkt nu naar andere manieren om de aanwezigheid in Portugal en Zuid-Amerika uit te breiden. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In ruil wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en dreigt de komende maanden failliet te gaan als de sancties van kracht blijven. De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim 2 keer zo hoog als gemiddeld.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse baansprinsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen.

0: wielrennen in Shanghai. Kim Kale, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen. Ze kunnen hun titel later vandaag niet verdedigen. Bij de mannen plaatsten Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen en noteerde vanochtend al de snelste tijd in de kwalificaties. De Euro Hockey League Finals worden in maart 2027 bij HC Oranje-Rood in Eindhoven gespeeld. Het is de 20e editie van het toernooi. Van 24 tot en met 29 maart strijden de beste Europese clubteams om de titels bij de mannen en de vrouwen. In totaal worden er 32 wedstrijden gespeeld, bij de mannen en de vrouwen samen. Via een knock-out systeem wordt bepaald wie de Europese clubkampioenen worden. NEC-trainer Dick Schreude hoopt dat de supporters achter Dusan Tadic en zijn ploeg gaan staan bij het Europa League-duel met Levski Sofia. Een deel van de NEC-aanhang nam uitlatingen van de Servische voetballer niet in dank af, nadat hij in een interview zei dat de standaard bij Ajax anders lag dan bij NEC. Ploeggenoot Charon Cherry nam het op voor Tadic en zei dat hij naar NEC is gekomen om het niveau op te krikken. Het is 17 jaar geleden dat NEC voor het laatst Europa League voetbal speelde in de Goffert. De aftrap tegen koploper Levski Sofia is donderdagavond om 9 uur. Harry Lavrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg hebben in Shanghai hun vierde wereldtitel op rij veroverd op de teamsprint. Van den Berg zei na afloop dat ze zich kwaad maakten en hun kwaliteiten lieten zien, ondanks dat de concurrentie in de eerste ronde dichterbij kwam. In de kwalificatie was het verschil met de rest van het veld nog groot, maar in de eerste ronde zat er nog maar een tiende van een seconde tussen. Lavrijse, die zijn 21ste wereldtitel op de baan bijschreef, noemde elk foutje bij zo'n klein verschil fataal. Van den Berg noemde het geweldig dat het allemaal samenkwam. De mondiale turnbond World Gymnastics betreurt de gevolgen van de visumproblemen voor de Russische delegatie bij de WK in Rotterdam. De bond meldt dat de afgifte van visa uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten valt en kan niet verklaren waarom een beperkt aantal aanvragen is afgewezen. De Russische turnbond meldde dinsdag dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp Angelina Melnikova en twee andere turnsters zijn afgekeurd. Vier Russen zijn al in Rotterdam, drie mannen en één vrouw. World Gymnastics betreurt de negatieve gevolgen voor de voorbereidingen van de Russische delegatie en de verwarring binnen de gemeenschap rond de WK. Tim Melier heeft de eerste etappe van de Eneco Tour gewonnen. De 33-jarige Belgische sprinter van Soudal Quickstep was in Ede de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen werd tweede voor de Belg Gerben Thijssen. De oranje leiderstrui blijft in handen van de Zweed Jacob Söderqvist. Die was dinsdag bij de proloog net iets sneller dan Wessel Mooris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag en wordt door zowel mannen als vrouwen verreden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden en droog. Het wordt rond de 17 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht droog met temperaturen tussen 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint droog en zonnig. Later meer bewolking in het westen en noorden. Middagtemperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. BBB wil dat de provincie Utrecht onderzoekt of ze zelf een rekenkundige ondergrens kan invoeren voor stikstofuitstoot. Daardoor zouden projecten met beperkte uitstoot geen vergunning meer nodig hebben. De partij wil hierover een motie indienen tijdens de Statenvergadering over het plan Landelijk Gebied. Ook andere fracties hebben moties en amendementen aangekondigd. De SGP vindt de focus in het Utrechts programma Landelijk Gebied te eenzijdig gericht op stikstofuitstoot en wil zich concentreren op bredere natuurmaatregelen. De Amsterdamse politie heeft dinsdag een server in beslag genomen bij een datacenter in Amsterdam-Oost. Dat gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De server is van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie. De politie maakt een kopie van de gegevens en stelt die beschikbaar aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering bestempelde de organisatie eind augustus als terroristisch, omdat die volgens haar Antifa faciliteerde. Oppositiepartijen in de provincie Groningen willen een spoeddebat over het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Het centrum komt 2,8 miljoen euro tekort en denkt op korte termijn failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen niet nog meer publiek geld in het centrum steken. D66 wil weten wat de overwegingen van de provincie zijn en of er kansen zijn voor een doorstart. Om een spoeddebat te regelen moet een derde van de 43 statenleden daarmee instemmen. Het Openbaar Ministerie start geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed in september aangifte van smaad en laster om uitspraken die Faber over haar deed tijdens een debat. Het OM heeft de aangifte bekeken, maar ziet geen strafbare feiten. Faber zei dat de agent, een vrouw van Marokkaanse afkomst, niet neutraal zou zijn en noemde haar volledige naam. De politie Amsterdam en politievakbond ACP schaarden zich achter de agent en noemden het delen van namen van agenten not done. Stichting Be Okay uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie Amsterdam bevestigt dat na berichtgeving van de Telegraaf. In de zaak werden in mei 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan Be Okay. Amsterdamse jongerenwerkwethouder Esma Lala zegt zeer geschrokken te zijn en vindt dat de onderste steen boven moet. Kamerleden zien geen concrete actie bij staatssecretaris Sandra Palme voor het herstel van toeslagenouders. Het CDA vroeg om concrete stappen, maar Palme beloofde alleen op een rij te zetten wat ze al doet. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel. Maar de verwachting is dat dat niet lukt. Een jaar uitstel kost ongeveer 200 miljoen euro. Gedupeerde ouders kunnen terecht bij een overheidsloket of bij de Stichting van Prinses Laurentien. Maar aan luisterende schrijvers is momenteel een tekort.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlandsnieuws. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. Een containerschip is bij de straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Ook een bulkschip zou aan het zinken zijn na een mislukte reddingspoging. Het containerschip GFS Pride voer onder Singaporese vlag en raakte volgens Iran een mijn. Alle 21 bemanningsleden zijn veilig geëvacueerd. de Maritieme en Havenautoriteit van Singapore, veroordeeld de aanvallen en noemt ze een schending van het internationaal recht. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Het trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. En nu het economisch nieuws. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%. Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt €1,2 miljard voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan. Het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. Voor beide luchtvaartmaatschappijen was TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. Air France KLM is teleurgesteld. Het bedrijf kijkt nu naar andere manieren om de aanwezigheid in Portugal en Zuid-Amerika uit te breiden. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sindelhauser Materials. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. In ruil wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sindelhauser en 13 andere Europese bedrijven als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sindelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en dreigt de komende maanden failliet te gaan als de sancties van kracht blijven. De concerten van Harry Styles in mei hebben de Nederlandse inflatie beïnvloed. Dat stellen economen van de Nederlandse Bank in het tijdschrift ESB. Omdat het de enige Europese concerten van de artiest waren, kwamen veel buitenlandse fans naar Nederland. De prijzen voor hotelovernachtingen stegen in mei met 21,5% vergeleken met een jaar eerder. Concerttickets werden 7,4% duurder, ruim twee keer zo hoog als gemiddeld.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Harry Lavrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg hebben in Shanghai hun vierde wereldtitel op rij veroverd op de teamsprint. Van den Berg zei na afloop dat ze zich kwaad maakten en hun kwaliteiten lieten zien, ondanks dat de concurrentie in de eerste ronde dichterbij kwam. In de kwalificatie was het verschil met de rest van het veld nog groot, maar in de eerste ronde zat er nog maar een tiende van een seconde tussen. Lavrijze, die zijn 21ste wereldtitel op de baan bijschreef, noemde elk foutje bij zo'n klein verschil fataal. Van den Berg noemde het geweldig dat het allemaal samenkwam. De mondiale turnbond World Gymnastics betreurt de gevolgen van de visumproblemen voor de Russische delegatie bij de WK in Rotterdam. De bond meldt dat de afgifte van visa uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten valt en kan niet verklaren waarom een beperkt aantal aanvragen is afgewezen. De Russische turnbond meldde dinsdag dat de visumaanvragen van wereldkampioene Meerkamp Angelina Melnikova en twee andere turnsters zijn afgekeurd. Vier Russen zijn al in Rotterdam, drie mannen en één vrouw. World Gymnastics betreurt de negatieve gevolgen voor de voorbereidingen van de Russische delegatie en de verwarring binnen de gemeenschap rond de WK. Tim Melier heeft de eerste etappe van de Eneco Tour gewonnen. De 33-jarige Belgische sprinter van Soudal Quickstep was in Ede de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen werd tweede voor de Belg Gerben Thijssen. De oranje leiderstrui blijft in handen van de Zweed Jacob Söderqvist. Die was dinsdag bij de proloog net iets sneller dan Wessel Mooris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag en wordt door zowel mannen als vrouwen verreden. Ajax reist zonder Steven Berghuis, Anton Gaji en Kajo Henrique af naar Kroatië voor de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Het drietal is geblesseerd en blijft in Amsterdam achter. Ook Simon Adringa ontbreekt in de selectie van 22 spelers. De Ivoriaan debuteerde afgelopen zaterdag tegen NEC, maar kwam niet helemaal fit uit die wedstrijd. De wedstrijd in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi begint donderdagavond om 7:15. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van 5 miljard 710 miljoen euro voor de komende 4 jaar voorstellen. Dat heeft een ingewijde aan persbureau AFP laten weten. Het is de eerste vergadering van de Raad sinds 28 april en de eerste keer dat FIFA-voorzitter Infantino tegenover zijn tegenstander staat sinds het terugtrekken van een omstreden commercialiseringsplan. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA op 18 september op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal 8 900.000 euro extra uit te keren. Het uitdelen van geld aan bonden is voor Infantino een belangrijke troefkaart voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter op 18 maart 2027. Tennister Arina Sabalenka is opnieuw vroeg uitgeschakeld op een toernooi. De nummer 2 van de wereld verloor woensdag in de tweede ronde van het Wuhan Open van de Amerikaanse Ann Lee. Vorige week ging Sabalenka er in de derde ronde van de China Open al uit tegen Nicola Bartunkova. De Belarussische raakte vorige maand de nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt aan Elena Rybakina en heeft sinds maart geen toernooi meer gewonnen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt zo'n 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee staat er wat meer wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig, in het Waddengebied iets krachtiger. Morgen begint droog en zonnig. Overdag komt er in het westen, midden en noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind komt uit zuid tot zuidwest.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere fracties in Provinciale Staten van Utrecht willen aanpassingen aan het plan Landelijk Gebied, waarmee de provincie de stikstofuitstoot wil terugdringen. BBB wil dat de provincie onderzoekt of ze zelf een rekenkundige ondergrens kan invoeren, zodat voor projecten met beperkte stikstofuitstoot geen vergunning meer nodig is. De SGP vindt de focus te eenzijdig gericht op stikstof en pleit voor bredere natuurmaatregelen. BBB maakt zich zorgen over het draagvlak, omdat er volgens de partij weinig is gedaan met de ongeveer 1700 inspraakreacties. PvdA en Volt stellen dat er juist intensief is samengewerkt met onder meer de landbouwsector. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport te steunen. Ja, 21 en Pro vragen zich af welke handreikingen D66 ziet in de begroting. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt en zegt dat er politiek veel kan gebeuren als er druk op staat. Het kabinet wil zorgvuldig haast maken met de hersteloperatie voor toeslagenouders. Maar Kamerleden zien geen concrete actie bij staatssecretaris Sandra Palme. Het CDA vraagt om concrete stappen, zoals het hanteren van verschillende categorieën, om sommige ouders sneller te helpen. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel. Maar de verwachting is dat dat niet gaat lukken. Een jaar uitstel kost ongeveer 200 miljoen euro. Er is momenteel een tekort aan luisterende schrijvers die ouders helpen bij de afhandeling van bijkomende schade. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van het meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat, omdat landen als China, Rusland en Iran voormalige landgenoten in Nederland intimideren. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid deelt de frustratie en zegt dat het meldpunt niet voldeed aan de privacywetgeving. Hij probeert het wetgevingstraject te versnellen en hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven over een tijdelijk alternatief. In de Utrechtse wijk Overvecht is woensdagmiddag geprobeerd om de 40-jarige Galit H., beter bekend als Imo, te liquideren, schrijft het AD. De Utrechtse politie kreeg rond 14:15 middags meldingen nadat buurtbewoners schoten hadden gehoord. Galit H. is een bekende Utrechtse crimineel die een cruciale rol speelt in het Marengo-proces. In januari 2017 was hij al eens doelwit, maar toen werd de verkeerde persoon doodgeschoten. De Amsterdamse politie heeft dinsdag een server in beslag genomen bij een datacenter in Amsterdam-Oost. Dat gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De server is van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie. De politie maakt een kopie van de gegevens en stelt die beschikbaar aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering bestempelde de organisatie eind augustus als terroristisch, omdat die volgens haar Antifa faciliteerde.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. Een containerschip is bij de straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Ook een bulkschip zou aan het zinken zijn na een mislukte reddingspoging. Het containerschip GFS Pride voer onder Singaporese vlag en raakte volgens Iran een mijn. Alle 21 bemanningsleden zijn veilig geëvacueerd. De Maritieme en Havenautoriteit van Singapore veroordeelt de aanvallen en noemt ze een schending van het internationaal recht. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Het trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. En nu het economisch nieuws. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De dienst heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer €55 miljoen uitgegeven. Het gaat om de bemiddelingsservice die op kleine schaal is getest. Het UWV heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%. Portugal heeft de Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Lufthansa betaalt €1,2 miljard voor maximaal 44,9% van de aandelen. Ook Air France KLM had een bod gedaan. Het winnende bod van Lufthansa lag 16% hoger. Voor beide luchtvaartmaatschappijen was TAP interessant vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika. Air France KLM is teleurgesteld. Het bedrijf kijkt nu naar andere manieren om de aanwezigheid in Portugal en Zuid-Amerika uit te breiden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NEC-trainer Dick Schreude hoopt dat de supporters achter Dusan Tadic en zijn ploeg gaan staan bij het Europa League-duel met Levski Sofia. Een deel van de NEC-aanhang nam uitlatingen van de Servische voetballer niet in dank af, nadat hij in een interview zei dat de standaard bij Ajax anders lag dan bij NEC. Ploeggenoot Tjaron Cherry nam het op voor Tadic en zei dat hij naar NEC is gekomen om het niveau op te krikken. Het is 17 jaar geleden dat NEC voor het laatst Europa League voetbal speelde in de Goffert. De aftrap tegen koploper Levski Sofia is donderdagavond om 9 uur. Tim Melier heeft de eerste etappe van de Eneco Tour gewonnen. De 33-jarige Belgische sprinter van Soudal Quickstep was in Ede de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen werd tweede voor de Belg Gerben Thijssen. De oranje leiderstrui blijft in handen van de Zweed Jacob Söderqvist. Die was dinsdag bij de proloog net iets sneller dan Wessel Mooris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag en wordt door zowel mannen als vrouwen verreden. Ajax reist zonder Steven Berghuis, Anton Gaji en Kajo Henrique af naar Kroatië voor de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Het drietal is geblesseerd en blijft in Amsterdam achter. Ook Simon Adringa ontbreekt in de selectie van 22 spelers. De Ivoriaan debuteerde afgelopen zaterdag tegen NEC, maar kwam niet helemaal fit uit die wedstrijd. De wedstrijd in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi begint donderdagavond om 7:15. Tenniste Arina Sabalenka is opnieuw vroeg uitgeschakeld op een toernooi. De nummer 2 van de wereld verloor woensdag in de tweede ronde van het Wuhan Open van de Amerikaanse Ann Lee. Vorige week ging Sabalenka er in de derde ronde van de China Open al uit tegen Nicola Bartunkova. De Belarussische raakte vorige maand de nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt aan Elena Rybakina en heeft sinds maart geen toernooi meer gewonnen. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van €5.710 miljoen voor de komende 4 jaar voorstellen. Het plan voorziet in een fonds voor de periode van 2026 tot 2030, waarmee geld kan worden uitgekeerd en de 211 nationale bonden en de regionale confederaties. Iedere bond zou daarbij €22.500.000 kunnen ontvangen. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA eerder op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal €8.900.000 extra uit te keren.
2: Voor FIFA-voorzitter Infantino, die zich in maart 2027 herkiesbaar stelt, is het uitkeren van geld aan bonden een belangrijke troefkaart. Scheidsrechter Sander van der Eijk leidt donderdagavond de Europa League-wedstrijd tussen Celta de Vigo en Juventus. De Nederlander krijgt assistentie van Rens Blumink en Stefan de Groot, met Allard Lindhout als vierde official. De Engelsman Michael Salisbury en de Nederlander Richard Martens vormen het VAR-duo. De wedstrijd in Spanje begint om 9 uur 's avonds.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog bij een graad of 17. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige wind. Landinwaarts is het vrij rustig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgenochtend begint zonnig en droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rijbaan in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel wordt door een reparatie aan beide zijden 35 centimeter smaller. Er moet een nieuwe binnenring worden aangebracht. Exploitant Westerschelde-tunnel zegt dat weggebruikers geen verschil zullen merken. De reparatie begint op 11 januari en duurt 4 maanden. Op een plek richting Borselen is een scheur ontstaan in meerdere betonnen segmenten. Het College van de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel over de inlichtingendiensten te weinig waarborgen biedt. Het kabinet wil de diensten meer ruimte geven om gegevens te verzamelen over mogelijke dreigingen. Zo mogen ze computers en smartphones hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college zegt dat effectieve waarborgen en robuust toezicht nodig zijn om mensenrechten te beschermen. Ook de nieuwe toezichthouder kan de uitbreiding van bevoegdheden niet blijven bijbenen. Meerdere statenfracties in Utrecht willen aanpassingen aan het plan Landelijk Gebied om de stikstofuitstoot terug te dringen. BBB wil dat de provincie onderzoekt of ze zelf een rekenkundige ondergrens kan invoeren. Dan is voor projecten met beperkte stikstofuitstoot geen vergunning meer nodig. De SGP vindt de focus te eenzijdig gericht op stikstof en wil bredere natuurmaatregelen. BBB maakt zich zorgen over het draagvlak, omdat er weinig is gedaan met de ongeveer 1700 inspraakreacties. Het kabinet wil zorgvuldig haast maken met de hersteloperatie voor toeslagenouders. Maar Kamerleden zien geen concrete actie bij staatssecretaris Sandra Palmen. Het CDA vraagt om concrete stappen, zoals het hanteren van verschillende categorieën, om sommige ouders sneller te helpen. Het doel is om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel. Maar de verwachting is dat dat niet gaat lukken. Een jaar uitstel kost ongeveer 200 miljoen euro. Er is momenteel een tekort aan luisterende schrijvers die ouders helpen bij de afhandeling van bijkomende schade. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van het meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Een meerderheid van de Kamer vindt dat veel te laat, omdat landen als China, Rusland en Iran voormalige landgenoten in Nederland intimideren. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid deelt de frustratie en zegt dat het meldpunt niet voldeed aan de privacywetgeving. Hij probeert het wetgevingstraject te versnellen en hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven over een tijdelijk alternatief. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport te steunen. Ja, 21 en Pro vragen zich af welke handreikingen D66 ziet in de begroting. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. En zegt dat er politiek veel kan gebeuren als er druk op staat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. Een containerschip is bij de straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Ook een bulkschip zou aan het zinken zijn na een mislukte reddingspoging. Het containerschip GFS Pride voer onder Singaporese vlag en raakte volgens Iran een mijn. Alle 21 bemanningsleden zijn veilig geëvacueerd. De Maritieme en Havenautoriteit van Singapore veroordeelt de aanvallen en noemt ze een schending van het internationaal recht. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een Russisch wapen waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kiev. K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners die 3 van de 4 pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. En nu het economisch nieuws. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De dienst heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer €55 miljoen uitgegeven. Het gaat om de bemiddelingsservice, die op kleine schaal is getest. Het UWV heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie verantwoord moet omgaan met publieke middelen.
4: De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
5: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
6: De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.
7: De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Tim Melier heeft de eerste etappe van de Eneco Tour gewonnen. De 33-jarige Belgische sprinter van Soudal Quickstep was in Ede de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen werd tweede voor de Belg Gerben Thijssen. De oranje leiderstrui blijft in handen van de Zweed Jacob Söderqvist. Die was dinsdag bij de proloog net iets sneller dan Wessel Mooris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag en wordt door zowel mannen als vrouwen verreden. Ajax reist zonder Steven Berghuis, Anton Gaji en Kajo Henrique af naar Kroatië voor de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Het drietal is geblesseerd en blijft in Amsterdam achter. Ook Simon Adringa ontbreekt in de selectie van 22 spelers. De Ivoriaan debuteerde afgelopen zaterdag tegen NEC, maar kwam niet helemaal fit uit die wedstrijd. De wedstrijd in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi begint donderdagavond om 7:15. Tenniste Arina Sabalenka is opnieuw vroeg uitgeschakeld op een toernooi. De nummer 2 van de wereld verloor woensdag in de tweede ronde van het Wuhan Open van de Amerikaanse Ann Lee. Vorige week ging Sabalenka er in de derde ronde van de China Open al uit tegen Nicola Bartunkova. De Belarussische raakte vorige maand de nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt aan Elena Rybakina en heeft sinds maart geen toernooi meer gewonnen. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van €5.710 miljoen voor de komende 4 jaar voorstellen. Het plan voorziet in een fonds voor de periode van 2026 tot 2030, waarmee geld kan worden uitgekeerd en de 211 nationale bonden en de regionale confederaties. Iedere bond zou daarbij €22.500.000 kunnen ontvangen. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA eerder op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal 8 miljoen 900.000 euro extra uit te keren. Voor FIFA-voorzitter Infantino, die zich in maart 2027 herkiesbaar stelt, is het uitkeren van geld aan bonden een belangrijke troefkaart. Scheidsrechter Sander van der Eijk leidt donderdagavond de Europa League-wedstrijd tussen Celta de Vigo en Juventus. De Nederlander krijgt assistentie van Rens Blumink en Stefan de Groot, met Allard Lindhout als vierde official. De Engelsman Michael Salisbury en de Nederlander Richard Martens vormen het VAR-duo. De wedstrijd in Spanje begint om 9 uur 's avonds. Sondre Urjaseter keert donderdag terug in de selectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd tegen FC Toen in de Conference League. De Noorse aanvaller miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Fortuna Sittard omdat hij ziek was. Ook zijn landgenoot Filip Thorvaldsen is weer fit genoeg om mee te doen. Doelman Lars Oenerstal en verdedigers Max Bruns en Staf Lemkin zijn er nog niet bij. FC Twente plaatste zich voor het hoofdtoernooi door FK Karabach uit Azerbeidzjan te verslaan in de play-offs.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt rond de 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan de kust waait het steviger door, boven land is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen begint droog en zonnig. Later op de dag neemt de bewolking toe in het westen, midden en noorden. Het blijft droog, met middagtemperaturen tussen 17 en plaatselijk 21 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de noordkust af en toe vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rijbaan in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel wordt door een reparatie aan beide zijden 35 centimeter smaller. Exploitant Westerschelde-tunnel meldt dat weggebruikers daar niets van zullen merken. De reparatie begint op 11 januari en duurt 4 maanden. Op een plek richting Borselen is een scheur ontstaan in meerdere betonnen segmenten. Tijdens de werkzaamheden blijft de westbuis open, maar daar kan veel minder verkeer doorheen en moeten automobilisten reserveren. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen blijken daarbij de grootste aanjager. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en wordt door muggen doorgegeven aan mensen en andere dieren. Het Ushutu-virus is een vogelvirus dat voornamelijk via muggen wordt overgedragen en zelden schadelijk is voor mensen. Academische vrijheid moet een plek krijgen in de grondwet. En de vrijheid van meningsuiting voor wetenschappers moet door kennisinstellingen beter beschermd worden. Dat staat in een advies van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen aan onderwijsminister Rianne Letschert. De KNAW meldt dat de academische vrijheid in Nederland onder druk staat, door onder meer de manier waarop onderzoek wordt gefinancierd en bemoeienis van de overheid. De academie adviseert de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek scherper te formuleren. Ook zou er een landelijke gedragscode moeten komen die kennisinstituten verder voor zichzelf kunnen uitwerken. Meerdere statenfracties in Utrecht willen aanpassingen aan het plan Landelijk Gebied om de stikstofuitstoot terug te dringen. BBB wil dat de provincie onderzoekt of ze zelf een rekenkundige ondergrens kan invoeren. Dan is voor projecten met beperkte stikstofuitstoot geen vergunning meer nodig. De SGP vindt de focus te eenzijdig gericht op stikstof en wil bredere natuurmaatregelen. BBB maakt zich zorgen over het draagvlak, omdat er weinig is gedaan met de ongeveer 1700 inspraakreacties. Het College van de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel over de inlichtingendiensten te weinig waarborgen biedt.
10: Het kabinet wil de diensten meer ruimte geven om gegevens te verzamelen over mogelijke dreigingen. Zo mogen ze computers en smartphones hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college zegt dat effectieve waarborgen en robuust toezicht nodig zijn om mensenrechten te beschermen. Ook de nieuwe toezichthouder kan de uitbreiding van bevoegdheden niet blijven bijbenen. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van het meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week

0: probeert het wetgevingstraject te versnellen en hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven over een tijdelijk alternatief.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober in Nairobi overleed aan de infectieziekte. De man was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Kenia gereisd. Dit jaar zijn in Congo meer dan 4000 mensen overleden aan de Bundibugyo-variant van ebola. Ruim 19.100 mensen zijn in Congo besmet geraakt met het virus. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer €55 miljoen uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen.
0: Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede

0: de topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax reist zonder Steven Berghuis, Anton Gaji en Kajo Henrique af naar Kroatië voor de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Het drietal is geblesseerd en blijft in Amsterdam achter. Ook Simon Adringa ontbreekt in de selectie van 22 spelers. De Ivoriaan debuteerde afgelopen zaterdag tegen NEC, maar kwam niet helemaal fit uit die wedstrijd. De wedstrijd in de eerste speelronde van het hoofdtoernooi begint donderdagavond om 7:15. Tenniste Arina Sabalenka is opnieuw vroeg uitgeschakeld op een toernooi. De nummer 2 van de wereld verloor woensdag in de tweede ronde van het Wuhan Open van de Amerikaanse Ann Lee. Vorige week ging Sabalenka er in de derde ronde van de China Open al uit tegen Nicola Bartunkova. De Belarussische raakte vorige maand de nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt aan Elena Rybakina en heeft sinds maart geen toernooi meer gewonnen. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van €5.710 miljoen voor de komende 4 jaar voorstellen. Het plan voorziet in een fonds voor de periode van 2026 tot 2030, waarmee geld kan worden uitgekeerd en de 211 nationale bonden en de regionale confederaties. Iedere bond zou daarbij €22.500.000 kunnen ontvangen. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA eerder op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal €8.900.000 extra uit te keren. Voor FIFA-voorzitter Infantino, die zich in maart 2027 herkiesbaar stelt, is het uitkeren van geld aan bonden een belangrijke troefkaart. Scheidsrechter Sander van der Eijk leidt donderdagavond de Europa League-wedstrijd tussen Celta de Vigo en Juventus. De Nederlander krijgt assistentie van Rens Blumink en Stefan de Groot, met Allard Lindhout als vierde official. De Engelsman Michael Salisbury en de Nederlander Richard Martens vormen het VAR-duo. De wedstrijd in Spanje begint om 9 uur 's avonds. Sondre Urjaseter keert donderdag terug in de selectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd tegen FC Toen in de Conference League. De Noorse aanvaller miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Fortuna Sittard omdat hij ziek was. Ook zijn landgenoot Filip Thorvaldsen is weer fit genoeg om mee te doen. Doelman Lars Oenerstal en verdedigers Max Bruns en Staf Lemkin zijn er nog niet bij. FC Twente plaatste zich voor het hoofdtoernooi door FK Karabach uit Azerbeidzjan te verslaan in de play-offs. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met temperaturen rond de 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan zee waait het stevig door, boven land weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen begint droog en zonnig. Later neemt de bewolking in het westen toe. Het wordt 17 tot 21 graden. Het warmst in het zuiden. De wind blijft zuidwestelijk en matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse politie heeft dinsdag een server in beslag genomen bij een datacenter in Amsterdam-Oost. Dit gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De server is van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie, die jarenlang gratis webruimte en e-mail bood aan duizenden organisaties. De Amerikaanse autoriteiten bestempelden de organisatie eind augustus als terroristisch, omdat zij volgens hen Antifa hielp. De politie maakt een kopie van de gegevens en stelt die beschikbaar aan de Verenigde Staten. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten voor mensen die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat het meldpunt klaar was toen het ministerie erachter kwam dat de vertrouwenslijn niet voldeed aan de privacywetgeving. De minister probeert het wetgevingstraject te versnellen en hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven over een tijdelijk alternatief. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. Het kabinet wil de diensten onder meer sneller bevoegd maken om informatie te verzamelen over personen en organisaties die een mogelijke dreiging vormen. Zo kunnen ze computers en smartphones hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college vindt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan blijven bijbenen. Ook adviseert het college het kabinet te heroverwegen dat het toezicht op de diensten tijdelijk kan worden opgeschort bij staatsnoodrecht. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie ook wel over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur en zegt dat de bouw een vermogen heeft gekost. Volgens hem had het oude zeehondencentrum in Pieterburen met een fractie van het geld opgeknapt kunnen worden. Ook dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, is zeer kritisch. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen blijken daarbij de grootste aanjager. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en wordt door muggen doorgegeven aan mensen en andere dieren. Het Ushutu-virus is een vogelvirus dat voornamelijk via muggen wordt overgedragen en zelden schadelijk is voor mensen. De rijbaan in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel wordt door een reparatie aan beide zijden 35 centimeter smaller. Exploitant Westerschelde-tunnel meldt dat weggebruikers daar niets van zullen merken. De reparatie begint op 11 januari en duurt 4 maanden. Op een plek richting Borselen is een scheur ontstaan in meerdere betonnen segmenten. Tijdens de werkzaamheden blijft de westbuis open, maar daar kan veel minder verkeer doorheen en moeten automobilisten reserveren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober in Nairobi overleed aan de infectieziekte. De man was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Kenia gereisd. Dit jaar zijn in Congo meer dan 4000 mensen overleden aan de Bundibugyo-variant van ebola. Ruim 19.100 mensen zijn in Congo besmet geraakt met het virus. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier ActVance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. De beurzen in New York zijn woensdag gemengd geopend. Bank of America zag de winst afgelopen kwartaal dalen door een boete van $1,2 miljard vanwege tekortschietingen in de aanpak van witwaspraktijken. Ook de omzet viel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde 7,5%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,3% hoger. De S&P 500 daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 0,6%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tenniste Arina Sabalenka is opnieuw vroeg uitgeschakeld op een toernooi. De nummer 2 van de wereld verloor woensdag in de 2e ronde van het Wuhan Open van de Amerikaanse Ann Li. Vorige week ging Sabalenka er in de 3e ronde van de China Open al uit tegen Nicola Bartunkova. De Belarussische raakte vorige maand de nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt aan Elena Rybakina en heeft sinds maart geen toernooi meer gewonnen. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van 5 miljard 710 miljoen euro voor de komende 4 jaar voorstellen. Het plan voorziet in een fonds voor de periode van 2026 tot 2030, waarmee geld kan worden uitgekeerd aan de 211 nationale bonden en de regionale confederaties. Iedere bond zou daarbij 22.500.000 euro kunnen ontvangen. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA eerder op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal 8.900.000 euro extra uit te keren. Voor FIFA-voorzitter Infantino, die zich in maart 2027 herkiesbaar stelt, is het uitkeren van geld aan bonden een belangrijke troefkaart. Sondre Urjaceter keert donderdag terug in de selectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd tegen FC Toen in de Conference League. De Noorse aanvaller miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Fortuna Sittard omdat hij ziek was. Ook zijn landgenoot Filip Thorvaldsen is weer fit genoeg om mee te doen. Doelman Lars Unnerstal en verdedigers Max Bruns en Staf Lemkin zijn er nog niet bij. FC Twente plaatste zich voor het hoofdtoernooi door FK Karabach uit Azerbeidzjan te verslaan in de play-offs. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Lens is om 18:45 s'avonds. Feyenoord begint vanavond met een ongewijzigde basisformatie aan de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft vertrouwen in de ploeg die zaterdag met 2-0 won van AZ. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Feyenoord begon dit seizoen met een zware nederlaag tegen FC Barcelona, 5-1. Como won juist het eerste duel, 4-1 tegen RB Leipzig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog met temperaturen rond de 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Aan de kust waait het iets steviger. Boven land blijft het rustig. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NPO blijft in gesprek met alle partijen over de deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt een woordvoerder als reactie op een brandbrief van ruim 400 NPO-medewerkers. Ze maken zich boos over het besluit om mee te doen vanwege de deelname van Israël. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het besluit. De NPO geeft op dit moment geen verdere toelichting. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Usutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden. De Amsterdamse politie heeft dinsdag een server in beslag genomen bij een datacenter in Amsterdam-Oost. Dit gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De server is van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici Inventatie, die jarenlang gratis webruimte en e-mail bood aan duizenden organisaties. De Amerikaanse autoriteiten bestempelden de organisatie eind augustus als terroristisch, omdat zij volgens hen Antifa hielp. De politie maakt een kopie van de gegevens en stelt die beschikbaar aan de Verenigde Staten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie ook wel over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt het centrum een prestigeproject van de vorige directeur en zegt dat de bouw een vermogen heeft gekost. Volgens hem had het oude zeehondencentrum in Pieterburen met een fractie van het geld opgeknapt kunnen worden. Ook dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrèche in Pieterburen oprichtte, is zeer kritisch. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. Het kabinet wil de diensten onder meer sneller bevoegd maken om informatie te verzamelen over personen en organisaties die een mogelijke dreiging vormen. Zo kunnen ze computers en smartphones hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college vindt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan blijven bijbenen. Ook adviseert het college het kabinet te heroverwegen dat het toezicht op de diensten tijdelijk kan worden opgeschort bij staatsnoodrecht. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten voor mensen die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat het meldpunt klaar was toen het ministerie erachter kwam dat de vertrouwenslijn niet voldeed aan de privacywetgeving. De minister probeert het wetgevingstraject te versnellen en hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven over een tijdelijk alternatief.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober in Nairobi overleed aan de infectieziekte. De man was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Kenia gereisd. Dit jaar zijn in Congo meer dan 4000 mensen overleden aan de Bundibugyo-variant van ebola. Ruim 19.100 mensen zijn in Congo besmet geraakt met het virus. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Barr voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Barr eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Barr wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer €55 miljoen uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tenniste Arina Sabalenka is opnieuw vroeg uitgeschakeld op een toernooi. De nummer 2 van de wereld verloor woensdag in de tweede ronde van het Wuhan Open van de Amerikaanse Ann Lee. Vorige week ging Sabalenka er in de derde ronde van de China Open al uit tegen Nicola Bartunkova. De Belarussische raakte vorige maand de nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt aan Elena Rybakina en heeft sinds maart geen toernooi meer gewonnen. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van 5 miljard 710 miljoen euro voor de komende 4 jaar voorstellen. Het plan voorziet in een fonds voor de periode van 2026 tot 2030, waarmee geld kan worden uitgekeerd en de 211 nationale bonden en de regionale confederaties. Iedere bond zou daarbij 22 miljoen 500.000 euro kunnen ontvangen. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA eerder op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal 8 miljoen 900.000 euro extra uit te keren. Voor FIFA-voorzitter Infantino, die zich in maart 2027 herkiesbaar stelt, is het uitkeren van geld aan bonden een belangrijke troefkaart. Sondre Urjaseter keert donderdag terug in de selectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd tegen FC Toen in de Conference League. De Noorse aanvaller miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Fortuna Sittard omdat hij ziek was. Ook zijn landgenoot Filip Thorvaldsen is weer fit genoeg om mee te doen. Doelman Lars Unnerstal en verdedigers Max Bruns en Staf Lemkin zijn er nog niet bij. FC Twente plaatste zich voor het hoofdtoernooi door FK Karabach uit Azerbeidzjan te verslaan in de play-offs. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Linz is om 7:15 s'avonds. Feyenoord begint vanavond met een ongewijzigde basisformatie aan de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft vertrouwen in de ploeg die zaterdag met 2-0 won van AZ. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Feyenoord begon dit seizoen met een zware nederlaag tegen FC Barcelona, 5-1. Como won juist het eerste duel, 4-1 tegen RB Leipzig.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan zee waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden op de Wadden en lokaal 7 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, in het Waddengebied krachtiger uit het zuidwesten. Morgen begint droog en zonnig. Later neemt de bewolking toe in het westen en noorden. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig, aan de noordkust vrij krachtig.
4: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op €169 per maand. €12,50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. De NPO blijft in gesprek met alle partijen over de deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt een woordvoerder als reactie op een brandbrief van ruim 400 NPO-medewerkers. Ze maken zich boos over het besluit om mee te doen vanwege de deelname van Israël. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het besluit. De NPO geeft op dit moment geen verdere toelichting. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ouzoutou-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten voor mensen die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat het meldpunt klaar was toen het ministerie erachter kwam dat de vertrouwenslijn niet voldeed aan de privacywetgeving. De minister probeert het wetgevingstraject te versnellen en hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven over een tijdelijk alternatief.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober in Nairobi overleed aan de infectieziekte. De man was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Kenia gereisd. Dit jaar zijn in Congo meer dan 4000 mensen overleden aan de Bundibugyo-variant van ebola. Ruim 19.100 mensen zijn in Congo besmet geraakt met het virus. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim 870.000 euro. Het trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven. als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
5: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
0: De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tenniste Arina Sabalenka is opnieuw vroeg uitgeschakeld op een toernooi. De nummer 2 van de wereld verloor woensdag in de 2e ronde van het Wuhan Open van de Amerikaanse Ann Li. Vorige week ging Sabalenka er in de 3e ronde van de China Open al uit tegen Nicola Bartunkova. De Belarussische raakte vorige maand de nummer 1 positie op de wereldranglijst kwijt aan Elena Rybakina en heeft sinds maart geen toernooi meer gewonnen. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van 5.710.000.000 euro voor de komende 4 jaar voorstellen. Het plan voorziet in een fonds voor de periode van 2026 tot 2030, waarmee geld kan worden uitgekeerd en de 211 nationale bonden en de regionale confederaties. Iedere bond zou daarbij 22.500.000 euro kunnen ontvangen. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA eerder op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal 8.900.000 euro extra uit te keren. Voor FIFA-voorzitter Infantino, die zich in maart 2027 herkiesbaar stelt, is het uitkeren van geld aan bonden een belangrijke troefkaart. Sondre Urjaseter keert donderdag terug in de selectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd tegen FC Toen in de Conference League. De Noorse aanvaller miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Fortuna Sittard omdat hij ziek was. Ook zijn landgenoot Filip Thorvaldsen is weer fit genoeg om mee te doen. Doelman Lars Unnerstal en verdedigers Max Bruns en Staf Lemkin zijn er nog niet bij. FC Twente plaatste zich voor het hoofdtoernooi door FK Karabach uit Azerbeidzjan te verslaan in de play-offs. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Linz is om 6:45 s'avonds. Feyenoord begint vanavond met een ongewijzigde basisformatie aan de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft vertrouwen in de ploeg die zaterdag met 2-0 won van AZ. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Feyenoord begon dit seizoen met een zware nederlaag tegen FC Barcelona, 5-1. Como won juist het eerste duel, 4-1 tegen RB Leipzig.
4: Dit is
6: is Dog Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten. Aan zee matig tot vrij krachtig, landinwaarts weinig wind. Vannacht droog met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend droog en zonnig met zwakke tot matige zuidenwind, aan de noordkust iets krachtiger. Morgenmiddag eerst zonnig, later meer bewolking in het westen en noorden. Het blijft droog met middagtemperaturen van 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuiden.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het binnenland.

0: voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten.
1: Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op €169 per maand. €12,50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. De NPO blijft in gesprek met alle partijen over de deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt een woordvoerder als reactie op een brandbrief van ruim 400 NPO-medewerkers. Ze maken zich boos over het besluit om mee te doen vanwege de deelname van Israël. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het besluit. De NPO geeft op dit moment geen verdere toelichting. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Usutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden. De Tweede Kamer hekelt de grote vertraging van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie. Het kabinet meldde deze week dat het meldpunt er pas medio 2028 zal zijn, omdat de vereiste juridische grondslag ontbreekt. Al 4 jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet een meldpunt op te zetten voor mensen die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat het meldpunt klaar was toen het ministerie erachter kwam dat de vertrouwenslijn niet voldeed aan de privacywetgeving. De minister probeert het wetgevingstraject te versnellen en hoopt voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te geven over een tijdelijk alternatief.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober in Nairobi overleed aan de infectieziekte. De man was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Kenia gereisd. Dit jaar zijn in Congo meer dan 4000 mensen overleden aan de Bundibugyo-variant van ebola. Ruim 19.100 mensen zijn in Congo besmet geraakt met het virus. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juni

0: januari 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer €55 miljoen uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
1: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
2: De inflatie in de Verenigde Staten is in september met 0,6% gestegen ten opzichte van augustus. Dat is de grootste groei in 5 maanden, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De stijging komt vooral door flink gestegen brandstofprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7%. De prijsstijgingen blijven daarmee een belangrijk thema in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De FIFA wil donderdag tijdens een vergadering van de FIFA-raad in Zürich een ontwikkelingsplan van 5 miljard 710 miljoen euro voor de komende 4 jaar voorstellen. Het plan voorziet in een fonds voor de periode van 2026 tot 2030, waarmee geld kan worden uitgekeerd en de 211 nationale bonden en de regionale confederaties. Iedere bond zou daarbij 22 miljoen 500.000 euro kunnen ontvangen. De UEFA en de CONCACAF riepen de FIFA eerder op om haar reserves aan te spreken en iedere bond minimaal 8 miljoen 900.000 euro extra uit te keren. Voor FIFA-voorzitter Infantino, die zich in maart 2027 herkiesbaar stelt, is het uitkeren van geld aan bonden een belangrijke troefkaart. Sondre Urjaseter keert donderdag terug in de selectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd tegen FC Toen in de Conference League. De Noorse aanvaller miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen Fortuna Sittard omdat hij ziek was. Ook zijn landgenoot Filip Thorvaldsen is weer fit genoeg om mee te doen. Doelman Lars Oenerstal en verdedigers Max Bruns en Staf Lemkin zijn er nog niet bij. FC Twente plaatste zich voor het hoofdtoernooi door FK Karabach uit Azerbeidzjan te verslaan in de play-offs. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de jemenitische Houthis op het koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Linz is om 6:45 s'avonds. Feyenoord begint vanavond met dezelfde basiself als afgelopen zaterdag tegen AZ in de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest opnieuw voor Mika Marmol centraal achterin en Luciano Valente op de linkervleugel. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Como-trainer Cesc Fabregas speelt zonder echte spits en zet linksback Kaiki Bruno als linksbuiten in. De wedstrijd begint om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog.
4: Aan zee waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 8 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, in het Waddengebied iets krachtiger. Morgenochtend begint droog en zonnig. In de middag blijft het droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. In het westen en midden neemt de bewolking toe. De wind blijft matig uit het zuiden tot zuidwesten.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De PVV en JA21 wilden alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek halen. Maar een meerderheid van provinciale staten hield dat tegen. Honderden inwoners hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. 12,50 euro meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met 15 euro. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlandsnieuws. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober in Nairobi overleed aan de infectieziekte. De man was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Kenia gereisd. Dit jaar zijn in Congo meer dan 4000 mensen overleden aan de Bundibugyo-variant van ebola. Ruim 19.100 mensen zijn in Congo besmet geraakt met het virus. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan winkels hervatten. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cybersecurity-incident. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen van onder meer bepaalde versproducten, zoals groente en fruit, vanwege de IT-problemen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografiesystemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer €55 miljoen uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, Maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier ActVance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Linz is om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Feyenoord begint vanavond met dezelfde basiself als afgelopen zaterdag tegen AZ in de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest opnieuw voor Mika Marmol centraal achterin en Luciano Valente op de linkervleugel. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Como-trainer Cesc Fabregas speelt zonder echte spits en zet linksback Kaiki Bruno als linksbuiten in. De wedstrijd begint om 6:45 s'avonds. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mackies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar het matig tot vrij krachtig waait uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, in het Waddengebied iets krachtiger. Morgen begint droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en noorden, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust vrij krachtig.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De PVV en JA21 wilden alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek halen. Maar een meerderheid van provinciale staten hield dat tegen. Honderden inwoners hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. 12,50 euro meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met 15 euro. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost
5: terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Usutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim 870.000 euro. Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang. Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan zijn winkels hervatten. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cybersecurity-incident waarmee het bedrijf al dagen kampt.
9: De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen, vooral bij groente en fruit. Albert Heijn verwacht dat zijn distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds zondagmiddag te maken met het cyberincident.
10: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
11: Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is.
12: Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
13: De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
14: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Linz is om 7:15 's avonds.
15: Feyenoord begint vanavond met dezelfde basiself als afgelopen zaterdag tegen AZ in de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest opnieuw voor Mika Marmol centraal achterin en Luciano Valente op de linkervleugel. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Como-trainer Cesc Fabregas speelt zonder echte spits en zet linksback Kaiki Bruno als linksbuiten in. De wedstrijd begint om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Nelral Mekkis blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkis een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend is het zonnig en droog. In de middag wordt het in het westen, midden en noorden geleidelijk bewolkter. Maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Er zijn geen waarschuwingen. Morgenavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het zuiden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De PVV en JA21 wilden alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek halen. Maar een meerderheid van provinciale staten hield dat tegen. Honderden inwoners hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand.
17: €12,50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15.
18: Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten.
19: Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen.
20: Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ouzoutou-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola.
23: De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu.
24: NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken.
0: De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar Netanyahu niet inlichtte. Bar eist een vergoeding van ruim €870.000. Het trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. Volgens Bar wilde de premier hem ontslaan uit eigen belang.
1: Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. De 71-jarige paus werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan zijn winkels hervatten. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cybersecurity-incident waarmee het bedrijf al dagen kampt. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen, vooral bij groente en fruit. Albert Heijn verwacht dat zijn distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal hebben sinds zondagmiddag te maken met het cyberincident. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
2: Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer €55 miljoen uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is.
1: Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
5: De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
1: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld.

0: Feyenoord begint vanavond met dezelfde basiself als afgelopen zaterdag tegen AZ in de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest opnieuw voor Mika Marmol centraal achterin en Luciano Valente op de linkervleugel. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Como-trainer Cesc Fabregas speelt zonder echte spits en zet linksback Kaiki Bruno als linksbuiten in. De wedstrijd begint om 6:45 avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Nelral Mekkis blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkis een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige Turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend is het zonnig en droog. In de middag wordt het in het westen, midden en noorden geleidelijk bewolkter. Maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Er zijn geen waarschuwingen. Morgenavond blijft het droog met een zwakke tot matige wind uit het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De PVV en JA21 wilden alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek halen. Maar een meerderheid van provinciale staten hield dat tegen. Honderden inwoners hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. 12,50 euro.

0: 50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Dat zegt hij in een interview met de Britse presentator Piers Morgan. Zelensky benadrukt dat Oekraïne niet zwak kan zijn en het land niet in de uitverkoop kan zetten. De afgelopen dagen werken de Starlink-satellietinternetontvangers gebrekkig. Die ontvangers zijn voor Kiev cruciaal in de oorlog tegen Rusland. Volgens een adviseur van Zelensky leidde dit al tot mislukte drone-operaties. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Linz is om 6:45 s'avonds. Feyenoord begint vanavond met dezelfde basiself als afgelopen zaterdag tegen AZ in de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest opnieuw voor Mika Marmol centraal achterin en Luciano Valente op de linkervleugel. Tsuyoshi Watanabe is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank. Como-trainer Cesc Fabregas speelt zonder echte spits en zet linksback Kaiki Bruno als linksbuiten in. De wedstrijd begint om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige Turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, alleen in het Waddengebied wat krachtiger. Morgen wordt het een droge dag met ochtends zon. In de middag neemt de bewolking toe in het westen, midden en noorden. Het wordt 17 graden in het noorden tot zo'n 21 graden in het zuiden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig. Aan de noordkust iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. Ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. €12,50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ouzoutou-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Dat zegt hij in een interview met de Britse presentator Piers Morgan. Zelensky benadrukt dat Oekraïne niet zwak kan zijn en het land niet in de uitverkoop kan zetten. De afgelopen dagen werken de Starlink-satellietinternetontvangers gebrekkig. Die ontvangers zijn voor Kiev cruciaal in de oorlog tegen Rusland. Volgens een adviseur van Zelensky leidde dit al tot mislukte drone-operaties. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
4: De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
5: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Lens is om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Melral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Real Madrid moet het volgende week zondag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona doen zonder Vinicius Junior. De Braziliaanse aanvaller is door de Spaanse voetbalbond voor 4 wedstrijden geschorst. Vinicius Junior scoorde zaterdag als invaller in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Villarreal. Die treffer werd afgekeurd omdat hij in de aanloop naar het doelpunt tegenstander Nathan Saliba aan zijn haren trok.
7: Naast de wedstrijd tegen Barcelona op 25 oktober... mag Vinicius Junior ook niet meedoen tegen Sevilla op 18 oktober... Racing Santander op 1 november en Valencia op 7 november.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt de zon flink door en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en midden, maar blijft het overal droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust tijdelijk vrij krachtig. Ook morgenavond blijft het droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. Ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. Een meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. 12,50 euro meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met 15 euro. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research.
4: Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken.
9: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Dat zegt hij in een interview met de Britse presentator Piers Morgan. Zelensky benadrukt dat Oekraïne niet zwak kan zijn en het land niet in de uitverkoop kan zetten. De afgelopen dagen werken de Starlink-satellietinternetontvangers gebrekkig. Die ontvangers zijn voor Kiev cruciaal in de oorlog tegen Rusland. Volgens een adviseur van Zelensky leidde dit al tot mislukte drone-operaties. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken.
10: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers.
11: De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
12: Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is.
13: Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
14: De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
15: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Lens is om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland.
18: Turner. K Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Melran Mekkis blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkis een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Real Madrid moet het volgende week zondag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona doen zonder Vinicius Junior. De Braziliaanse aanvaller is door de Spaanse voetbalbond voor 4 wedstrijden geschorst. Vinicius Junior scoorde zaterdag als invaller in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Villarreal. Die treffer werd afgekeurd omdat hij in de aanloop naar het doelpunt tegenstander Nathan Saliba aan zijn haren trok. Naast de wedstrijd tegen Barcelona op 25 oktober mag Vinicius Junior ook niet meedoen tegen Sevilla op 18 oktober, Racing Santander op 1 november en Valencia op 7 november.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond breekt de zon flink door en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe in het westen en midden, maar blijft het overal droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust tijdelijk vrij krachtig. Ook morgenavond blijft het droog.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. Ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. 12,50 euro meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met 15 euro.
20: Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten.
21: Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen.
22: Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Usutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken.
25: In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola.
26: De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen.
27: Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu.
0: NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen

0: door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Lens is om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy

0: Tot gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige Turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Real Madrid moet het volgende week zondag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona doen zonder Vinicius Junior. De Braziliaanse aanvaller is door de Spaanse voetbalbond voor 4 wedstrijden geschorst. Vinicius Junior scoorde zaterdag als invaller in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Villarreal. Die treffer werd afgekeurd omdat hij in de aanloop naar het doelpunt tegenstander Nathan Saliba aan zijn haren trok. Naast de wedstrijd tegen Barcelona op 25 oktober mag Vinicius Junior ook niet meedoen tegen Sevilla op 18 oktober, Racing Santander op 1 november en Valencia op 7 november.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, maar boven land waait het nauwelijks. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Alleen op het Waddengebied iets krachtiger. Morgen begint droog en zonnig. In de middag komen er vanuit het westen meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuiden, aan de noordkust iets krachtiger. Ook morgenavond blijft het droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op €169 per maand. €12,50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Usutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoort 3 getuigen in het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert. Ook autohandelaar Theo E. wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie moet binnen 3 maanden een aantal stukken aan het dossier toevoegen. De verdediging zei eerder dat 40% van het dossier niet verstrekt of in beeld zou zijn geweest. Van Eert werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. Aanvoerder Virgil van Dijk begint vanavond op de reservebank bij de uitwedstrijd van Liverpool tegen LASK in de Champions League. Zijn landgenoten Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg staan wel in de basis. Cody Gakpo ontbreekt door een blessure die hij tijdens de interlandperiode bij Oranje opliep. Liverpool won de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 2-1 van Atletico Madrid. De aftrap in Linz is om 6:45 s'avonds. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Melran Mekic blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekic een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Real Madrid moet het volgende week zondag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona doen zonder Vinicius Junior. De Braziliaanse aanvaller is door de Spaanse voetbalbond voor 4 wedstrijden geschorst. Vinicius Junior scoorde zaterdag als invaller in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Villarreal. Die treffer werd afgekeurd omdat hij in de aanloop naar het doelpunt tegenstander Nathan Saliba aan zijn haren trok. Naast de wedstrijd tegen Barcelona op 25 oktober mag Vinicius Junior ook niet meedoen tegen Sevilla op 18 oktober, Racing Santander op 1 november en Valencia op 7 november.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, maar boven land waait het nauwelijks. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Alleen op het Waddengebied iets krachtiger. Morgen begint droog en zonnig. In de middag komen er vanuit het westen meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuiden, aan de noordkust iets krachtiger. Ook morgenavond blijft het droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. Ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. €12,50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. En nu het economisch nieuws. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier ActVance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige Turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League met 3-2 gewonnen. Anis Hajmoussa schoot de Rotterdammers na rust op voorsprong en was ook betrokken bij de 3-1. Verdediger Jacobo Ramon werkte een schot van de Algerijnse international in eigen doel. Invaller Anastasios Doufikas bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-2. Feyenoord heeft na 2 speelronden 3 punten en speelt volgende week woensdag tegen Real Betis. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6.
4: Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar het matig tot vrij krachtig waait uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, in het Waddengebied iets krachtiger. Morgen begint droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking toe in het westen, midden en noorden, maar het blijft overal droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind blijft matig, aan de noordkust iets sterker.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. Ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. Een meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. D66-Kamerlid Mark Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goed komt. De gemiddelde zorgpremie ligt voor volgend jaar op 169 euro per maand. €12,50 meer dan in 2026. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. NAVO-topman Mark Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige maand voor om een Europese Veiligheidsraad op te richten en spoedoverleg mogelijk te maken voor bedreigde landen. De nieuwe raad zou een overlegorgaan worden voor EU-leiders, samen met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Landen die doelwit zijn van een hybride aanval kunnen dan crisisoverleg beleggen, naar het voorbeeld van artikel 4 van de NAVO. Rutte ziet de samenwerking tussen de EU en de NAVO zitten, waarbij de EU zich richt op economische en politieke kracht en de NAVO op militaire zaken. En nu het economisch nieuws. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties tegen het Duitse bedrijf Sintelhauser Materials. In ruil daarvoor wil de EU handelsbeperkingen opheffen tegen een Chinees bedrijf dat Rusland zou helpen in de oorlog tegen Oekraïne. China legde in juli sancties op aan Sintelhauser en 13 andere Europese bedrijven, als reactie op een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland. Sintelhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen en dreigt failliet te gaan als de sancties blijven. De aanpak van dit minder bekende bedrijf laat zien hoe ver Beijing gaat om kwetsbaarheden in de Europese economie te ontdekken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige Turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League met 3-2 gewonnen. Anis Hajmoussa schoot de Rotterdammers na rust op voorsprong en was ook betrokken bij de 3-1. Verdediger Jacobo Ramon werkte een schot van de Algerijnse international in eigen doel. Invaller Anastasios Doufikas bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-2. Feyenoord heeft na 2 speelronden 3 punten en speelt volgende week woensdag tegen Real Betis. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het breed op en blijft het droog. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar het matig tot vrij krachtig waait uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, in het Waddengebied iets krachtiger. Morgen begint droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking toe in het westen, midden en noorden, maar het blijft overal droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind blijft matig, aan de noordkust iets sterker.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en Ja 21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost, terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden.

0: Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangenen vluchtten op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. En nu het economisch nieuws. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was

0: eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%. Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UWV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Nelron Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige Turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League met 3-2 gewonnen. Anis Hajmoussa schoot de Rotterdammers na rust op voorsprong en was ook betrokken bij de 3-1. Verdediger Jacobo Ramon werkte een schot van de Algerijnse international in eigen doel. Invaller Anastasios Doufikas bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-2. Feyenoord heeft na 2 speelronden 3 punten en speelt volgende week woensdag tegen Real Betis. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, in het Waddengebied iets krachtiger. Morgenochtend begint droog en zonnig. Morgenmiddag blijft het droog, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig. Aan de noordkust soms vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. Een meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en Ja 21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat een wetsvoorstel dat inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, te weinig waarborgen biedt. De diensten zouden onder meer sneller bevoegd worden om informatie te verzamelen over mogelijke dreigingen en computers en smartphones te hacken zonder onafhankelijke toets vooraf. Het college oordeelt dat de nieuwe toezichthouder de uitbreiding van de bevoegdheden niet kan bijbenen. Voorzitter Rick Lawson zegt dat robuust toezicht tegelijk met de bevoegdheden moet worden geregeld. Het college adviseert het kabinet ook om het staatsnoodrecht te heroverwegen, omdat dit risico's geeft op vergaande inbreuken op mensenrechten. Het in financiële nood verkerende Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt behalve veel steun ook kritiek. Eigenaar Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vindt dat het centrum de penibele situatie over zichzelf heeft afgeroepen. Hij noemt de bouw van het centrum bij Lauwersoog een prestigeproject dat een vermogen heeft gekost. Terwijl het oude zeehondencentrum in Pieterburen volgens hem voor 3 tot 4 miljoen euro opgeknapt had kunnen worden. Dierenactiviste Leni het Hart, die de zeehondencrash in Pieterburen oprichtte, spreekt van een waanidee en vindt dat het centrum verkeerd omspringt met geld van donateurs. Het Werelderfgoedcentrum krijgt ook veel steun en donaties die in de tonnen lopen. Klimaatverandering kan in Europa leiden tot grotere uitbraken van het West-Nijl-virus en het Ushutu-virus. Dat concludeert onderzoeker Marieke de Wit van Wageningen University and Research. Stijgende temperaturen zijn daarbij de grootste aanjager. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe tenminste 59 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. 10 van hen zijn overleden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangenen vluchtten op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. Sally Rooney en haar Britse uitgever Faber & Faber gaan uit elkaar. De Ierse bestseller-auteur steunt Palestine Action, een actiegroep die het Verenigd Koninkrijk in juli 2025 verbood en aanmerkte als terroristisch. Rooney zei eerder de opbrengsten van haar boekverkoop aan de groep te geven, maar dat mag niet volgens de Britse wet. Daardoor kan Faber & Faber haar royalties niet uitkeren. Rooney brak door met Normale Mensen uit 2018, dat later werd verfilmd voor BBC 3 en Hulu. En nu het economisch nieuws. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
5: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
4: Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UBV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier Actvance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is. Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet volgende week door, maar is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen door de Jemenitische Houthis op het Koninkrijk zijn daarvoor de reden. Het lucratieve invitatietoernooi staat nu gepland van 27 tot en met 30 december. Eerder werden ook al wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië uitgesteld. AZ speelt morgen in de Europa League tegen Hapoel Beersheva niet met hetzelfde elftal als afgelopen zaterdag tegen Feyenoord. Trainer Leroy Echtold gaat roleren vanwege het drukke programma van de komende weken. Hij heeft dezelfde spelers tot zijn beschikking als tegen Feyenoord. Middenvelder Kees Smit is nog altijd niet fit. AZ verloor de eerste wedstrijd in de Europa League met 1-0 bij Sunderland. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode.
6: Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Como in de Champions League met 3-2 gewonnen. Anis Hajmoussa schoot de Rotterdammers na rust op voorsprong en was ook betrokken bij de 3-1. Verdediger Jacobo Ramon werkte een schot van de Algerijnse international in eigen doel. Invaller Anastasios Doufikas bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-2. Feyenoord heeft na 2 speelronden 3 punten en speelt volgende week woensdag tegen Real Betis. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 8 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, in het Waddengebied iets krachtiger. Morgenochtend begint droog en zonnig. Morgenmiddag blijft het droog, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig. Aan de noordkust soms vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. De brandweer kwam aan het einde van de middag af op een melding van een brand buiten. Het werd onrustig in de buurt toen de brandweer die wilde blussen. De politie kwam om de brandweer te ondersteunen, maar de veiligheid van de hulpverleners kon niet meer worden gewaarborgd. De ME is ingezet om de rust terug te laten keren en de brand te blussen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. In een poging om sneller aan meer woningen te komen, heeft de Zuid-Hollandse politiek het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Voorwaarde om toestemming te krijgen is dat de bouw tussen 2030 en 2035 gerealiseerd kan worden. Over 2 jaar moet duidelijk zijn welke projecten goedkeuring krijgen van de provincie. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet.
4: BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
7: De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. Een meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten.
8: Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen.
9: En nu het economisch nieuws. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
10: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
11: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
12: Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UBV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier ActVance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is.
13: Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten.
16: Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
17: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld.
18: Charles van Hout heeft genoten van zijn eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord in de Champions League. De Kuip geeft kippenvel, zegt de 28-jarige Belg na de zege op Como. Givay Zegiel en Anis Hajmoussa maakten het verschil voor Feyenoord. Zegiel tekende voor de gelijkmaker, Hajmoussa schoot Feyenoord op voorsprong en besliste het duel met zijn tweede treffer. Van Houten kwam afgelopen zomer over van OGC Nice en prijst de kwaliteit en de onderlinge band binnen de selectie.
19: Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt donderdag meer duidelijkheid te krijgen over de blessure van aanvoerder Luciano Valente. Valente moest zich in de rust van het thuisduel met Como geblesseerd laten vervangen. Hij kreeg 20 minuten voor rust last, maar kon verder spelen. Toch wilde van Bronckhorst geen risico nemen. Ook Jerry Sint-Juste werd voortijdig gewisseld, maar met hem is niets aan de hand. Komende zaterdag speelt Feyenoord alweer tegen Telstar en van Bronckhorst denkt dat roleren nodig is. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, aan de kust iets krachtiger uit het zuidwesten. Morgenochtend begint droog en zonnig. In de middag blijft het droog, maar in het westen, midden en noorden neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur ligt tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is matig. Aan de noordkust iets krachtiger.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. De brandweer kwam aan het einde van de middag af op een melding van een brand buiten. Het werd onrustig in de buurt toen de brandweer die wilde blussen. De politie kwam om de brandweer te ondersteunen, maar de veiligheid van de hulpverleners kon niet meer worden gewaarborgd. De ME is ingezet om de rust terug te laten keren en de brand te blussen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. In een poging om sneller aan meer woningen te komen, heeft de Zuid-Hollandse politiek het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Voorwaarde om toestemming te krijgen is dat de bouw tussen 2030 en 2035 gerealiseerd kan worden. Over 2 jaar moet duidelijk zijn welke projecten goedkeuring krijgen van de provincie. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg.
0: JA21 en PRO vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
21: De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn in het noorden en oosten van het land gaat toch door. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. De rechtstreekse spoorverbinding moet Groningen via Stadskanaal verbinden met Emmen en Twente. En tussen 2035 en 2040 moeten daar de eerste treinen gaan rijden.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter.
2: De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen.
4: En nu het economisch nieuws. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
5: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
6: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
24: Het UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar moest verbinden. De uitkeringsinstantie heeft 5 jaar aan het project gewerkt en in totaal ongeveer 55 miljoen euro uitgegeven. Het UBV heeft het systeem op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende vertrouwen dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd. Bestuurslid René Steenvoorde noemt het stopzetten spijtig, maar zegt dat de organisatie realistisch moet zijn en verantwoord moet omgaan met publieke middelen. Topman Hans Stoffels van softwareleverancier ActVance noemt het volgens het Financiële Dagblad uiterst teleurstellend en stelt dat de kwaliteit van de data waarmee het systeem wordt gevoed heel slecht is.
25: Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die mede-topmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Het grootste deel van de ontslagen valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en HR. Het gaat om 6% van het wereldwijde personeelsbestand. Dit is de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Liverpool heeft ook de 2e wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
1: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld.
27: Charles van Hout heeft genoten van zijn eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord in de Champions League. De Kuip geeft kippenvel, zegt de 28-jarige Belg na de zege op Como. Givay Zegiel en Anis Hajmoussa maakten het verschil voor Feyenoord. Zegiel tekende voor de gelijkmaker, Hajmoussa schoot Feyenoord op voorsprong en besliste het duel met zijn tweede treffer. Van Houten kwam afgelopen zomer over van OGC Nice en prijst de kwaliteit en de onderlinge band binnen de selectie.
7: Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt donderdag meer duidelijkheid te krijgen over de blessure van aanvoerder Luciano Valente. Valente moest zich in de rust van het thuisduel met Como geblesseerd laten vervangen. Hij kreeg 20 minuten voor rust last, maar kon verder spelen. Toch wilde van Bronckhorst geen risico nemen. Ook Jerry Sint-Juste werd voortijdig gewisseld, maar met hem is niets aan de hand. Komende zaterdag speelt Feyenoord alweer tegen Telstar en van Bronckhorst denkt dat roleren nodig is. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, aan de kust iets krachtiger uit het zuidwesten. Morgenochtend begint droog en zonnig. In de middag blijft het droog, maar in het westen, midden en noorden neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur ligt tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is matig, aan de noordkust iets krachtiger.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel.
10: De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling.
11: De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. De brandweer kwam aan het einde van de middag af op een melding van een brand buiten. Het werd onrustig in de buurt toen de brandweer die wilde blussen. De politie kwam om de brandweer te ondersteunen, maar de veiligheid van de hulpverleners kon niet meer worden gewaarborgd. De ME is ingezet om de rust terug te laten keren en de brand te blussen.
12: De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer

0: De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart. Ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager. De S&P 500 sloot 1,1% lager. En techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.

0: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
3: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York.
2: De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Giovanni van Bronckhorst zag Anis Hajmoussa de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Como beslissen met 2 doelpunten. De trainer zei in de rust al tegen de Algerijnse international dat zijn tijd nog zou komen. Hajmoussa schoot Feyenoord in de 52e minuut op voorsprong en maakte in de 82e minuut de 3-1. Feyenoord boekte de eerste zege van dit seizoen in de Champions League na een nederlaag tegen Barcelona vorige maand. Van Bronckhorst denkt dat het mogelijk is om verder te komen in het toernooi, zeker als Feyenoord in uitduels nog een paar punten meepakt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Alleen in het Waddengebied waait het steviger uit het zuidwesten. Morgenochtend wordt het droog en zonnig met een zuidelijke wind. Matig van kracht en vrij krachtig aan de noordkust. In de middag blijft het droog, maar neemt de bewolking toe in het westen en noorden. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgenavond blijft het droog met een matige zuidenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. De brandweer kwam aan het einde van de middag af op een melding van een brand buiten. Het werd onrustig in de buurt toen de brandweer die wilde blussen. De politie kwam om de brandweer te ondersteunen, maar de veiligheid van de hulpverleners kon niet meer worden gewaarborgd. De ME is ingezet om de rust terug te laten keren en de brand te blussen. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. De Russische vicepremier Alexander Novak zegt dat Oekraïne woensdag 2 olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne ontkent en verklaart dat het andere doelen heeft aangevallen, waaronder een datacenter. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een energiebestand aan tussen de twee landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Moskou heeft nog niet bevestigd aan het staakt het vuren mee te doen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager. De S&P 500 sloot 1,1% lager. En techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Nelron Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Giovanni van Bronckhorst zag Anis Hajmoussa de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Como beslissen met 2 doelpunten. De trainer zei in de rust al tegen de Algerijnse international dat zijn tijd nog zou komen. Hajmoussa schoot Feyenoord in de 52e minuut op voorsprong en maakte in de 82e minuut de 3-1. Feyenoord boekte de eerste zegen van dit seizoen in de Champions League na een nederlaag tegen Barcelona vorige maand. Van Bronckhorst denkt dat het mogelijk is om verder te komen in het toernooi, zeker als Feyenoord in uitduels nog een paar punten meepakt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Alleen in het Waddengebied waait het steviger uit het zuidwesten. Morgenochtend wordt het droog en zonnig met een zuidelijke wind, matig van kracht en vrij krachtig aan de noordkust. In de middag blijft het droog, maar neemt de bewolking toe in het westen en noorden. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgenavond blijft het droog met een matige zuidenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, rond de Sneeuwbalweg. De brandweer kwam af op een melding van een brand buiten. Toen de brandweer die wilde blussen, werd het onrustig in de buurt. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. JA21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
4: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
0: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
5: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
0: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het Sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
6: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Martin de Roon en Donjal Malen hebben woensdagavond alle 3 de doelpunten van AS Roma gemaakt in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. De twee Nederlanders brachten hun ploeg in een goede positie in het thuisduel. Real Madrid scoorde in de laatste 10 minuten echter 3 keer uit een hoekschop. Daardoor won de Spaanse club alsnog met 3-4.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. In het Waddengebied iets krachtiger uit het zuidwesten. Morgen begint droog en zonnig. In de middag komt er in het westen, midden en noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust iets krachtiger.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, rond de Sneeuwbalweg. De brandweer kwam af op een melding van een brand buiten. Toen de brandweer die wilde blussen, werd het onrustig in de buurt. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. JA21 en PRO vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van Provinciale Staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor.
4: Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
7: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
4: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
5: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
4: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Turner. Casimir Schmid krijgt extra spanning en motivatie van de WK-turnen in Ahoy, Rotterdam. De 30-jarige turner moest even wennen toen hij het sportpaleis binnenstapte voor de podiumtraining. Hij turnt in Rotterdam zijn 11e WK. Hij kijkt met een positief gevoel uit naar de kwalificatiewedstrijd van zaterdag. Schmid zegt dat het een klassieke podiumtraining was. Niet alles ging vlekkeloos voor het team. Het zou mooi zijn als ze 240 punten of meer kunnen scoren. Dat hangt af van de jurering en de fouten die ze meenemen. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6.
9: Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
10: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Martin de Roon en Donjal Malen hebben woensdagavond alle 3 de doelpunten van AS Roma gemaakt in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. De twee Nederlanders brachten hun ploeg in een goede positie in het thuisduel. Real Madrid scoorde in de laatste 10 minuten echter 3 keer uit een hoekschop. Daardoor won de Spaanse club alsnog met 3-4.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. In het Waddengebied iets krachtiger uit het zuidwesten. Morgen begint droog en zonnig. In de middag komt er in het westen, midden en noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de noordkust iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, rond de Sneeuwbalweg. De brandweer kwam af op een melding van een brand buiten. Toen de brandweer die wilde blussen, werd het onrustig in de buurt. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg.
12: JA21 en PRO vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
13: De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van Provinciale Staten.

0: Inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen.
3: Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.

0: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase drie keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na twee speelronden op 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Aan de kust iets krachtiger uit het zuidwesten. Morgen begint droog en zonnig. In de middag komen er geleidelijk meer wolken in het westen, midden en noorden, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden en zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, rond de Sneeuwbalweg. De brandweer kwam af op een melding van een brand buiten. Toen de brandweer die wilde blussen, werd het onrustig in de buurt. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen. De provincie Zuid-Holland gaat door met een verdiepend onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines in het Groene Hart, ondanks verzet van een deel van provinciale staten. De provincie heeft 12 gebieden in beeld. 11 in het open polderlandschap buiten de Randstad en 1 bij Dordrecht. Zuid-Holland laat uitgebreid uitzoeken wat de mogelijke effecten zijn op onder meer de leefomgeving, natuur, gezondheid en het landschap. De meerderheid van provinciale staten hield een poging van de PVV en JA21 tegen om alle 12 zoekgebieden uit het onderzoek te halen. Honderden inwoners van het Groene Hart hebben via brieven laten blijken dat ze geen windturbines in hun omgeving willen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken. In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
4: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
0: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Marten de Roon en Donjal Malen scoorden alle drie de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20ste minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase drie keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na twee speelronden op 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Aan de kust iets krachtiger uit het zuidwesten. Morgen begint droog en zonnig. In de middag komen er geleidelijk meer wolken in het westen, midden en noorden, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden en zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, aan de noordkust iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolle Mina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouche hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
1: Geen
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen.
7: Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties.
8: Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangenen vluchtten op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad.
9: Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken.
10: In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
13: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
14: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI.
15: De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
16: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
17: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten.
2: Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
18: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Wel nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend begint het droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe in het westen, midden en noorden. Maar het blijft overal droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind waait uit zuidelijke richting, zwak tot matig, langs de noordkust iets krachtiger. Morgenavond blijft het droog bij dezelfde zuidenwind.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Donghee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen.
22: Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties.
23: Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad.
24: Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken.
25: In Kenia is een tweede geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een 39-jarige man, een naaste van de 40-jarige zakenman die begin oktober overleed aan de ziekte. Die zakenman was vanuit de Democratische Republiek Congo via Oeganda naar Nairobi gereisd. De nu besmette man zat al in quarantaine en kreeg maandag symptomen. In Congo zijn dit jaar meer dan 4000 mensen overleden aan ebola.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%.
28: De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
29: Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI.
0: De Staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
1: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen.
5: ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Melran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het 5e en 6e doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in.
8: Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als 6e in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de 4e club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donjal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten.
9: Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Wel nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend begint het droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe in het westen, midden en noorden. Maar het blijft overal droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind waait uit zuidelijke richting, zwak tot matig, langs de noordkust iets krachtiger. Morgenavond blijft het droog bij dezelfde zuidenwind.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. 1 van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
2: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws.
13: Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië

0: van justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen.
1: Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken.
2: En nu het economisch nieuws.
1: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn.
3: Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen.

0: leveringen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Daniel Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Morgen wordt het wisselvallig. Vrijdagmiddag trekt de regen van west naar oost over het land. De wind draait naar het noordwesten en wordt vrij krachtig, aan zee zelfs krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of geadopteerden delen van hun adoptiedossier kunnen laten vernietigen. Dat gebeurt na kritiek van de autoriteit persoonsgegevens, schrijft Trouw. De kwestie kwam aan het rollen door Dong-hee Kim. Zij ontdekte dat Wereldkinderen kopieën van haar privébrieven met haar biologische ouders had bewaard en weigerde die te vernietigen. De autoriteit persoonsgegevens gaf Kim deze week gelijk. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet in Amsterdam-Noord, na onrust rond de Sneeuwbalweg. De politie moest eraan te pas komen toen de brandweer een buitenbrand wilde blussen en het onrustig werd. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De politie heeft 3 mensen aangehouden voor vernielingen. De onrust volgde op een brief van burgemeester Femke Halsema, waarin zij een alternatief plan voor het traditionele oudjaarsvuur afwees op advies van de brandweer. Stichting BOK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. In mei werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen, een 26-jarige man, zit nog vast. De Telegraaf schrijft dat geld is witgewassen via valse facturen aan BOK. De stichting ontving vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. De Zuid-Hollandse politiek heeft het aantal mogelijke grote bouwlocaties buiten bestaande steden en dorpen uitgebreid. Provinciale staten willen dat locaties in Barendrecht, Bodegraven-Reewijk, Goeree-Overflakkee, Waddinxveen en Zuidplas worden meegenomen in een onderzoek. De provincie kijkt of de bouwplannen voldoen aan de regels en wat de mogelijke effecten zijn op de omgeving en het milieu. Vlak voor de zomer besloot een meerderheid van provinciale staten om de regels rond bouwen in het buitengebied te versoepelen. Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 een 250.000 woningen te laten bouwen. In het centrum van Arnhem zijn woensdagavond ongeveer 200 mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de blauwe golven regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Het COC Midden-Gelderland en Dolomina's riepen daarop op om bijeen te komen voor een vrolijk en duidelijk tegengeluid. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak en noemde het vernielen van de vlaggen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente Arnhem heeft woensdag nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer steunen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid nog niet. Partijen van links tot rechts vinden de begroting niet goed genoeg. Ja 21 en Pro vragen zich af hoe D66 een meerderheid voor de plannen wil krijgen. De ChristenUnie wil snel duidelijkheid van het kabinet. BBB zegt dat het om het totaalpakket gaat en dat er nog geen begin van een meerderheid is voor de voorliggende plannen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een vrachtschip dat voor anker lag in Roemeense wateren is in brand gevlogen. De Roemeense minister van Defensie zegt dat wordt onderzocht of het schip is geraakt door een drone. Het gaat om de Yara J, die onder de vlag van de Comoren vaart en chemicaliën en olie vervoert. De bemanning kon worden geëvacueerd. Roemenië beklaagt zich sinds de Russische inval in Oekraïne regelmatig over schending van zijn luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen.
4: Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangenen vluchtten op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dat blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie en de Britse Scheepvaartmonitor. Dinsdag werden 4 schepen getroffen, afgelopen zondag 6. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Volgens maritieme bronnen worden 2 bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen. En moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan winkels hervatten.
0: De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer

0: operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelran Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg... Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen eerst zonnig, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden.

luchtruim door Russische drones. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten betogen voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en eisen het vertrek van premier Edi Rama. Woensdag werd brand gesticht in de hal van het ministerie van Justitie. Ook panden van financiën en het kantoor van de premier werden belaagd. De politie zette waterkanonnen en traangas in, maar de demonstranten lieten zich niet verjagen. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk handhaaft wel beperkingen voor de snelheid waarmee drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. SpaceX houdt de limiet op 161 km per uur. Gedurende de dag lagen de werkelijke limieten volgens het ministerie aanzienlijk lager. Elon Musk schrijft op X dat Starlink is beperkt tot civiele of defensieve activiteiten en niet mag worden ingezet voor offensieve militaire acties. Een gevangene is ontsnapt in de Duitse stad Essen tijdens een doktersafspraak. Twee gemaskerde mannen overmeesterden woensdagmiddag de twee gevangenisbewaarders bij de medische praktijk. De gevangene vluchtte op een elektrische scooter. De bewaarders werden vastgebonden, maar raakten niet gewond. De politie voert een grootschalige zoekactie uit in het centrum. De man heeft mogelijk banden met de georganiseerde misdaad. Het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky zegt dat het jammer is dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens Zelensky komt dat niet door Oekraïne zelf. Hij benadrukt dat zijn land zich geen zwakte kan veroorloven en niet te koop is. Oekraïne heeft problemen met Starlink-ontvangers van Elon Musk, die cruciaal zijn in de oorlog tegen Rusland. Zelensky is momenteel op bezoek in het Verenigd Koninkrijk bij premier Andy Burnham en bespreekt daar onder meer de Starlink-problemen. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september die hoger uitvielen dan verwacht. De consumentenprijzen stegen in september met 0,6% vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7%. De Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 51.621 punten. De S&P 500 sloot 1,1% lager. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9%. De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat zegt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. President Trump had eerder woensdag verklaard dat de VS gaan beginnen met grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie op Groenland. Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense Koninkrijk en heeft nieuwe olieboringen verboden. Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken. Iowa, Kansas en 6 andere Amerikaanse staten starten een rechtszaak tegen OpenAI. De staten verwijten het bedrijf dat ChatGPT schadelijk is voor kinderen. Volgens aanklager Brenna Byrd van Iowa geeft ChatGPT gevaarlijk medisch advies, spoort het aan om pijn te doen en moedigt het mensen aan om zelfmoord te plegen. Het bedrijf zou beweren dat ChatGPT veilig is, terwijl het zich voordoet als denkbeeldige vriend. Iowa start daarnaast een aparte zaak om OpenAI te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude. Sander van der Laan stopt na 4 jaar als topman van de Duitse parfumerie- en cosmetica-keten Douglas. Hij heeft zelf besloten om te vertrekken. Van der Laan wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellache. Die is woensdag door de Raad van Commissarissen benoemd voor 4 jaar. Van der Laan was eerder topman van Action en Albert Heijn. Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle vers producten aan winkels hervatten. De supermarktketen verwacht dat de distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen door IT-problemen. De reguliere leveringen van houdbare producten zijn dinsdagavond al volledig hervat.

0: Beschikbaarheid van producten kan per winkel en per productcategorie nog verschillen. ASML steeg woensdag 1,2% op de Amsterdamse beurs, na bekendmaking van de kwartaalcijfers. De chipmachinemaker uit Veldhoven verhoogde zijn omzet en winst en scherpte de omzetverwachting voor het hele jaar aan. Topman Christophe Fouquet zegt dat het bedrijf blijft profiteren van grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografie-systemen, waarmee chipconcerns de benodigde chips voor AI-toepassingen kunnen maken. Branchegenoten ASMI en BESI stegen tot 1,2%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nelral Mekkies blijft tot en met 2031 teambaas van Red Bull in de Formule 1. De Fransman volgde ruim een jaar geleden Christian Horner op, die sinds 2005 aan het roer stond. Horner won in die periode 8 wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en 6 constructeurstitels. De aandeelhouders van Red Bull zeggen dat Mekkies een cruciale rol heeft gespeeld bij het leiden van het team door een belangrijke overgangsperiode. Verstappen verlengde in augustus zijn contract tot en met 2030. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar tekende vorige maand bij tot eind 2027. Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK, 3-6. Jeremy Frimpong kopte raak en gaf de assist bij het vijfde en zesde doelpunt. De Fransman Bradley Barcola maakte 3 doelpunten. Naast Frimpong had ook Ryan Gravenberg een basisplaats. Virgil van Dijk viel na ruim een uur in. Sivan Hassan doet zondag niet mee aan de marathon van New York. De 33-jarige Nederlandse atlete is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Ze schrijft op Instagram dat haar voorbereiding door ziekte vertraging opliep. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze achteraf van haar slechtste marathon ooit. Ze beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste ter wereld. Venezia is de vierde club in de Serie A die dit seizoen van trainer wisselt. Davide Nicola volgt bij hekkensluiter Giovanni Stroppa op. Venezia verloor de eerste 6 competitiewedstrijden en kreeg al 16 doelpunten tegen. Eerder ontsloegen Fiorentina, Bologna en Parma dit seizoen ook hun trainer. AS Roma heeft in de Champions League met 3-4 verloren van Real Madrid. Martin de Roon en Donyal Malen scoorden alle 3 de doelpunten voor de Italianen. De Roon schoot AS Roma in de 20e minuut op voorsprong. Kylian Mbappé maakte gelijk. Malen maakte er in de tweede helft 2-1 en 3-1 van. Real Madrid kwam in de slotfase 3 keer uit een hoekschop tot scoren. Carlos Espi, Endrick en Antonio Rüdiger maakten de 3-4. Real Madrid staat na 2 speelronden op 6 punten. Paris Saint-Germain heeft Manchester City in de Champions League met 4-2 verslagen. De titelverdediger stond na een half uur al met 3-0 achter. Désiré Doué opende de score, Ousmane Dembele kopte de 2-0 binnen en Vitinha maakte er 3-0 van. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Manchester City, maar Magnes Akliouche zorgde voor de 4-2 eindstand.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 7 graden in het oosten en 13 graden op de Wadden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, aan de kust iets krachtiger. Vanochtend is het droog en zonnig, met een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag eerst nog zon, maar in het westen en noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuiden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog. Morgen begint bewolkt met in het westen en noorden kans op lichte regen. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over. De wind draait naar noordwest en wordt aan zee krachtig. Temperaturen rond de 17 tot 20 graden.
1: Dit is Talk Radio.